0: Begin dit jaar werd al gespeculeerd over een claim van Nexperia. Frankrijk heeft volgens de gezondheidsminister de strengste regels voor mensen die op het virusschip Hondius hebben gezeten. Ze moeten voor onbepaalde tijd in strikte isolatie. Daarvoor heeft de Franse premier zelfs een decreet ondertekend. Eén vrouw kreeg symptomen van het hantavirus op het vliegtuig naar huis. Op de Universiteit van Maastricht kan ook vandaag niet worden gewerkt in lessysteem Canvas. Dat gaat gevolgen hebben voor de lessen, maar die gaan wel gewoon door. Canvas werd vorige week gehackt. 6 andere universiteiten maken ook gebruik van het systeem. Het is niet bekend of het daar vandaag weer werkt. En de eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 uitgespeeld. Dat gebeurt zonder publiek en in Heerenveen. Het mocht niet in Breda vanwege de veiligheid. Gisteren werd de wedstrijd gestaakt nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Er waren nog 8 minuten te spelen en het stond 2-0 voor NAC. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. Overdag is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
6: Is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De gemeente Den Bosch neemt voorlopig nog geen besluit over de komst van asielzoekers in een oud politiekantoor. Daar is dit weekend een explosief afgegaan. Misschien gebeurde dat zelfs zaterdag al. Er waren eerder ook al protesten tegen de komst van asielzoekers op het bedrijventerrein. Er zouden alleen minderjarige asielzoekers komen. De Duitse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Frankfurt. Het gaat om mensen die op de vlucht zaten die landden in Eindhoven. Ze zijn met Duitse ambulances opgehaald. In Frankfurt worden ze getest op het hantavirus. Daarna gaan ze met een speciaal transport naar de deelstaat waar ze wonen om in quarantaine te gaan. De defensieminister van Letland is opgestapt nadat een drone was ingeslagen op een olieopslag. De drone kwam uit Oekraïne en werd niet neergehaald door de luchtafweer. De premier had daarom eerder al om zijn vertrek gevraagd. Het Letse volk zou het vertrouwen in de minister kwijt zijn. De droneaanval was niet bedoeld voor Letland. En een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Nu ze dat wel weten, zouden ze het willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De dag begint nog droog bij maximaal 13 graden. 'S Middags buien en de temperatuur zakt dan ook naar 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

tweede klas. Haar voor VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor inwoners met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef in Amersfoort duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt het in heel het land ingevoerd. Er zijn al 94 passagiers van het cruiseschip Hondius opgehaald op Tenerife. Daar ligt het schip voor anker na de uitbraak van het Hantavirus. Vandaag vertrekt er nog een vliegtuig naar Australië en er zou nog een vliegtuig uit Nederland komen. Iedereen moet bij thuiskomst in quarantaine, maar hoe lang, dat verschilt per land. De artiesten die dit jaar meedoen aan het Songfestival willen niet ingaan op vragen over landen die zich hebben afgemeld. Maar ze missen die landen wel. Meerdere landen, waaronder Nederland, trokken zich terug omdat Israël mag meedoen. Bij het ontvangst in Wenen bleef het netjes, ook toen Israël arriveerde. En oud-premier Shinawatra van Thailand is vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Hij werd in september veroordeeld tot een jaar cel voor corruptie en machtsmisbruik. Voor de rest van zijn straf krijgt hij huisarrest. Hij moet een enkelband dragen. Shinawatra werd 20 jaar geleden afgezet door het leger. Hij heeft nog steeds veel invloed. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De dag begint nog droog bij maximaal 13 graden. 'S Middags buien en de temperatuur zakt dan ook naar 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
3: Is de muziek van Radio.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Ik liep laatstens langs het strand.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Op een Amerikaanse repatriëringsvlucht met hondenpassagiers heeft iemand mild positief getest op het hantavirus. Iemand anders heeft lichte symptomen. Zij worden bij andere mensen op het vliegtuig uit de buurt gehouden. Er zitten 17 Amerikaanse cruisepassagiers in het vliegtuig. Bij aankomst in Amerika wordt iedereen nog een keer getest. Er dreigen hoge boetes voor mensen die geen digitale stroommeter willen, schrijft het AD. Volgens de nieuwe energiewet moet dat, maar voor mensen met zonnepanelen zou dat nadelig zijn. Die houden liever hun oude draaischijfmeter, want de schijf draait letterlijk de meterstand terug als stroom wordt teruggegeven aan het net. Doden bij een ongeluk op een spoorwegovergang zijn steeds vaker jongeren. Dat aantal is in 5 jaar tijd verdubbeld, zegt ProRail. In 1 op de 3 gevallen was een slachtoffer tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld worden als belangrijkste reden genoemd, maar jongeren zijn ook vaker afgeleid door hun telefoon. En president Trump gaat op staatsbezoek bij de Chinese president Xi Jinping. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bezoek bevestigd. Trump en Xi ontmoeten elkaar deze week in Peking. Ze gaan het onder andere hebben over de tarievenoorlog. Er wordt ook gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer van Weer Online. De dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Later komen er buien aan en de temperatuur gaat dan ook omlaag. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen, tot 320 milliliter, voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een Amerikaanse passagier van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Een andere Amerikaan heeft lichte klachten. De twee zitten op een vliegtuig terug naar huis met nog 15 andere Amerikaanse cruisepassagiers. Bij aankomst wordt iedereen nog een keer getest. Amerika zei eerder dat mensen niet in quarantaine hoeven. NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor mensen met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt de pas in het hele land ingevoerd. Een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds aan de muur bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Nu ze dat wel weten, zouden ze willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. Een eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag om 14:30 uitgespeeld. Dat gebeurt zonder publiek en in Heerenveen. Het mocht niet in Breda vanwege de veiligheid. Gisteren werd de wedstrijd gestaakt nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Er waren nog 8 minuten te spelen en het stond 2-0 voor NAC. Dan het weer van Weer Online. De dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Tegen het eind van de ochtend buien. Temperatuur daalt dan naar 10 graden. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
4: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
5: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
4: Die andere stuiterbal daar.
5: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis.
8: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Goedemorgen, een paar minuten na zessen op de maandagochtend. Het weekend weer achter de rug. En wat een weekend, zeg jongens. Heerlijk zeg. Dat was toch de climax waar je dan toch een hele lange tijd naartoe hebt gewerkt. Zaterdag 9 mei, Henk Wijngaarddag, dat ligt dan nu officieel achter ons. En we hebben een mooie dag weten te creëren. Tenminste, als je het zelf, als je het aan mij vraagt, dan mogen we dat volgens mij ook wel zeggen. Zijn er trots op. Nu eerst kunnen we beginnen met het ochtendprogramma van deze maandagmorgen met nog geen verkeersinformatie. Het is nog lekker rustig onderweg, we kunnen doorrijden.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Ja, kunnen we beginnen voor deze maandagochtend met muziek van Justin de Wild. Als eerste na zessen de Cheerio.
10: Dit is de muziek van...

0: Ik laat je nooit meer gaan. Frans-Duits bij Radio NL. Daarvoor de Cheerio van Justin de Wild.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, goedemorgen. Het is 11 minuten over 6. En we zijn lekker begonnen met het ochtendprogramma van vandaag. Van deze maandag. Met nu de meivakantie daadwerkelijk dat bij het verleden behoort. Want dat is dan nu daadwerkelijk echt voorbij. Het waren 3 rare weken. Het was een beetje uitgesmeerd, zo had ik het idee. De ene school wat dan 1 week had, de ander 2. En dan was er maar de tweede week voorafgaand aan die adviesweek. En bij de ander was dan weer de tweede week na die adviesweek. Maar goed, het is dan nu dan daadwerkelijk achter ons. En dan is volgens mij de eerstvolgende vakantie daadwerkelijk de zomervakantie voor de jeugd. Toch? Er zit altijd 8 weken tussen. Dat is lekker als je werkt in het onderwijs. Hey. Goed, we kunnen beginnen dus met deze maandagmorgen. Met eventjes een blik op het nieuws van vandaag. Want we zullen het nog vaak genoeg over afgelopen weekend gaan hebben, denk ik. Het gaat over de thuisquarantaine van de cruisepassagiers Hondius. Het gaat namelijk op vertrouwen. Het gaat over de Nederlandse passagiers en crewleden die dus gisteren zijn aangekomen op het vliegveld van Eindhoven. Ze moeten de GGD dagelijks telefonisch laten weten of ze symptomen hebben van het hantavirus. Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, dat wordt dus niet gecontroleerd. Er zijn 3 mensen aan overleden en je kan er erg ziek van worden, zegt minister van Volksgezondheid Sophie Hermans. Het is echt een serieus virus, dus dat betekent dat wij het ook serieus nemen en directe maatregelen nemen. Gericht op mensen die mogelijk in contact zijn geweest met iemand die besmet is. 6 weken thuis, jongens, ja. Ja, dat zonder controle dus. Ja, en het gaat over windturbines. Het aantal windturbines op land, dat neemt nog toe. Net als hun totale vermogen, maar dat gaat allemaal steeds langzamer. In 2025 kwamen er netto 9 turbines bij. En dat is nog minder dan het jaar daarvoor. Terwijl de aanwas toen al ver was tegengevallen. Dat schrijft het RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in de jaarlijkse monitor wind op land. En een einde aan die trend, die is nog niet in zicht. Dat komt omdat dit jaar veel kleiner, verouderde windturbines worden weggehaald. Daar staan maar weinig nieuwbouwplannen tegenover. Er is weinig groei. Ja, en het gaat over de proef in Amersfoort. De proef in Amersfoort. Daar gaat namelijk een zogenaamde vooruitpas komen. Zorgt ervoor dat mensen met minima gratis de trein in kunnen. Mooi, zo'n experiment om de armeren te laten reizen, zegt Hans Nijenhuis, columnist bij het AD. Maar de trein is te duur voor iedereen die zelf al zijn kaartje moet betalen. Vanaf 1 juli mogen 1000 Amersfoorters dus met een laag inkomen van NS een half jaar gratis met de trein. Maar dit kan best wel ontsporen, zegt hij. Wie net onder het sociaal minimum leeft en de kans krijgt om meer te werken, loopt het risico toeslagen te verliezen en er per saldo dan ook op achteruit te gaan. En tevens zijn de mensen toch niet uit de auto te krijgen. Dat zegt hij. Maar goed, eerst zien, hè.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Voor de maandagmorgen zijn er officieel aan begonnen. Lekker zeg. Het is allemaal weer back to business. Met de dikke jas die weer uit de kast getrokken mag gaan worden. Het wordt wat frisser vandaag. Het is niet eens 20 graden. Het gaat op

Nou zit je klaar voor wat ik jou ga zeggen. Ik loop er al zo'n lange tijd mee rond. En weet niet hoe lang ik dit nog ga trekken.

0: Er zit iets in het liedje en als je het eenmaal hoort, dan zal je het voor altijd gaan blijven horen. En als je dat niet wil weten, dan moet je heel even de oren dicht doen. Maar er zit een heel vreemd achtergrondkoortje in deze plaat. Ja. En nu denk je, ach man, stel je aan met dat gezever. Maar let er maar een keer op. Eerst volgende keer als dit liedje gedraaid wordt, denk je, hè? Hoe zit dat nou in elkaar? Maar goed, ga naar de spreuk van vandaag. Het is onze Ad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, Clubke. De spreuk van vandaag luidt: de kracht van hoop kan bergen verzetten. Hou vast aan je dromen en laat ze werkelijkheid worden. Mensen, ik wens jullie allemaal nog een prettige maandag. Welterusten.
0: En welterusten, altijd inderdaad een mooie weer voor vandaag en tot morgen. Kunnen we verder duiken in de app van Radio NL? Het is misschien vroeg, maar...

0: Met berichten van bijvoorbeeld Guido uit Drunen. Goedemorgen allemaal. Diana uit Haaksbergen, goedemorgen. Wat was het een mooie uitzending zaterdag. Dank u. Het is inderdaad eentje om trots op te zijn, als we dat zelf mogen zeggen. Andere appies dan die binnenkomen via onze app. Audio-appies. Arjan, goedemorgen.
1: Taske, goedemorgen. Clubke, iedereen wakker is. Ja, Arjan doet weer wakker. Joepie in de vloeibare poepie. Maar wat een weer. Het regent hier, het wordt kouder. Het weekend was wel lekker. Oh, lekker. Maar ja, zullen we mee moeten doen? Zeg, je zet hem op vandaag. Dat ga ik ook doen, hè. Yo, houdoe hé.
0: Ja, het wordt ook een frisse hemelvaart, want het is alles behalve een normale week deze week. Terwijl we wel zeggen back to business. Tenminste, aanstaande donderdag is een vrije dag. Hemelvaartdag. De meest frisse hemelvaartsdag in tijden in de optocht. Dat was wat ik vanmorgen las. Ja, ze proberen ook overal een klein beetje drama omheen te bouwen natuurlijk. Ik snap het wel, maar ik begon er een beetje van te balen. Ik heb donderdag een festival staan. Dus ja, zeiknat gewoon weer naar huis, denk ik. Op de fiets donderdag, maar goed, dat is een andere zaak, hè. We gaan naar Apeldoorn. Bertus, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lars. Ja, ik ben er weer dus. Ik heb afgelopen zaterdag genoten van Henk Wijngaard. Ik kon het alleen zien via Radio NL TV. Want ik kon er helaas niet bij wezen. Jammer genoeg.
0: Ach.
2: Maar het was machtig mooi. Zoals met Hessel, Tekenwouda en de rest van de Radio NL.
0: Ja, Stefan heet hij.
2: Fantastische dag wat ik daar gezien heb.
0: Ja.
2: En nu een lekkere korte week met werken, dus tot woensdag. En dan heb ik een lekker lang weekend. Lasje, ciao de bako.
0: Ja, dat is ook nog inderdaad, omdat donderdag dan een vrije dag is, hebben heel veel mensen vrij.

0: ben er zelf ook een van. Goed, berichten dan. Ronald, goedemorgen.
1: Goedemorgen Lars, goedemorgen Radio 0 luisteraars. Hier eventjes Ronald en Lars hier reizen weer. We gaan eventjes weer lekker werken. 2 dagen is en dan weer weekend. We gaan bezig met de andere piraterij dingetjes. Lars, waar ik wel zeggen, het was zaterdag eventjes gezellig bij de lichtmis. We zijn eventjes naar Henk Weijraad geweest.
0: Ach.
1: Op de foto geweest met de truck, met Singel die ervoor.
0: Ja.
1: De truckstar race, waar ook Siciani op staat. Zelf is eventjes naar Tukker FM geweest, naar de grote party van Henk Weijraad. Ah, het was geweldig, hè. Groot feest, super druk, maar betaalbaar en gewoon gezellig, hè. Dus het was een mooi weekendje zo. Dus 2 dagen is en dan weer weekend. Fijne uitzending.
0: Dank u wel, hè, Ronald. Ja, dat is mooi om te horen. Dat zijn de leuke berichten daarover. Alfred is erbij. Goedemorgen. Allemaal mooi maandag hier in deze korte week. En Sjouk is er ook bij. Wat was het zaterdag een superleuke dag. En nou inderdaad, alles weer gewoon op naar een mooie maandag. Zo is dat inderdaad. Vandaag in het nieuws, het gaat over alleen slapen. Het is namelijk een trend dat steeds vaker voorkomt. Terwijl je in een relatie zit, samenwoont, toch allebei je eigen slaapkamer hebben en niet het bed delen met elkaar. En dan hebben we het niet over dat ene, zeg maar. Dan hebben we het echt over slapen. We zijn in het ochtendprogramma van vandaag op zoek naar iemand die dit dus inderdaad doet. En niet om je even in een hokje te zetten, maar we hebben er wat vragen over. Ben jij inderdaad een alleenslaper? Dan mag u zich melden in de app

0: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: D24olie.nl. Voordelige brandstof voor transport en landbouw. Bezoek D24olie.nl en bestel vandaag nog jouw dieselolie, B0, HVO100, smeermiddelen en AdBlue. D24olie.nl.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Eindelijk, daar is hij weer. De altijd vrolijke en goedlachse Nigel Fischer. Met zijn nieuwe single, Een Leven als een Prins.
6: Ik heb een leven als een prins. Dus hoor je mij ook helemaal niet klagen.
5: De nieuwe single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
14: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
15: Dit is Radio NL.
16: Altijd aan Radio NL.
15: Altijd aan.
16: Radio NL.
15: Weerbericht.
17: Vanochtend valt er in Limburg eerst regen. Verder zijn er perioden met zon, maar ook vooral veel bewolking. In het noorden bijvoorbeeld, daar is het bewolkt, valt ook plaatselijk een klein beetje regen. Geldt ook code geel trouwens voor harde winden. Dat is geldt voor de provincies Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Daar vanwege de harde windstoten. Vanmiddag dan klaart het in het noorden weer op en wordt het droog. Maximum temperatuur loopt uiteen van 10 graden in het noorden tot 14 à 15 in het zuidoosten van het land. Kijken we verderop in de week, wordt het er niet veel zonniger en warmer op. Veel dagen gewoon echt wel kans op regen. En ongeveer een gaatje of 13 deze week. Goed, gaan we nu naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. NS begint een proef van een half jaar gratis reizen voor mensen met een laag inkomen in Amersfoort. Moet ze meer vrijheid geven om ergens naartoe te kunnen. Bij succes wordt het gratis reizen in meer gemeenten ingevoerd. Bij dodelijke ongelukken op spoorovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken, heeft ProRail uitgezocht. Bijna 1 op de 3 slachtoffers was de afgelopen jaren tussen de 10 en 29 jaar. En bij een gebouw in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is een explosie geweest. Er is glasschade. Afgelopen tijd waren al vaker protesten tegen de komst van de vluchtelingenopvang.
17: Nou, oké, dank u wel. Dan zijn we voor het onderzoek van vandaag op zoek naar mensen die apart slapen van elkaar. Wel in een relatie, maar niet elke avond samen in bed. Ben je er eentje, mag je je melden.

0: voor het Songfestival dit natuurlijk. Hè? Sandra en Andres, hè? Dat Songfestival, dat is morgen alweer. En dan denk je, daar heb ik helemaal niks van meegekregen. Ja, maar dat is logisch, we doen ook niet mee namelijk. En ik heb nog niemand gesproken die je mist. Kan ook aan mijn kring liggen hoor, daar niet van, maar... We doen niet mee vanwege Israël, hè, dat zij wel mee mogen doen. Israël heeft trouwens wel een waarschuwing gekregen van het Songfestival, want... Israël heeft namelijk online om stemmen gevraagd. En nou is online om stemmen vragen nog niet hetgene waar ze dan mee de mist in gaan. Maar ze hebben in verschillende talen in verschillende landen gevraagd om stemmen. Ja, nou, ze krijgen nu een formele waarschuwing daarvoor. Dus dat daarvoor. Met andere woorden, we missen het niks. Goed, dan hadden we het deze morgen over apart slapen. Dat is namelijk een trend wat we steeds vaker voorbij zien komen. Al dus de trendwatchers onder ons. Apart slapen houdt dus gewoon exact in wat het zegt. Omdat je elkaar wel lief hebt, gewoon lekker samen zijn... maar niet elke avond met z'n tweeën dan daadwerkelijk in dezelfde slaapkamer. En nou was de vraag deze ochtend of er ook luisteraars onder ons zijn die dat doen. Bijvoorbeeld Kuno.
1: Ja Lars, we slapen alleen maar apart. Het is alleen maar de vrijdag als ik van de vereniging weer kom. Omdat ik dan zoveel snurk, zeg ze. Groetjes!
0: Groetjes! Ja, dat is dus een van die redenen dat dat vaker voorbij komt. Bijvoorbeeld snurken. Gewoon simpelweg dat je last hebt van elkaar. En de nachtrust je dan wel wat waard is. Hendrik bijvoorbeeld vanuit Steenwijk. Goedemorgen. Wij zijn inderdaad ook apart slapers. Houden wel gewoon van elkaar. En zo nu en dan, dan liggen we wel met z'n tweeën in bed. Met een knipoog emoji erbij, maar... De nachtrust is mij gewoon te veel waard... om inderdaad wel met een woelend iemand in bed te liggen. Nou, dat is voor het onderzoekje van vandaag. Gaan wij dan eventjes naar andere zaken. Andreas bijvoorbeeld via de audio-appies. Goedemorgen.
2: Clubje ook goedemorgen. Nou, het is maandag, dus kort weekje voor de boeg.
0: Ja.
2: Dus lekker donderdag en vrijdag vrij. Dus lekker, lekker, lekker. Nou, het was ook fantastisch natuurlijk. Het concert van Henkie Wijngaard.
0: Oh, van, ja.
2: Man, wat was de feest. Dus, en ook heel mooi die award die hij kreeg, hè, van Jan Smit. Nou, we hebben weer genoten in ieder geval van dit weekend. Dus Laske, ik hoop dat jij ook genoten hebt dit weekend.
0: Ja.
2: En natuurlijk was de zaterdagmiddag ook een mooie uitzending, hè, van Radio NL. Nou, ik zou zeggen, iedereen werkt ze. Ciao de bako, rietetie. En wil even Peter Beense draaien. Van mijn biertje blijf je af. Nou, ik zou zeggen, ciao de bako en de mazzel.
0: En tot morgen, Andreas. Rick uit Steenwijk, goedemorgen. Wat een geweldig weekend met Henk Wijngaard achter de rug. En Abby van Hendrik, andere Hendrik dan. Even een verzoekje uit het mooie Friesland. Rommie, neem deze gouden ring. Groetjes Hendrik en Danny. En de mannen van JNS Apparatenbouw. Dat voor Hendrik. Gaan we naar Aarle Rikstol, naar het zuiden van het land. Kylie, goedemorgen.
3: Laxie, goedemorgen. Ja. We zijn er weer bij deze maandagmorgen. Nog een klein beetje een beroerde stem van het weekend. Maar ja, hé. Hey. Positief bekijken. Het ja. is weer opnieuw bijna weekend. Ja.
0: Nou ja, bijna wel inderdaad.
3: Ik wil zeggen, hè. Ja, na vandaag nog twee dagjes en dan ja, mogen we weer opnieuw aan een drank. Dus dan is dat niet heel erg, zeg maar. Hè. Ja. Die drie dagen werken, zou ik bekant willen zeggen, dat is elke week wel welkom. Maar ja, dan komt er een beetje vrije dagen tekort eind van het jaar, zeg maar. Dus we gaan er het beste van maken. Hopelijk heeft mijn stem voldoende tijd om te herstellen. En ja, dan komt dat helemaal goed. Voor vandaag werken ze allemaal. En tot de volgende. Houdoe.
0: Nou is jouw stem al wat gewend, Kylie, volgens mij.
4: Goedemorgen. Goedemorgen, vrienden van de vroege uren. Hey, clubje, daar zijn we weer, mensen. Maandag is het vandaag. Jawel, het is natte. Zullen we maar zeggen. Het begint zo maar een beetje nat, jongens. Het is allemaal wet. Dus ja, we moeten er ook maar aan beginnen. Het maakt allemaal niet uit. De laatste jongen de zaterdag, jongen. Wat een fantastische uitzending is daar geweest. Een marathon, jongen. Henkie goed in de bloemen gezet. Ja. Fantastisch, jongen. Er kwam weinig terecht van mijn klus. Constant op het telefoon mee zitten kijken met jullie. Fantastisch, geweldig, jongen. Maar ja, dat is weer geweest.
0: Dat is weer geweest, inderdaad. Dat zouden ze daar op de klus vast ook leuk gevonden hebben, Jan. Maar goed, dat zijn andere zaken natuurlijk. Gaan wij verder ook niet over. 7:15, we hebben het even een weekje moeten missen, maar onze Dini van de receptie is weer van de partij. Die mag weer onder de douche gaan stappen, dat doet ze hier in het ochtendprogramma al zingend. Aan jou de vraag om even de oren te spitsen en goed mee te luisteren naar welk liedje Tini vandaag voor ons heeft voorbereid. Welk liedje mag Tini zingen onder de douche? De douchegordijn gaat open en de kraan gaat stromen. Dan is het even goed luisteren hoor, want

Dat was lang zat, dan lag de kraan ook uit volgens mij. Ja, dat was weer 3 euro aan kosten, maar goed. Opgave van vandaag hebben we inmiddels gehoord. Denk je te weten welk liedje het ook alweer is? Dan zijn we op zoek naar de titel van de plaat. Die mag je doorsturen. Bellen we je zo meteen even op, gaan we het liedje even draaien. Tot die tijd, Guus Meeuwis, Frank Lammers en Gerard van Maasakkers. En het gezellige Hey God Ermee.

jou. Dave Dekker bij Radio NL en aan van jou. We hebben zojuist onze Tini van de receptie gehoord. En die is hier onder de douche gestapt voor deze maandagmorgen. En we hebben een liedje van haar. En jou de vraag, welk liedje is dat ook alweer? Titel van de plaats, daar zoeken we naar.

0: Aan de telefoon voor deze maandagochtend, Daan. Daan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanuit Amsterdam, als ik het goed heb, Daan.
1: Het mooie Amsterdam, mooie Amsterdam.
0: Ja, daar zijn de meningen bij sommigen nog wel over verdeeld, hè, dat mooie Amsterdam.
1: Ja, kan ik me ook wel eens soms vinden.
0: Ja. Oh, je zit in de tram, hoor ik.
1: Ik zit te wachten op de metro, ja.
0: Of te wachten op de metro, wat grappig zeg. Hey, maar wat vind jij nou zo mooi aan Amsterdam, Daan? Want ik ken, ja, maar dat is heel stom om te zeggen natuurlijk, tegen iemand die in Amsterdam woont. Maar ik ken heel veel mensen die zeggen, daar wil ik never nooit heen.
1: Nou, het is voor mij toch de gezelligheid, de sfeer. Ik woon midden in het centrum, dus ik is voor mij 2 minuten lopen naar de kroeg. Ja, en dat is gewoon elk weekend feest.
0: Altijd wat te doen, zeg maar.
1: Ja, precies, precies. Ja.
0: En wat vind jij nou van het toerisme? Nou, we toch even met je aan het babbelen zijn over de hoofdstad. Dat toerisme, daar hoor je veel negatieve berichten over. Dat het te veel zou moeten zijn. Of is dat alleen maar de burgemeester die loopt te zeiken?
1: Beide. Het is veel te veel en de burgemeester loopt ook te zeiken.
0: Ja, het is een combinatie van beide, zeg maar.
1: Absoluut, absoluut.
0: Hey, we hebben onze Tini van de recepties juist mogen horen, Daan. En jij weet welk liedje dat is, hè?
1: Dat was Danny's Autopaleis.
0: Ja, dat is even wat anders dan Manke Nelis.
2: Kom naar Danny's Autopaleis.
0: Ja, mooi.
2: Auto's voor een mooie prijs.
0: Goed dit zeg. Wanneer gaat de metro, Daan? Hoe lang moet je nog wachten?
1: Ik zit nu onderweg naar Loft en dan mogen we terug naar Waardenberg.
0: Kijk eens dan. Hey, succes. Vandaag gaan wij Danny's Autopaleis even voor je draaien.
1: Super, dankjewel. Fijne dag.
0: Fijne maandag.

0: Sanchez.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
5: Dit is
6: Radio NL.
5: Radio NL.
6: Hier hoor je...

0: nl. Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
0: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
2: Altijd aan.
0: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen met een laag inkomen in Amersfoort kunnen binnenkort gratis met de trein. Het is een proef van een half jaar van NS en er komen 1000 passen beschikbaar. Moet mensen met weinig geld meer vrijheid geven om te kunnen reizen, zegt NS. Wordt de gratis reispas een succes, dan wordt die in meer gemeenten ingevoerd. Bij dodelijke ongelukken op spoorovergangen zijn steeds vaker jongeren het slachtoffer, heeft ProRail uitgezocht. En dat zou wel eens kunnen komen doordat ze zijn afgeleid door een telefoon. Maar ook onderschatten mensen de snelheid van een aanstormende trein en denken ze nog wel even door de slagbomen heen te kunnen piepen. Een explosief heeft dit weekend schade aangericht aan een pand in Den Bosch. De gemeente wil daar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Vrijdag werd bekend dat het besluit daarover wordt uitgesteld. Tegen de komst van de opvang zijn al verschillende protesten geweest. Vanavond is er een online informatieavond. En Frenkie de Jong is met Barcelona kampioen van Spanje geworden. In eigen stadion werd met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid gewonnen. In de Spaanse competitie staan nog een paar wedstrijden op het programma, maar Barça is niet meer in te halen. Het is voor Frenkie de Jong de 3e keer dat hij met Barcelona de landstitel wint. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden, maar dan komen er buien aan en dan wordt het nog frisser, ook door een stevige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Dag, liefie. Mama houdt van jou. Eerste schooldag. Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
8: Ja, lekker.
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, maar je Douwe Egbertstreek.
11: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
12: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
13: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
14: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: bijla beu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren. Bingo!

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken, 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.

0: Zes minuten over zeven, hele goedemorgen bij de ANWB deze ochtend. Erwin de Hart, Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen Lars, alles wel?
0: Alles kids achter de rit, ja zeker. En met u?
1: Alles pleis in het kruis, ja. Ja, nee, het gaat hartstikke goed. Het is een mooie ochtend toch wel geworden weer. Op de weg is het ook weer druk. De dagelijkse files zijn terug van weg geweest in de Randstad. Want de meivakantie is nu overal gedaan. En ja, dat zie je weer terug op de A4. Bijvoorbeeld Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk. 6 kilometer file. A9 Alkmaar, Amstelveen stond ook een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Beverwijk en Rotterpolderplein. 20 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. En er is maar één rijstrook open op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen Elst en Bemmel staat 3 kilometer file. Door een ongeluk een kwartier vertraging. Er zijn op dit moment nog geen flitsers.
0: Kan je ook niet gaan doen. Dag Erwin!
1: Jammer. Ja.
2: Hoi. Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Naar Zwaandijk! Met zometeen het keuzemoment van deze maandagmorgen. En Stef Ekkel gaan we voor je draaien. Genieten zonder spijt.
2: Dit is de muziek van

0: Defecal en genieten zonder spijt bij Radio NL op de maandagochtend. Goedemorgen. Zometeen dan daar die twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag. Eerst even een blik op het nieuws voor deze maandag 11 mei... om jou ook even op gang te helpen, mocht je toevallig net uit de meivakantie komen... want een ieder mag vandaag gewoon weer naar de zaak. Het gaat vandaag over de rechtbank in Den Haag. Daar is namelijk een zesde pro forma zitting in de zaak van de explosie op de tarwekamp. Iets wat we ons allemaal nog wel kunnen gaan heugen. Daar wordt daar vandaag over gesproken. Andere zaken, het fatbike-verbod in het Amsterdamse Vondelpark. Dat gaat vandaag in. En daar hoor je veel mensen over. En daar hoor je dus ook zaken over die fatbikes verkopen. Hè? De zaken die dingen verkopen. In Enschede bijvoorbeeld, daar is ook al zo'n fatbike-verbod in het centrum van de stad. En nou zeggen dus sommige fatbike-handelaren... ja, dat kan je echt niet zomaar doen. En op basis van sommige tussen hun aanhalingstekens feiten... proberen ze dat dus aan te vechten. Nou mag je dus ook niet met de fatbike het Vondelpark in. En daar is dan de slimbike. Alle voordelen van een fatbike, maar dan met een dunnere band... waardoor je dus letterlijk langs de regelgeving fietst.
1: Goed.
0: Dat daarvoor gaan we binnenkort nog wel meer over horen. Zo'n slimbike waarschijnlijk. Ja, en zoals gezegd dus morgen ook het Eurovisie Songfestival. Iets wat we in Nederland helemaal niet meekrijgen. Voor mijn gevoel in elk geval. Komt ook omdat we zelf niet meedoen. Daar is veel om te doen om Israël. Die dus in verschillende talen in andere landen mensen oproept om op Israël te stemmen deze week. Ze hebben een formele waarschuwing gekregen. Ja, dan over spoorwegovergangen. Bij ongelukken en bijna ongelukken rond spoorwegovergangen... zijn namelijk steeds vaker jongeren betrokken. Tussen 2021 en 2025 verdubbelde het percentage hiervan. Van 17 naar 33%. En waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers... onder jongeren tussen de 10 en de 29 jaar. Dat meldt ProRail. Het gaat hier om spoorwegovergangen waar dus misschien geen slagbomen staan. Maar wat je vaker ziet... is dat ze er nog even gauw voorlangs denken te kunnen. En er even gauw voorlangs kunnen, dat gaat dan in sommige gevallen mis. Andere zaken. Het gaat over een flink aantal contant geld. Een flinke stapel contant geld. Het gaat over een kamer in Zutphen. De politie vindt er namelijk 340.000 euro cash... in een woning van een 23-jarige man uit Zutphen. Er is niet alleen maar gezocht naar contante geld. Er zijn namelijk ook wapens gevonden. Dat meldt de politie gisteren. Goed, kunnen wij naar het keuzemoment van vandaag. Met op keuze A deze ochtend muziek van de Rambo's.
2: Jij wil vrij zijn.
0: Dit is mooi, jongens.
2: Niet meer bij van mij zijn.
0: Jij wil vrij zijn op keuze A.
2: Vrolijk leven. En zweven als een vogel ver van mij.
0: En dan hebben we op keuze B de New Four.
2: Wat een mooie meiden, allemaal voor mij.
0: Jij wil vrij zijn deze ochtend op keuze A en een beetje voor Wat een mooie meiden. Jouw stem is welkom via de app van Radio NL. Tekst of een audio-appie gaan we ze

0: Keuze A voor Rambo. Sam, jij wil vrij zijn. Keuze B voor Wat een mooie meiden. Muziek van de Nieuw Voor. Nico, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een beetje voor de mooie meiden.
0: Staat genoteerd. Dank u wel, Nico. Dat voor het keuzemoment. We tellen het zometeen bij elkaar op voor deze maandagmorgen met code geel in het noorden en het noordwesten van het land. Dit vanwege zware windstoten. We zien vandaag geregeld een spatje regen op de bijbijradar. En het wordt pak een beet een graad of 12, 13 ongeveer. En dit komt vanuit Utrecht, de Formers. Mooi dit. Het is

0: Helemaal Hollands en omdat hij zo mooi is. Het is maandag en dan hebben we twee liedjes tegenover elkaar staan. Die twee die mag jij gaan uitkiezen. Die mag in elk geval één van de twee uit gaan kiezen. Als je de letter A of de letter B doorstuurt via de app van Radio NL, dan is dat voldoende. En dan ding je al direct mee. Keuze A is deze ochtend voor de Rambo's. Jij wil vrij zijn. En keuze B voor de nieuw voor Wat een mooie meiden. Het mag in een tekstbericht, een audio-appie, een foto. Zolang het maar duidelijk is dat het de letter A of de letter B is, dan doe je al mee. Dan gaat het op de grote bult. Keuze A deze morgen dus voor dit liedje. Jij wil vrij zijn.
1: Jij

Waar gaat de voorkeur van vandaag naar uit? Keuze A voor Jij wil vrij zijn. Keuze B voor Wat een mooie meiden. Wij gaan stemmen tellen. Angela uit Beverwijk, goedemorgen. Keuze A en B voor René uit Monster. Keuze B voor Erik vanuit Veenhuizen. Mark uit Wieringenwerf, een beetje van mij. Kas uit Sprangkapelle, doe maar keuze A. En B voor Godfried uit Deventer. En A voor Jan Jelle vanuit Zuid-Laren. Goedemorgen, zegt Mark uit Asten. Dat is duidelijk een A'tje. Keuze A voor Alida uit Tolbert. Een A'tje voor Patrick uit Hilsum. Een A'tje voor Jolanda uit Andos.

0: Een A'tje voor Jolanda uit Andos, keuze A voor Andrea Tolkamer. Dan is het Beuk de Beder maar in voor Wouter uit Bovensmilde. Keuze B voor Johan uit Uithuizer Meden. Audio-appie van Jan.
1: Laske, goeiemorgen jongen. Een A'tje, de Rambo's. Lekker.
0: Keuze A over Arie uit Amersfoort. Een appie van Timo, goedemorgen.
2: Oh, Laske, vandaag een A'tje. Groetjes aan Maatje, Harco en Nico. Atjo.
0: Keuze A voor Diana uit Haaksberg en B van Remco uit Weijen. Daan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, laat doen mij maar een keuze B vandaag.
0: Keuze B. Staat genoteerd. Keuze A voor Yvonne uit Gijpskerk. Een A'tje voor Wilco uit Giesbeek. Dan is het een A'tje voor Leon. Een appie van Sander.
4: Doe maar een A'tje. Dat vind ik wel leuk. Doe maar vrij zijn.
0: Vrij zijn, ja. Staat genoteerd.
5: Keuze B, Lassie.
0: Keuze B. Ja, dat was een van de weinigen. Heb ik het idee. Een A voor Margriet uit Leeuwarden. Het is duidelijk geworden. Geen keuze B voor de nieuw voor. En wat een mooie meiden. Wellicht dat die later deze week nog wel even voorbij kan gaan komen. Maar ik beloof je niks. Keuze A in het keuzemoment voor vandaag. Muziek van de Rambo.

zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.

0: twee, drie werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: In de Bruine Kroeg is het altijd goed. Ons oude kroegje is de nieuwe single van Jacques van Gestel.
3: De

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar

0: overal te streamen, te beluisteren en te downloaden. Kijk op jacquesvangessel.nl.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus en gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus en gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus en gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
8: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
7: Die andere stuiterbal daar.
8: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bergstreek.
11: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
13: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
14: Dit is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
14: Altijd aan.
15: Radio NL.
14: Weerbericht.
16: Vandaag een beetje een frisse dag. En dat is een beetje het voorbode voor de rest van de week. Dikke jas mag uit de kast. Er geldt code geel voor het noorden en het noordwesten van het land vanwege zware windstoten. Zo hier en daar vandaag kans op een bui. En het wordt zo'n 12 à 13 graden. Kijken we verderop in de week, dan zien we dat steeds vaker voorbij komen. 12, 13 graden, hier en daar kans op een bui. Pas vanaf begin volgende week, dan gaan we weer naar het lekkere lenteweer toe. Tot die tijd wisselvallig, bewolkt en misschien zelfs wel een klein beetje regenachtig. Nu eerst het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
17: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen met weinig geld moeten makkelijk de trein kunnen pakken. Daarom komt NS met een gratis treinpas in Amersfoort. Het gaat om een proef van een half jaar. Mensen moeten zich ervoor aanmelden. Het gebeurt steeds vaker dat jongeren om het leven komen door een ongeluk bij een spoorwegovergang. Volgens ProRail was bijna 1 op de 3 dodelijke slachtoffers de afgelopen jaren tussen de 10 en 29. En de politie in Den Bosch onderzoekt een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Tegen de komst van de opvang was al eerder protest. Afgelopen week was er nog een blokkade op de A59.
16: Oké, dan dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie. Erwin deze ochtend. Goedemorgen.
18: Hallo, ik weer. Sorry, maar ik heb nieuws, want de files. De meeste files staan vanochtend op de wegen in Noord-Brabant. Is wel vaker het geval. De meeste vertraging komt voor in het volgende rijtje. Op de A2 Zegt Hogenbos richting Utrecht, dat muziek je ook. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoetewoudendorp 18 kilometer file. Meer dan 20 minuten vertraging. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen is er nog steeds maar één rijstrook open afwisselend. Bij Bemmel 3 kilometer file door een ongeluk met 2 auto's. Geen flitsers.
16: Oké, dankjewel. Dag Erwin!
19: Radio NL. Dit is deze week.
20: Deze week.
19: De Hollandse Nieuwe.
21: Al win ik 10 miljoen. Ik zou.

0: Hey Benjamin, en blijf nog even daarvoor de Hollandse Nieuwe van deze week. Al win ik 10 miljoen, René Schuurmans.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: 10 minuten over 7:30. Het is tijd voor het dobbelspel van vandaag. En we gaan de lijst met mogelijkheden van deze maandagmorgen even kort bij langs. Dobbelen wij zo meteen nummer 1. Dan zoeken wij naar een la-la-la liedje. Bij een 2 mogen we op zoek naar liedjes die gaan over rijden. 3 staat voor categorie horen. 4 is categorie vuur. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter L. En wij hebben de dobbelsteen hier in de welbekende rinkelmok. We gaan eens even kijken wat het wordt vandaag. Daar gaan we. Dat was een mooie dobbel. Het is een 4 geworden. En dat betekent dus dat we op zoek zijn naar, dat is een leuke categorie, liedjes die te maken hebben met vuur.

Gino Graus en favoriete kroeg, ex-Hollandse Nieuwe. We zijn in het dobbelspel van vandaag op zoek naar liedjes die te maken hebben met vuur. En dat is een mooie categorie. Een categorie waar we veel kanten op kunnen gaan. Jong, oude muziek, het maakt allemaal niet uit. Zolang het ermee te maken heeft, mag je hem doorsturen. Liedje wat we vaak voorbij zijn gekomen en als allereerste binnenkwam, ook trouwens, dat was de suggestie van Max vanuit Zwolle. Speel niet met vuur, André Hazes.

0: Liedjes in de categorie vuur zijn dus welkom in de app van Radio NL. En ja, ik durf de naam van de beste man bijna niet meer uit te spreken. Als er iemand is die het geteld heeft, zeg het alsjeblieft hoe vaak we Henk Wijngaard vorige week hebben gezegd. Maar fantastisch weekend achter de rug. Ja, categorie vuur, dat kan natuurlijk gewoon.
1: Met de vlam in de pijp, mooi. Stuur ik door de Brenner pas.
0: Dan een liedje van Marco Schuitmaker uit de tijd dat hij nog wat minder bekend was. Wim uit Kokkengen kwam daarmee op de proppen. En of hij het nou kende of dat hij het nou even via Spotify heeft opgezocht, dat weet ik niet. Maar dat heet Vuur en Vlam. Liedjes in de categorie vuur, René Kamp.

0: zo zijn er nog wel meer te vinden. Heb je een leuke suggestie, dan mag je hem dus doorsturen via de app van Radio NL. Gaan wij nu eerst naar... dat is eigenlijk eentje waarmee je had moeten afsluiten, zeg maar. Maar vond hem zo leuk, dacht die moeten we sowieso draaien. Hè? Was een suggestie van bijvoorbeeld Manon, maar ook van Rachel. Rachel die woont in Harlingen. Goedemorgen, om categorie vuur af te trappen. Laten we dan maar direct een brandje blussen, zegt Rachel. Johan en Henk in categorie van het dobbelspel van vandaag. Het brandweerlied.
1: Doorzout.

en Henk met het brandweerlied in het dobbelspel van vandaag. We zoeken liedjes in de categorie vuur. En daar kan je, als je er even over nadenkt, best wel wat liedjes over vinden. Zoals deze bijvoorbeeld van Samuel Welten. Ik sta

0: Dan is het bijvoorbeeld Hans vanuit Andijk, maar ook Jolanda uit Andelst. Marco uit Halsteren, die allemaal exact hetzelfde liedje aanvragen. En dit is eentje in de categorie Love It or Hate It. Brandend zand.
1: Brandend zand aan een verloren land. En een leven vol gevaar.
0: Van ons Anneke.
1: Brandend zand.
0: We gaan even bellen voor de afsluiter van deze maandagmorgen. Even horen waar...
2: Dit nummer is niet in gebruik.
0: Ach.
2: De verbinding wordt nu verbroken.
0: Nou, dit is fantastisch.
2: This number is not available.
0: Precies. Nou, we wilden even kijken of we contact konden leggen met Jan. Jan, die woont in... Dan moet ik het opzoeken ook. Jan, die woont in Almelo. Nou goed, dat is goed dat je het weet. Voor categorie vuur gaat hij voor Willem Bart. Kijk eens. De brandende harten. Hebben we ze ook bijna allemaal gehad, volgens mij, of niet?

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Begin op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunis de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
6: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
8: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
10: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
13: Bart, met die loopgroep?
14: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
15: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het komt meer en meer voor dat jongeren om het leven komen door een ongeluk bij een spoorwegovergang. In bijna 1 op de 3 gevallen was het slachtoffer de afgelopen jaren tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld zijn belangrijke oorzaken. En er komt ook nog afleiding door de telefoon bij. Om mensen met weinig geld makkelijker de trein te laten nemen, komt NS met een gratis treinpas. Er is eerst een proef in Amersfoort. Is dat een succes, dan wordt het idee naar meer gemeenten uitgerold. Volgens NS is reizen vrijheid en voelen mensen met een laag inkomen zich vaak geremd om ergens naartoe te gaan. In Den Bosch onderzoekt de politie een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Een raam is beschadigd en er liggen resten van vuurwerk op straat. In het oude politiekantoor moeten tientallen minderjarige asielzoekers komen. Na eerdere protesten heeft Den Bosch een definitieve beslissing over de opvang uitgesteld. En de belangrijkste Britse tv-prijzen zijn weer uitgereikt. De BAFTA's en Adolescence is de grote winnaar. De Netflix-serie won 4 prijzen. Onder andere voor de 16-jarige acteur die de belangrijkste bijrol had. Ook hoofdrolspeler en bedenker Stephen Graham won. Bijzonder aan Adolescence is dat elke aflevering in 1 take is opgenomen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar dan komen de buien aan en wordt het nog frisser. Ook door een stevige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
20: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
21: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
22: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
23: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
24: 18 plus speelbewust.
25: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
26: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
27: Voor de makers. Praxis.
28: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
29: Mooi van Ethos.
30: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
31: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
32: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
33: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
34: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: goed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Ja, goedemorgen. 6:06 bij de ANWB deze ochtend. Erwin Hart. Erwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars.
2: Nou, jeetje, wat een zucht, hé.
3: Nou ja, ik leef even mee met de weggebruiker in het algemeen. Die in best wel veel file staat. 81. Het is weer ouderwets druk. 400 kilometer op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Knoopert Leenderheide. 14 kilometer file. Een half uur vertraging zowat. A8 Noord-Holland. Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Knoopert Zaandam. 4 kilometer file. En meer dan een half uur vertraging. Er werden auto's geborgen. De weg is weer vrij. A50, Os richting Arnhem, tussen Knoopend Ewijk en Renkum, 9 kilometer file. Door een ongeluk een kwartier vertraging. A50, Os richting Eindhoven, 10 kilometer file maar liefst, tussen Sint-Oederode en Eckersweijer. Er waren twee auto's gebotst, die worden nu weggesleept. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is meer dan een half uur. Hey, er zijn allemaal flitsers.
2: Nou.
3: A1, Amersfoort-Apeldoorn, 75,5. A1 Hengelo-Apeldoorn 113,1. A2 Eindhoven-Maastricht 203,7. 2. Jammer.
2: Je begon al te lachen. Dag ja. Erwin.
3: Dag.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Naast Van Dijk. Met zometeen muziek van een duo dat deze week in het Gelredome staat. Suzanne en Freek gaan we draaien.
4: Dit is de muziek van

10 keer staan ze in het Gelredome. Suzanne en Freek aanstaande vrijdag, de allereerste editie. En dan kunnen ze nog wel even doorgaan, zeg maar. Goed, maandag vandaag. Zij begonnen aan deze korte werkweek voor velen. Aanstaande donderdag hemelvaartsdag. En dat betekent een vrije dag voor zo goed als iedereen. Natuurlijk zijn er altijd sectoren die door blijven gaan. Maar omdat donderdag dan een vrije dag is, hebben veel mensen vrijdag ook vrijgenomen. Dus is het een werkweek van slechts 3 dagen. Even een blik op het nieuws van deze maandag 11e van mei. Het is nog een maand tot de start van het WK voetbal. En vandaag komt dan daar de Oranje Longlist. Het gaat over de officiële lijst die dus aangeleverd moet worden bij de FIFA. De voorlopige spelerslijst die vandaag ingeleverd moet gaan worden door Ronald Koeman. En die is plus belangrijk, want sta je niet op deze longlist als voetballer, dan ga je dus sowieso niet mee. Hierna moet hij dan dus echt gaan putten uit de longlist, waarop minimaal 35 en maximaal 55 voetballers staan. Uit deze lijst komt later dus de definitieve WK-selectie van 26 spelers. Nog 31 dagen tot de start van het WK. 11 juni begint het en de 14e dan is de allereerste wedstrijd van Oranje. Dan mogen ook wij de grasmat gaan betreden. Goed, nieuws over camperbezitters dan deze maandag. Ze zetten namelijk massaal het busje te koop na verdubbeling van belasting. Het aanbod van campers, tweedehands campers, stijgt dan daarmee met 300%. Tot voor kort waren ze niet aan te slepen en nu raak je hem maar moeizaam kwijt. De belangrijkste oorzaak daarvan dus is dat de belasting voor de kampeerauto sinds dit jaar verdubbeld is. Dat is fors. Terwijl er veel mensen zeggen, of zijn die zeggen dat wanneer je een camper kan voorloven, je de extra belasting waarschijnlijk ook wel kan betalen, blijkt dat niet waar te zijn, dat sommige mensen hem ook noodgedwongen te koop moeten gaan zetten. Ja, en dan nog meer te doen deze maandag. Je maakt namelijk kans op een kledingpakket. Dat doen we de hele week bij Radio NL. Niet alleen deze maandag, maar ook de rest van de week. Werkkleding wel te verstaan. Dus dat is mooi voor als je zelf weer aan de klus moet. Als je er kans op wil maken, dan mag je een appje sturen via de app van Radio NL. Woordje kleding is daarvoor voldoende.

Yes, met zeker zometeen nog tijd voor een klassiekertje. Dat is even wat uit opa's kast gaan toveren. Een mooi oud liedje na Ex-Hollandse Nieuwe. Samenwerking van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij, gaan we voor je draaien.

0: Mooie klassieker van à la carte. In the summer sun of Greece. Deze week maak je bij Radio Noord kans op een complete werkenkleding set. Doen we zo goed als een neuslippen door, kan je bijna zeggen. Maar dat is toch wel even een mooi iets wat je kan winnen. Hoor je de oproep? Mag je een appje sturen met daarin het woord kleding. En dan gaan we even gauw kort iemand voor bellen. En daarna gaan we door met de orde van de dag, hoor. Dus even horen hoe wat waar. Draai we even een kort liedje bij. Ik heb er al eentje klaarstaan.
1: Michel.
0: Michel, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Hey Lars, goedemorgen jongen.
0: Hey Michel. Ben je een beetje een handige Harry? Handige Michel?
1: Zekers.
0: Ja?
1: Zekers, ja ja.
0: En zeg je dat van jezelf of zeggen andere mensen dat ook als ze jou mogen omschrijven?
1: Nee, ze vragen mij juist ook voor dingetjes. Dus,
0: Och.
1: Dus ja, dat doe ik wel goed hè.
0: Kijk eens. Nou is het zo, Michel. Ik werd, nou ja, pak hem mee. Ik denk een half jaar geleden ongeveer werd ik gebeld door mijn zus. Hè? Die moest een bordje ophangen bij haar voordeur. Zo'n huisnummerbordje, weet je wel.
1: Ja.
0: En die had dus de boormachine beet. En die belde mij op en die zegt van... Ik weet niet hoe het zit, maar ik krijg er geen gat in. En die wilde er even een plugje in natuurlijk. Dat had ze dan weer wel bedacht dat er een plug in moest. Maar ik krijg er geen gat in. Dus zij laat zo die boormachine zien. Wat denk je dat erin zat?
1: Nou...
0: Kruiskop.
1: Ja,
0: nee, daar is geen woord aan gelogen. Die proberen met kruiskop een gaatje te boren om daar dan de plug in te slaan. Dus ja, goed, dat is zeg maar de handigheid hoe dat bij mij in de familie zit. Gelukkig heb ik dat toch een klein beetje bij kunnen spijkeren van mijn pa. Nee, die kan het dan weer wel, maar goed, dat is allemaal eventjes terzijde. Jij bent wel handig, Harry, jij zou niet met een kruiskoppie een gaatje maken.
1: Nee, daar pak ik een keurig bordje voor.
0: Gelukkig zeg.
1: Ja.
0: Hey Michel, zo'n set werkkleding komt weer even te pas, toch? Van pas.
1: Ja, zeker weten.
0: Zeker weten, superman. Sturen we jou eventjes zo'n werkbroek, bodywarmer truitje erbij, dan krijg je het ook niet koud.
1: Nee, dat moet je niet hebben.
0: Super, gaan we dat regelen. En een Bert en Stijker bij wie valt het in de smaak?
1: Jazeker.
0: Superman, gaan we dat draaien. Fijne maandag en succes, Michel. Hey,
1: bedankt, hè. Hetzelfde.

0: Haten.
1: Oude van Haten, Mart Hoogkamer en Miss Montreal. Ik vind het toch altijd nog een bijzonder fenomeen, hè? Miss Montreal, Sanne Hans, die stottert tijdens het praten. Maar totaal geen last heeft van stotteren tijdens het zingen. En dat zie je vaker. Vind ik bijzonder. Daar is vast een keer onderzoek naar gedaan, hoe dat dan kan. En zo is er nog iemand die exact hetzelfde heeft. Die heeft dat ook. Die heeft ook, als hij praat, dan stottert diegene. En als hij zingt, of in zijn geval eigenlijk rapt, dan heeft hij daar totaal geen last van. Je zou zeggen, dat is een onhandige combinatie, een stotterende rapper. Misschien heb je al enig idee over wie het gaat. Zometeen gaan we een liedje van hem draaien.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeer.

0: goed en een spiegelglad resultaat.
1: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze rubbel buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
2: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike.
3: Forza.nl. Oh, op die fiets.
4: Radio NL vind je ook op YouTube. Met de leukste fragmenten, live optredens en acties. Abonneer je nu op het kanaal. Want ook op YouTube zijn we altijd aan.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
8: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
9: In de Bruine Kroeg is het altijd goed. Ons Oude Kroegje is de nieuwe single van Jacques van Gestel.

0: horen, te beluisteren en te downloaden. Kijk op jacquevangestel.nl.
1: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
0: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
9: Dit is Radio NL. Altijd aan.
10: Radio NL.
9: Weerbericht.
11: In het zuidoosten eerst regen. Van het noorden uit korte tijd zo hier en daar een bui. Vanavond in het noorden veel wind en daarvoor geldt, net als deze morgen, wederom code geel. Morgenochtend windstoten. De zaak is zeer zware windstoten, al dus het KNMI. Kijken we naar de rest van de week, zien we het weerbeeld van vandaag steeds vaker terugkomen. Het is een beetje wisselvallig, bewolkt met hier en daar een bui, maar soms ook kans op een klein beetje zon. Klinkt een beetje als het weerbericht van Piet Paulus, maar die zei ook altijd alles iets. Had hij ooit een keer gelijk? Temperatuur van deze week, zo pak een beet een graadje of 13. Daar mogen we het mee doen. Goed, gaan we nu naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
12: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De afgelopen jaren kwamen steeds vaker jongeren om het leven door ongelukken bij spoorwegovergangen. 1 op de 3 is tussen de 10 en 29. Ze hebben vaak geen geduld om te wachten of zijn te veel met hun telefoon bezig. Wie in Amersfoort woont en niet veel verdient, kan meedoen aan een proef van de NS om een half jaar gratis met de trein te reizen. Er zijn 1000 passen beschikbaar. Slaagt de proef, dan gaat hij naar meer plaatsen. En in Rotterdam is vanmorgen een man op straat neergestoken en een vrouw is daarvoor opgepakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij, meldt Rijnmond.
11: Het is ook altijd raak, hè. Goed, dan even over hetgene waar we het net over hadden, vlak voor 8:30. Het gaat namelijk over mensen die stotteren, maar tijdens het maken van muziek daar geen last van hebben. Het gaat deze keer over een rapper. Misschien dat er een lampje bij je gaat branden. Zometeen gaan we het liedje van hem draaien. Delano uit Simelo, goedemorgen. Donnie moet dat zijn, met Moet dat nou. Dat is inderdaad waar. Zometeen draaien we hem samen met Robert van Hemert. Nu eerst gaan we naar Den Haag voor de situatie op de Nederlandse wegen. En daar zit deze ochtend Erwin de Hart voor ons klaar. Erwin, die zal hier zijn. Erwin, goedemorgen.
13: Hallo meneer Lars.
11: Hallo, zeg het eens.
13: Nou...
8: Het aantal files neemt weer af, maar het is nog wel niet gedaan. A20 Gouda Hoek van Holland, namelijk een ongeluk en een file als gevolg daarvan. Tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, 6 kilometer. Vertraging is ruim een half uur, 2 rijstroken zijn dicht. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Centrum 9 kilometer file en een kwartier vertraging. A50 Os richting Eindhoven, tussen Eerde en Son en Breugel, 8 kilometer file door een ongeluk. Hoera, de weg is vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten. Doe je mee met het flitserspel.
11: Ik zit er klaar voor.
8: Mooi.
11: Mooi.
8: Nee, het is echt waar hoor, voor de luisteraar even. Lars weet hier allemaal niks van. Nee. Ik verklap niks en daar gaat hij. A2 Eindhoven Den Bosch 127,7. A15 Rotterdam Europoort 46,2. En dan de A27 Utrecht Breda 39,4. 9.
11: Ja, je reactie duurde al te lang. Helaas.
8: Morgen.
11: Dag Erwin.
8: Daar.

En net zometeen ook wederom terug van weg geweest de trekzak. Trekkers en die trekzak hebben we vorige week even moeten laten varen. Maar dat hoor je straks weer, zoals beloofd. Robert van Ewert samen met Donnie en hun Mo, wat dat nou?

Pierre van Dam en echte vrienden daarvoor, de ploppende plop. En mo met dat nou. Het is 9:15 op de maandagmorgen en we gaan nieuwe muziek voor je draaien. Vers van de pers, afgelopen vrijdag uitgekomen. Maar je hebt hem al eerder kunnen horen hier bij Radio NL, want een paar weken terug hadden we al de primeur te pakken. Ik heb het over de nieuwe van Jeroen van Zelft en de Griekse Nacht.

0: Ferry de Lits, ik laat je gaan. Daarvoor dus het nieuwe liedje van Jeroen van Zelst en zijn Griekse Nacht. Denk je, hé, dat komt me bekend voor? Ja, hij heeft het namelijk eerder gedaan op de radio. Maar zoals muziek vele vaders kent, kennen we uiteraard ook in andere dan wel originelere uitvoeringen. Is het voor ons nu tijd voor...
1: Trekkers aan die tricks!
0: Ja, en dat doen we om het instrument, de accordeon, niet te vergeten. Een tijdje terug hebben we daarvoor trekkers aan die trekzak in het leven geroepen, omdat er steeds minder gebruik wordt gemaakt van de accordeon bij het maken van nieuwe muziek. En ja, dit liedje wordt erdoor gedragen op handen. Leslie Williams in trekkers aan die trekzak. En als ik jou...

Leslie Williams en Als ik jou vergeef in Trekkers en die Trekzak van deze maandagmorgen. Komt er een einde aan het ochtendprogramma van vandaag. Morgenochtend 6 uur, dan melden we ons weer. Zometeen Tirken met werk en uitvoering. En als laatste muziek van Rob de Nijs, Johnny Soldaat.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Batenburg Installatietechniek werken we aan de energie van morgen. Slimme gebouwen, duurzame installaties en techniek die echt verschil maakt. Gewoon bij jou in de regio. Wil jij meewerken aan een betere toekomst? Ontdek de mogelijkheden op werkenbijbatenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
3: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
3: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
15: Dat is een zonnig prijsje.
14: Ja, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
16: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. ProRail komt met een campagne om jongeren bewust te maken van de gevaren van spoorwegovergangen. 1 op de 3 slachtoffers van dodelijke ongelukken daar is tussen de 10 en 29. Campagne The Unsent Message slaat op het laatste appje dat je wilde versturen voor een ongeluk. Telefoons zijn een belangrijke oorzaak dat jongeren niet opletten. Vanaf vandaag mag je op je fatbike niet meer het Amsterdamse Vondelpark in. De komende 2 weken krijg je nog een waarschuwing, daarna een boete. Bij succes gaat Amsterdam op meerdere drukke plekken in de stad de fatbike verbieden. Eerder verbood Enschede al fatbikes in het centrum. Andere gemeenten denken erover na. In Rotterdam is vanmorgen een man op straat neergestoken en daarvoor is een vrouw opgepakt. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon nog wel een woning binnenkomen. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. En wie in Amersfoort woont en niet veel verdient, kan meedoen aan een proef van de NS om een half jaar gratis met de trein te reizen. Er zijn 1000 passen beschikbaar. Mensen krijgen vrijheid als ze kunnen reizen, zegt de NS. Slaagt de proef, die in juli begint, dan gaat die naar meer gemeenten. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Later buien en dan wordt het nog frisser, ook door een stevige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
20: Moet je kijken daar, leuke gast.
21: I know.
20: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
21: Is ook echt jouw type.
20: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
21: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
22: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
23: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streeft.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
26: Ben je ook zo bijlabeu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren.
27: Migos, here we go!
28: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
29: Voor de makers.
30: Praxis.
31: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
32: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
33: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
34: Het is 6:09 op deze maandagochtend. We gaan heel snel naar de ANWB, want daar zit Erwin de Hart met Smart op ons te wachten. Want het is een behoorlijke lijst die volgens mij voor ons heeft. Erwin, goedemorgen.
35: Goedemorgen. Nou, we gaan er ook niet al te dramatisch over worden. Maar het is wel een feit dat de vakantie afgelopen is. Overal op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens staat het redelijk stil tussen Eurmond en Maastricht. Centrum Noord, 13 kilometer file, 20 minuten vertraging. Daardoor een file op de A79 vanuit Heerlen. Tussen Valkenburg en Bunde 4 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. Een half uur vertraging vanaf Prins Alexander, 7 kilometer file. Door een ongeluk met een vrachtwagen en een auto, 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via de zuidkant van Rotterdam. A73 Nijmegen-Maasbracht. Door een ongeluk een kwartier vertraging tussen Grubbevorst en Afrit Maasbree in 3 kilometer file. Dan de flitsers nog. A2 Utrecht-Amsterdam bij hectometerpaal 43,3. A4 Amsterdam-Den Haag 12,8. A16 Belgische grens-Breda hectometerpaal 70,9.
34: Erwin, dankjewel voor dit moment en dan spreken we elkaar over een uurtje nog een keer.
35: Dat doen we.
34: Tot zo.
36: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
34: Ja, en die heet je van harte welkom tot aan 12 uur een nieuwe werkeruitvoering. En we beginnen met Wolter Kroes, Roet du Soleil.
36: Dit is de muziek van Radio NL.

Een prachtig mooie single is en blijft het natuurlijk deze van Frank van Etten. En Doe Met Wat Is. En daarvoor draaiden wij feestelijk en vrolijk, wilde ik zeggen. Want dat is het. Afgelopen weekend had hij ook een feestje te vieren met de verjaardag van zijn schoonvader, Wolter Kroes. En Route du Soleil, ik kom eraan. Het is 13 minuten over 9 op deze maandagochtend, het weekend na. En er wordt zoveel over daar gesproken. Er zijn zoveel foto's, er zijn zoveel filmpjes en er zijn zoveel verhalen. Het prachtig mooie gebeuren rondom Henk Wijngaard afgelopen weekend. Ook wij genieten nog. Hier bij de koffieautomaat gaat het alleen maar over de gele vrachtwagen en de verhalen. Dus alle mooie herinneringen die we hebben verzameld. En dat zal nog wel even zo blijven ook.

Het is van die mooie tijdloze muziek om heerlijk bij weg te dromen. Natuurlijk de classics en My Lady in Spain hier op Radio NL. In werk en uitvoering zo 9:57. Marcel die laat weten dat hij er afgelopen zaterdag bij was bij de lichtmis. En die zegt het was een fantastische dag. Zo'nzelfde bericht kregen we ook van Wendy uit Meppel. Onvergetelijk, wat hebben we mooie foto's en wat was het een prachtige dag. En Willem was er ook bij, die zegt samen met mijn vader en met mijn zoon hebben we een hele mooie dag gehad bij jullie bij de lichtmis. Wat een belevenis. Nou, zo kijken we er zelf ook op terug. Dankjewel voor die mooie berichten. Hebben wij nu weer muziek voor je tijdens de werkzaamheden met Tino Martin en zijn...

0: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
1: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Gasflessen, vul of ruil je bij D24 Gas. Ideaal voor horeca, de bouw, heftrucks, thuis of op de camping. D24 Gas, Klaverweide in Oud-Gastel. Kijk op d24gas.nl. Gas met een Z.
6: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
9: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
10: Gritter Chalet en staakcaravans.
9: Kijk op grittercaravans.nl.
11: Schuren, afplakken, lakken.
12: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection Buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis.

0: nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
3: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
2: Ja, lekker.
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, maar je Douwe Egbertstreek.
6: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.

je het allemaal zo bij elkaar optelt, dan is er al heel wat gevierd dit jaar. En in maart mochten we 12,5 jaar Ancora vieren met Radio NL. En er zit nog veel meer aan te komen met deze mensen. En dat zal later wel blijken. Eentje van het ruime repertoire van Ancora hoor je. Ga met me mee. Het is 11:30 op de maandagochtend. Even in het ritme komen, maar het is een korte week. Je hebt dat vanochtend van Lars al gehoord. Velen die hebben zoiets hemelvaart. Vrijdag even vrij plannen. Mooi lang weekend. Heerlijk toch? Het is werk en uitvoering en wij gaan een stapje terug in de tijd. Naar begin jaren 90 met de Jazzpolitie en liefdesliedjes.

Even het slotakkoord afwachten van de nieuwe single van Frank Vergooyen samen met Suzanne Veldmeijer. En leuker met jou, het is bijna 10:00 en dat betekent dat wij straks sowieso de oproep laten plaatsvinden. Voor de 10:30. En jij kan nu alvast jouw suggestie achterlaten in de app van Radio NL. Wat wil je graag horen? Even de naam van de artiest met het bijbehorende liedje. Als je dat doet, dan maak je kans om straks gedraaid te worden. Met de vermelding erbij, met de info die we van je krijgen. En of het nou voor iemand is voor een verjaardag, of voor je buurman of buurvrouw, of voor een goede collega die de hele ochtend al koffie haalt, of weet ik veel wat, laat het maar weten in de app van Radio NL. Kunnen we er nog eentje draaien? Ik zie ontzettend veel berichten binnenkomen. Draai er nog een van die grootheid. Zullen we dat zo vlak voor 10:00 dan toch even doen? Kijk uit, hier ben ik. Afgelopen zaterdag, zijn dag, Henk Wijngaard.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van de Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
3: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen 1 dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
2: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Bij Forel Vijver de Boshoek 2.0 in Elim.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
11: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
14: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een Franse vrouw die op het cruiseschip Hondius zat, is besmet met het Hanta-virus. Ze is positief getest en het gaat steeds slechter met haar, zeggen de autoriteiten. Eerder werd al bekend dat een Amerikaanse cruisepassagier positief testte. Mild positief, zeggen de autoriteiten, zonder verder iets uit te leggen. Bij een flinke botsing in het havengebied in Vlissingen is zeker 1 zwaar gewonde gevallen. Volgens Omroep Zeeland botste een tractor, een auto en een personenbusje op elkaar. En door de klap brak er brand uit. Op foto's zijn zeker 2 zwart geblakerde voertuigen te zien. De politie in Dordrecht maakt jacht op een jongen die vorige week een man van 80 zou hebben mishandeld, waar zijn kleinkinderen bij stonden. De man kreeg geen voorrang van de jongen die op een fatbike reed. Toen hij daarop reageerde, duwde de jongen hem omver. Ook sloeg hij iemand in het gezicht die het voor de man opnam. En campers zijn minder populair. Volgens het AD worden ze minder verkocht en mensen willen er zelfs vanaf. Dat komt door de wegenbelasting die sinds 1 januari is verdubbeld. Afhankelijk van de grootte van de camper kan het je 1000 tot 1500 euro per jaar extra kosten. Vooral 65-plussers met een klein pensioen kunnen dat niet meer betalen. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land met koudere lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden. Door een stevige wind voelt het nog kouder aan. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: In de Bruine Kroeg is het altijd goed. Ons Oude Kroegje is de nieuwe single van Jacques van Gestel.
19: De

0: te streamen, te beluisteren en te downloaden. Kijk op jacquevangestel.nl.
1: Ben je ook zo baila beu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren.
2: Migos, here we go!
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
7: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
6: Die andere stuiterbal daar.
7: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, maar je Douwe Egbert Streek.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Het is bijna 4:10. Dat betekent uurtje nummer 2 van werk en uitvoering op deze maandagochtend, die van 11 mei. Wij waren op zoek naar de 3 liedjes die straks gedraaid kunnen worden. Daar wordt al gehoor aan gegeven. Maar stel dat je denkt van ja, hallo, maar mijn liedje is net zo belangrijk als de rest. Dan moet je nog even snel schakelen. Laat het even weten via de app van Radio NL wat we voor je kunnen draaien en voor wie. Dat zijn we erg benieuwd naar. We gaan even kijken. Ik had net nog geen contact, maar misschien dat het nu gaat lukken. Erwin, goedemorgen. Ik hoor hem inderdaad niet. Dan pakken we ze er zelf even bij. De meldingen van de ANWB. Te beginnen op de A28 Amersfoort Zwolle voor Zwolle Centrum 12 minuten. Dan de A30 Barneveld richting Ede tussen de aansluiting met de A1 en Ede Noord. Daar is door werkzaamheden de weg dicht. De A32 Heerenveen richting Meppel tussen Meppel Noord en Langhorst. Daar wordt 10 minuten gemeld. Dat komt door een ongeval op de A28. En de laatste, dat is de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Maden en Knooppunt Hooipolder. 7 minuutjes extra reistijd. Kijken we snel naar het lijstje met controles gemeld door Flitsmeister. De A1 Amersfoort Apeldoorn bij 75.7. De A4 Amsterdam Den Haag bij 8.2. A7 Heerenveen Afsluitdijk bij 143.6. En de laatste, de A20 Hoek van Holland Gouda. Daar staat er eentje bij 31.5.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: En het tweede uur van werk en uitvoering beginnen we met muziek uit het zuiden. Inderdaad, zondag in het zuiden, de mannen van Roanesse.
12: Dit is de muziek van Radio.

wel zo'n heerlijk liedje waar je energie van krijgt op de maandagochtend. Even in het ritme komen met de familie Beense. Peter en Melanie. En het voelt goed. En voor de mensen die mee waren naar Oostenrijk met het feestje van Radio NL tussen de bergen, die hebben ze ook samen op zien, kunnen zien treden. We hebben fotootjes voorbij zien schieten op social media. Het zag er erg leuk uit. En er zijn natuurlijk nog altijd plannen om samen nog een keer een plaat te maken. En dat moment wachten we heel graag af. Het zal ongetwijfeld niet lang gaan duren. Het is 10:15 maandagochtend. Zometeen muziek van Jan Smit. En ook John West en Lange Frans staan voor je klaar met Alles wat ik zoek.

terug in de tijd, 2008, mogen we noteren voor deze single Als je lacht. Jan Smit, de man die afgelopen zaterdagavond op het grote jubileumfeest van Henk Wijngaard als eregast even binnenkwam om een prachtige mooie award uit te reiken. Dat was met de Vlammende Pijpen Award natuurlijk, voor alles wat Henk heeft betekend. Sowieso 50 jaar Vlammende Pijp, het 60-jarige huwelijk en binnenkort mag hij zijn 80ste verjaardag vieren. En Jan was uitgenodigd om de award uit te reiken. Een mooie verrassing en een prachtig mooi schouwspel. Want Jan heeft heel veel respect voor de grote Henk Wijngaard, zoals we dat allemaal hebben. Wij hebben de stemmen geteld, we hebben gekeken, we hebben gezocht en we hebben gevonden. En dat heeft alles te maken met de 3:30. Ze zijn aanstaande, die gaan we zo meteen voor je draaien. Frank en Mirella eerst nog met de vissers van San Juan.

0: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
7: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
6: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
8: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
11: Gritter Chalet en Staakcaravans.
10: Kijk op grittercaravans.nl.
12: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection Buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en...

dank in ieder geval weer voor het insturen van leuke suggesties voor de 3:30. En we hebben de keuze mogen maken. Er zijn er 3 in het systeem gezet om gedraaid te kunnen worden. We gaan beginnen met het verzoekje wat Esther instuurt uit Zaandam. Die schrijft: doe mij maar even die vrolijke single van Anno Britting met 4 zomers lang. Gaan we die voor je draaien als aftrap voor de 3:30 voor deze maandagochtend.

0: De 3 na 10:30.
1: Goedemorgen, Ruud Maton hier. Ik wou graag Jannes aanvragen mij op het strand van Puerto Rico voor mijn maat René Helst, mijn maat aan de raad. Kom op René, ga erop, hop!

0: Liedje nummer 2 in de 3 na half 11 van Jannes en aan het strand van Puerto Rico.
1: De 3 na half 11.
0: Hij werd aangevraagd door Ruud Maton uit Oosterhout, van Noord-Brabant inderdaad. Dankjewel om de collega een beetje aan te sporen. We hebben het bericht kunnen horen, dankjewel daarvoor. Hebben we er nog eentje te draaien om de 3 compleet te kunnen maken voor deze maandagochtend. En dat is een berichtje wat Hans instuurde. Goedemorgen, zou je voor de 3 na half 11 stille Willy kunnen draaien? En dan speciaal voor mijn collega's Tim en Juri. En alvast bedankt. Een stukje nostalgie op Radio NL.
1: De 3 na half 11.
2: Nummer 3.

prachtige single van een jaartje of zes inmiddels alweer geleden van Arno Sloot en Helderblauw afgelopen zaterdag bij de Lichtmis. Ja, ze waren uit alle delen van het land waar ze er naartoe gekomen. Zo sprak ik ook een aantal mensen uit Brabant en die zeiden het is toch geweldig dat jullie die plaat nog altijd draaien. Arno is ons ontvallen, maar de muziek die moet natuurlijk voort blijven leven. En gelukkig is daar Radio NL, dus ook speciaal voor deze mensen. Ik denk dat ze nu ook wel weer zitten te luisteren. Nog even een keertje deze. Arno Sloot en Helderblauw. Ja, dat was een komen en gaan en niet alleen uit Nederland. Wij spraken aan het einde van de middag een dame en een heer. Die kwamen uit Duitsland, speciaal voor Henk Wijngaard. En die hebben ook de Duitse LP van Henk toen de tijd gekocht. En die zeiden, wij luisteren heel vaak naar Radio NL. We verstaan niet alles, maar de muziek is zo geweldig. Ze hadden maar liefst 628 kilometer in de auto gezeten om naar de Lichtmis te kunnen komen. Ze zijn 's avonds nog naar de feesttent gegaan om het miniconcert van Henk bij te wonen. Wat overigens een compleet concert werd van, wat is het geweest? Een uur en een kwartier, denk ik. En die zeiden, dit was magisch om erbij te mogen zijn. Ze zijn blijven overnachten in een hotel. En daarna weer terug naar Duitsland. Alleen voor Henk Wijngaard. Kijk, dan heb je fans. Zo is het. We gaan de allernieuwste van de 3J's voor je draaien. Afgelopen vrijdag voor de eerste keer.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
2: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
7: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar. 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia. 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal jongeren tussen de 12 en 17 dat met justitie te maken krijgt is vorig jaar opnieuw toegenomen, meldt het OM. Ze plegen ook steeds zwaardere misdrijven. Het is niet alleen een overval, maar ook doodslag. Jongeren worden ook vaker geronseld door criminele netwerken voor allerlei acties. Het OM noemt dat zorgelijk. Politie en justitie steken geen werk meer in de zaak van Tanja Groen, de studente die 33 jaar geleden spoorloos verdween. Alles is onderzocht, zegt justitie. En ondanks een miljoen euro tipgeld zit er geen schot meer in de zaak. Tanja verdween na een studentenfeest in Maastricht. Ook haar fiets en spullen zijn nooit teruggevonden. Het geld dat we meer betalen voor benzine en diesel verdwijnt niet in de zakken van de pomphouders. Volgens de autoriteit Consument en Markt profiteren vooral de olieproducenten en raffinaderijen van de hogere olieprijzen die het gevolg zijn van de oorlog in Iran. De raffinaderijen maken nu vooral veel winst op diesel en kerosine. En er zijn twee nieuwe besmettingen met het Hanta-virus gemeld. Een Franse passagier van het Nederlandse cruiseschip is positief getest. Ze kreeg onderweg naar huis in het vliegtuig klachten en haar gezondheid gaat achteruit. Eerder bleek dat een Amerikaanse passagier ook het virus heeft, maar geen klachten heeft. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land met koudere lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden. Door een stevige wind voelt het nog kouder aan. En tot zover het ANP-nieuws.
17: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunis de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
18: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
19: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
18: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forel Vijver de Boshoek 2.0 in Elim.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Ben je ook zo bijlabeu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren. Single.

0: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Exact 5 minuutjes over 11, dat betekent deel 3 van werk en uitvoering voor de maandagochtend. En dat starten we natuurlijk met de meldingen van de ANWB. En daar zit Erwin de Hart deze ochtend. Erwin, goedemorgen.
10: Ja. Goedemorgen, Teken. Alles goed met jou?
9: Jazeker, ik moest je het uur hiervoor even missen, maar dat was miscommunicatie, begreep ik al.
10: Ja, ja, sorry daarvoor.
9: Maakt niet uit. Je bent
10: er was ook weinig aan de hand, als ik heel eerlijk ben, rond dat tijdstip. Het staat nu wel een afsluiting van de N62. De Westerschelde-tunnel richting Zeeuws-Vlaanderen is dicht door opruimwerkzaamheden. Er was een ongeluk gebeurd. Toen was er een rijstrook open en nu is het weer helemaal dicht. Dat duurt nog waarschijnlijk 20 minuten. En je moet omrijden als je dat wil, als je die 20 minuten niet kan wachten. Helemaal via Antwerpen. Dat is natuurlijk wel een omleiding. Van heb ik jou daar. Verder geen files, wel flitsers. A1 Hengelo richting de Duitse grens. Je hoort dat ik neem de tijd omdat ik 10 uur dan niet gered heb. Op de A1 bij 162,7. De A2 Eindhoven Maastricht 232,6. En de A15 Europoort Rotterdam. Hectometerpaaltje 47,4.
9: Bij deze kunnen we concluderen, Erwin, dat je het ruimschoots hebt gecompenseerd in deze vorm. Dankjewel en tot de volgende ronde.
10: Hoi. Hoi.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Het derde uur gaan we van start met de man die aankomende woensdag bij ons te gast is in de studio. Pascal Redeker en de badkamerkraan.
11: Dit

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

Binnenkort mag hij weer samen met zijn vrienden Jan Smit, Gerard Joling en René Vroger in de Johan Cruijff Arena helemaal losgaan tijdens de toppers waar deze opname ook is gemaakt. Jeroen Verboom hoorde je en mag ik dan bij jou? Je maakt zo meteen kans op een werkkledingpakket. Wat je daarvoor moet doen, laat ik je zo meteen iets voor 11:30 weten. Dan een kort moment om te appen. En vervolgens zullen we straks vlak voor 12 één iemand terugbellen. Deze man mocht gisteravond van Helene Hendricks een Diamanten Award on ontvangst nemen voor deze single. Dit is Django.

plaat die kort geleden Hollands nieuw is geweest en nog steeds erg hoog staat in de Radio NL Top 30, John de Bever. En als jij nu nog niet weet, het is 10:50 maandagochtend, die van 11 mei. Ik zei het al, de hele week in alle programma's te winnen, de werkkleding set. En dat is zeker niet misselijk. Een hoodie, een broek en een bodywarmer, en dat alles bij elkaar opgeteld met een waarde van 250 euro's. Er is te winnen, zowel voor de dames als voor de heren. Dus de klussers van Nederland, de echte werklieden, die zijn aan zet. En die mogen vanaf dit moment kleding insturen via de app van Radio NL. We zetten de teller aan op 20 minuten. Dat betekent 10:50 de lijnen dicht. En daarna zullen wij één iemand gaan bellen. En hij of zij gaat er vandoor met een werkkledingset. Dus ter waarde van 250 euro. Laat het maar weten, pak de app erbij. En misschien zometeen even dat je zegt van joh, ik ben nu met drukken met een boormachine bezig, een drillboor of andere werkzaamheden. Je hebt 20 minuten de tijd en lukt het nu niet in werk en uitvoering. Niet getreurd. Vandaag bij Hessel nog een keer, bij Stefan, bij Ivo. En morgen en overmorgen tot en met aankomende vrijdag in alle programma's kans op een werkkledingset. Laat het maar weten, het woordje kleding insturen is meer dan voldoende. Gaan wij terug in de tijd als het om de muziek gaat. De man die nog steeds waanzinnig goed bestemd is, Henny Wijmans. We komen hem in het land met enige regelmaat tegen. En nu hoor je hem samen met de New Four. Dit is Ursula.

0: klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
10: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold, 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
13: Dit is Radio NL. Altijd aan.
14: Radio NL.
13: Weerbericht.
15: Het is 1 minuut over 11:30. We hebben het weerbericht voor je. Vandaag is het een stuk frisser dan de voorgaande dagen. Vandaag komen de temperaturen namelijk te liggen tussen de 10 en de 13 graden. Maar door een stevige noordwestenwind voelt het kouder aan dan daadwerkelijk de temperatuur is. Morgen dan hebben we een soortgelijk beeld. Maar laten we eerst nog even kijken naar vanavond. Want dan neemt het aantal buien verder toe. Op de Wadden daar kunnen zware windstoten van 80 kilometer mogelijk zijn. Morgen overheerst de bewolking. Vooral in de middag valt er opnieuw regen. Trekken enkele buien over. Temperaturen dan wel iets hoger dan vandaag, maar het scheelt maar 2 graden. 12 tot 15 graden. Daar moeten we het mee doen. En ook de rest van de week, ja, als ik zo de voorspellingen zie, dan is het niet echt dat je zegt rijkhalsend uitkijken naar hemelvaart. Dat je denkt, terrasje en dat soort dingen. Het lijkt er nog niet op, maar het kan natuurlijk nog veranderen. We hebben muziek voor je van Skik. Dit is Op Fietsen op Radio NL.

0: als je zo dit melodietje hoort van de single van Erik van Klinken, ja, dan verlang je toch gewoon lekker naar de zomer. Wuiven de palmen, een brilletje op je neus en een hapje en een zapje erbij. Oh, heerlijk. Ja, nou ja, kijk naar buiten en het resultaat is te zien. Het verre van dat. Maar wel een fantastisch mooie single is en blijft het. Erik van Klinken en Stop die trein. We gaan een belletje doen. Even kijken. Ja, komt-ie. De lijnen gesloten een minuutje of drie geleden en daaruit is een telefoonnummer gekomen. En dat mogen wij nu bellen voor het kledingpakket.
1: Eddie,
0: goedemorgen. Je spreekt met Teken Wouda van Radio NL.
1: Goedemorgen, Teken.
0: Goedemorgen, Eddie. Hoe is het?
1: Ja, maar gezond.
0: Kijk, oh, dat is goed om te horen. Ja, ja, ja. En dat voor de maandag nog.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja, heb je een leuk weekend gehad?
1: Ik heb een hartstikke mooi weekend gehad.
0: Goed zo. En nu maandagochtend. En je had zoiets van, hey, wacht even, er wordt een actie gestart op Radio NL. Daar moet ik aan meedoen.
1: Ja, zeker. Natuurlijk moet je daar meedoen. Ja. Je laat je overal aan mee, hè.
0: Oh, je doet overal aan mee?
1: Tuurlijk.
0: Oké. Winnen, winnen, winnen. Dat niveau.
1: Nou ja, het komt altijd van pas, hè.
0: Ja, zo is het. Maar ik heb goed nieuws voor je, want we mogen het tweede pakket weggeven. In dit geval ben jij de winnaar geworden, Eddie.
1: Yo,
0: gefeliciteerd.
1: Mooi. Geweldig.
0: Een werkkledingset ter waarde van €250. Bestaande uit een hoodie, een prachtig mooie broek en daarbij de bodywarmer, zodat alle klussen geklaard kunnen worden. Het komt zo snel mogelijk jouw kant op.
1: Oh, geweldig, Erik. Geweldig.
0: Lichte voordeur zie ik in het schermpje staan.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, dan komt het helemaal goed. Blijf hangen voor je gegevens en dan zorgen we ervoor dat het binnenkort bij je thuis bezorgd wordt.
1: Prima.
0: Hey, fijne dag nog.
1: Fijne dag. Goed. Ja, goede uitzending.
0: Doei, doei. Altijd goed om te horen dat mensen blij zijn. Eddie in dit geval, het tweede pakket. En er liggen er nog 23 op voorraad. Straks bij Hessel het volgende pakket. Later in de middag bij Stefan. En ook vanavond bij Ivo. En dat een hele week lang hier op Radio NL. Nou, om dat te vieren, de

Vorige week, dinsdag, waren ze bij ons te gast hier in de studio. Toen hebben we het uitgebreid gehad over deze single. En natuurlijk wat er aanstaande is. Want de Havenzangers, 50 jaar de Havenzangers in 2027. En dat gaat groot gevierd worden. Er zijn mooie plannen. En zodra die plannen daadwerkelijk het daglicht mogen zien, dan hoor je dat als eerste hier op Radio.

0: Batenburg Installatietechniek werken we aan de energie van morgen. Slimme gebouwen, duurzame installaties en techniek die echt verschil maakt. Gewoon bij jou in de regio. Wil jij meewerken aan een betere toekomst? Ontdek de mogelijkheden op werkenbijbatenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
9: Gritter Chalet en Staakcaravans.
8: Kijk op grittercaravans.nl.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelslaan. Drie grote vakbonden zijn er klaar mee. Het kabinet krijgt nog 2 weken om bezuinigingen in de sociale zekerheid te schrappen. Anders komen er acties. En die stakingen gaan veel mensen raken, dreigen onder meer FNV en CNV. De bonden zijn tegen het verhogen van de pensioenleeftijd en de bezuinigingen op WW en WIA. Het aantal automobilisten dat zonder te betalen wegrijdt na het tanken is flink gestegen. Vooral in april gebeurt dat enorm veel. Bijna 50% meer dan een jaar eerder. Het heeft alles te maken met de toestand in het Midden-Oosten. Daardoor zijn de prijzen aan de pomp recordhoog. Er zit geen schot meer in de zaak van de vermiste Tanja Groen en daarom sluit de politie en OM de zaak. Zelfs het uitloven van €1 miljoen voor de gouden tip heeft niet voor een doorbraak gezorgd. Tanja Groen verdween 33 jaar geleden toen ze van een studentenfeest naar huis fietste, 10 kilometer verderop. En Amerikaanse militairen die uit Duitsland vertrekken zijn welkom in Litouwen en Letland. We hebben goede banden met de VS en Donald Trump vindt ons goede bondgenoten, zeggen beide landen. Litouwen en Letland zien ook strategisch een groot voordeel. Amerikaanse troepen zitten dan dichter bij de Russische grens. Dan het weer van weer online. Er trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
12: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
7: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
12: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
13: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
21: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
22: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
23: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
24: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
25: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
26: Kozijnen bestellen. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
27: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
28: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
29: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
30: Ja, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen hier op de A1 tussen Hengelo en Oosterbrug. De rest heeft oppassen 6 minuten. 2 kilometer en ook op de A6 wat problemen voor de Ketelbrug vanaf Urk. Bij Emmeloord, of van Emmeloord naar Lelystad is dat, hè, 5 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, vaste prik, 13 minuten staat daar tussen Oud-Dijk en de Duitse grens, 3 kilometer. En we hebben er eentje gemeld gekregen van 3 kilometer op de A50. Os naar Apeldoorn tussen Grijshoort en Waterberg, 8 minuten vertraging. Nou, en dan komen we bij de flitsers. Die hebben we ook op de A1 bij Radio Kootwijk. Collega, nee, zo heet dat plekje. Barneveld, Apeldoorn, 75.3. En op de A1 bij Badmen. Ook daar zijn ze actief bij 113.1. En het is oppassen bij Bokstol vanmiddag. Daar staan ze ook te flitsen. Op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 127.6. En dan nog eentje bij Schiphol, hè, op de A4, Amsterdam-Leiden, bij 8.3. En ook bij Ossendrecht op de A4 is men actief. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom, 245.9. En dan de laatste, de A16, van de Belgische grens naar Breda. Dus Nederland inrollend, zeg maar, bij 70.9. Daar staat ook een flitser voor je opgesteld. En tot zover de verkeersinfo, hier op Radio NL.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
30: Ja, het regent een beetje, maar daar moeten we blij mee zijn, want die droogte is ook niks. Ik heb voor je klaarstaan gezellige zomer.

0: Danny Vroeger. Het gaat over, ja, over dingen wat echt belangrijk is in het leven. Dat heb ik me laten vertellen. En dit is dus de nieuwe van Danny Vroeger. En daarvoor draaiden we nog... ja, wat draaiden we daarvoor eigenlijk? Ik ben het alweer vergeten. Korte termijn geheugen. Oh ja, Vincent natuurlijk. Met de openen met More Amor Por Favor. Nou, hoe was jouw weekend? Die van mij die was bijzonder. En ja, ik kreeg er ook een bericht binnen van Rob uit Delden. En die had het ook meegekregen.
1: Goedemiddag, Hessel. Nou, leuke dag gehad, Hessel. Zaterdag. Mooie ervaring, of niet?
2: Ja.
1: Zo in reden in die oude Scania van onze truck in Wijn gaat. Nou, wel een klein beetje jaloers. Nou, maar ik zou graag even een plaatje aan willen vragen. Dat is gewoon Harry-Jan en de Tropen. Toch nog om de moed erin te houden, hè, voor het mooie weer.
0: Ja, tropisch
1: regen. Ziet er vandaag een beetje bewolkt uit, maar dat maakt de pret natuurlijk niet druk.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Harry-Jan en de Tropen.
0: Dankjewel voor je reactie, Rob. Ja, inderdaad, joh. Ik ga straks verslag doen, want er is een boek uitgekomen over die Scania. Maar ik kan al wel een boek schrijven over de zaterdag. Over de rit van Henk Wijmer samen met Henk naar de lichtmis. Daar ga ik straks op doen. Ik ga straks even proberen te opschrijven hoe ik dat ervaren heb. En wat wij onderweg allemaal meegemaakt hebben. Dus ik ga me er even op voorbereiden. Ik ga dat straks vertellen. Ondertussen ga ik jou vragen om verzoekplaten. Wat kunnen we draaien vanmiddag? Hè? Wat wil je graag even over de Rundfunk hebben? Over de radio hebben? Wat, ja, voor wie, wat en waar? Waar zit je? Waar ben je? Wat wil je graag aanvragen? En waarom vooral? Dat kan alleen maar kracht bijzetten. En wat Rob betreft, Harry-Jan met de Tropen. Ja, Harry-Jan zelf, Harry-Jan Toutenhoofd heet hij officieel. Die is geëmigreerd van Nederland naar Bonaire. Dus die zit daar gewoon met zijn gat in de Tropen. Dat is echt waar. Hij wil af en toe nog een paar keer heen en weer reizen om te zingen, zei hij. Maar hij heeft het goed bekeken allemaal.

Rolvink heet hij. En blijf de hele nacht bij mij. Draaien we op verzoek voor, even kijken, nu was het ook weer Diana Veldhuizen uit Amsterdam. Diana schrijft, goedemiddag Radio NL, zouden jullie voor Caroline en Nol de plaat van Jordi Roelvink even kunnen draaien als dank dat ze ons hebben geholpen met het opknappen van ons huisje? Nou, mooie reden en mooi gebaar, toch? Super, leuk. Trouwens, die Jordi is de zoon van Edwin, hè? Ik was het vorige week even vergeten, maar Edwin Roelvink, dat is de Meisjes van de Nacht zanger. En Jordi is zijn zoon en Jordi zit, wat deed ook, dat ben ik weer vergeten. Nou, maakt het niet uit. Hey, ik had, nog even wat leuks. Gerria Sprakel uit Rijssen doet even de groet aan iedereen die ze kent op de radio. Of is het een hij? Ik denk een zij. Gerria, is een hij, zij? Nou, of een hut, kan ook. Staat er niet bij. En de nieuwe van Jan Smit en Frans Bauer wordt hier ook aangevraagd. Ik zit hier lekker op de trekker te klepelen. En goede nummers zijn er nooit te veel, dus daarom deze plaat. Henry uit Lieren. Henry, ik weet wat je bedoelt. Het is die van Chris Cross Amsterdam en Jan Smit en Frans Bauer. En dat liedje heet Zij hoort bij mij.

Ook, dat is niet normaal. Dat bedoel ik met zijn stem, hè? Ja. Ja, zometeen ga ik het verhaal vertellen hoe ik het beleefd heb. Hè, voor de mensen die het gemist hebben. Zaterdag hadden we een wereldactie eigenlijk met het hele team van Radio NL. Eigenlijk jaren voorbereiding als je dat goed bekijkt. En ja, het is gewoon gelukt allemaal. En er waren wat haken en ogen en wat blunders. Die ga ik je straks vertellen. En dat is lachwekkend hoor. Ik bedoel niet om mensen belachelijk te maken. Het is gewoon hartstikke leuk om hoe dat gegaan is. Maar dat vertel ik straks even in mijn eigen beleving. En ik heb Henk ook nog even gevraagd. Want hoe zou het met Henk zijn? Die is natuurlijk, die man is 80 bijna. Wordt aan getrokken en geduwd. En ja, die heeft natuurlijk een hele lange dag beleefd. En zware weken gehad. Want ja, je moet je voorstellen dat die druk op je schouders komt te liggen. Nou, ik heb even contact met hem gehad. Hij is, ik wil hem niet te lang lastig vallen, dus ik heb even gevraagd hoe het met hem is. En hij had een leuk antwoord teruggegeven. Dat ga ik straks ook even vertellen. Dus, en om alle trucjes even te verzamelen voor dat verhaal, voor zometeen draai ik even Conor Moore. Met een liedje wat heel bekend was vroeger op de Nederlandse radio. Krieken met Atje. Dit

0: terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
1: D24olie.nl. Voordelige brandstof voor transport en landbouw. Bezoek D24olie.nl en bestel vandaag nog jouw dieselolie, B0, HVO100, smeermiddelen en AdBlue. D24olie.nl.
0: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: In de Bruine Kroeg is het altijd goed. Ons oude kroegje is de nieuwe single van Jacques van Gistel.
4: De

0: te streamen, te beluisteren en te downloaden. Kijk op jacquevangestel.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
7: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
9: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van 250 euro. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.

0: zo mooi voor dat jongetje, dat hij zo scoort met het liedje. Damien van Os. Oh, wat hebben ze vroeger geprobeerd ertussen door te komen met hun muziek altijd. En ja, dus eigenlijk, ja, met Heintje deed hij een keer nog een poging. Die hebben wel gedraaid, maar verder was het heel lastig voor hem. Totdat deze knaller kwam. Ja, en dan is het klaar, hè? Ik wil je graag even meenemen naar afgelopen weekend. Zaterdagmorgen, hè, je doet geen oog dicht, dat kun je misschien voorstellen. Want ja, je gaat met icoon, levende legende Henk Wijngaard op stap. Ook nog eens een iconische wagen die opgeknapt is, waarvan niemand weet of hij het wel volhoudt. Ja, dat spannend. Maar wat een avontuur. Ik neem je even mee naar zaterdagmorgen, een uur of 6, 7. Toen kwam ik op de geheime locatie aan. Ik ga het ook niet onthullen, hoor, wat die locatie is. Maar er staan een stel vakidioten, hè, die gewoon met hart en ziel een jaar lang of nog langer aan het beestje gewerkt hebben om hem helemaal in de oude staat te krijgen. En dat is een karwei geweest voor je beeld. Ze hebben van 3 auto's 1 moeten maken. Want zo ver was hij heen, zeg maar. Nou, en dan wordt zo'n ding naar buiten gerold. En dan zie je dat voor het eerst en denk je zo, wow. Hij wordt nog even schoongespoten met de stoomcleaner en dan op pad. Nou, en dan moet je voorstellen dat tegenwoordig zijn het allemaal gesynchroniseerde versnellingsbakken. He, dat is gewoon en je schakelt wat. Maar vroeger was dat niet zo. Vroeger had je namelijk tandwieltjes die met een palletje in elkaar moeten vallen. Dus je moet echt met gevoel schakelen. Rustig en vooral met zo'n oud beestje natuurlijk. Nou, dat was in het begin even wennen. Ook voor Nico Bosma, onze collega die toch wel verantwoordelijk was voor een heel groot deel van het project. En ook ontzettend veel dingen heeft geregeld. Dus die reed het eerste stukje en ik zat ernaast. En ik probeerde verbinding te krijgen met Stefan in de studio. Nou, dat ging goed totdat we in een tunnel kwamen. Weg. Wegverbinding, paniek. Hoe moeten we dit hebben? Want we gaan naar Wijngaard en er staan 5 cameraploegen. En hoe komt dit allemaal? Nou, en mensen onderweg die zien dat ding rijden. Die denken: zo, wat is dit? Knipperen, achterom in de stoel. Hè? Inhalen, gekke dingen gebeuren er. En in Emma was het helemaal feest. Van ja, we waren dat natuurlijk aan het ophypen op de radio. En op een gegeven moment zag je steeds meer mensenmassa's verzamelen. Dus we rijden dat Emmen in bij die rotondes. En er staan allemaal mensen te fotograferen. En toen reed ik inderdaad. En toen dat schakelen, radio maken, kijken, zwaaien, toeteren. Alles tegelijk. En ook nog even je best doen om goed in die auto te rijden. Nou, fantastisch natuurlijk. Goed gevoel. En op een gegeven moment werd het steeds drukker. Steeds meer mensen op pleinen. En op een gegeven moment moesten we ook wel in de buurt zijn. Maar van tevoren was afgesproken dat we niet de woonwijk in zouden rijden waar Henk woont. Want ze hadden een plazoentje bedacht waar iedereen dan zou verzamelen. En daar moesten wij dan naartoe. Maar ja, wij komen daaraan en ik zie allemaal mensen. En ik zoek er. Staat Henk hierbij, zei ik tegen de collega's die in de cabine zaten. Staat hier niet. Nou, maar doorrijden. Dus wat gebeurt er? Wij rijden zo die plaats voorbij. En Henk stond, wat doen ze nou? En iedereen stond daar met die cameraploeg van, wat is dit? Waar gaan ze heen? Nou, en er reed een hele Circus Baltini achteraan met allemaal oude vrachtwagens. Prachtige wagens. En toen kwam het, hè, want toen reden we daar een woonwijk in. Ja, en dat kwam niet goed natuurlijk. Dat werd steeds smaller en smaller. En Nico Bosma, die naast me zat, die kreeg het zweet voor de kop. Ik zei, we zijn verdwaald. Hoe komen we terug? Ja. En godzijdank was er een rotonde. Niet een grote, maar een rotonde. Dus toen is het hele spul hebben we gedraaid op die rotonde. Nog wat houden en keren en manoeuvreren. En 10 minuten later komen we weer terug op de plek waar dus iedereen stond te wachten. Nou, het moest misschien zo zijn, want ja, allemaal. Hoe noem je dat? Ze hebben mooie filmpjes kunnen maken dat wij voorbij reden toeteren. Dus dat is later allemaal weer in de. Ja, dat zie je overal op de socials voorbij komen. Ik heb nog veel meer verhalen. Wie wil er meer weten? Vertel me even, want ik kan niet zo. Dan ga ik nog meer vertellen straks, want er is nog veel meer gebeurd. Maar ik denk, houd hier eerst even bij. En de reactie van Henk Wijngaard krijg je zo ook even op het afgelopen weekend. Ik wil eerst even een mooi liedje van hem draaien, want daar gaat het tenslotte om bij hem, die icoon. Een paar liedjes heeft hij verzameld in een nummer. Dat heet Ik ben een trucker.
1: Als chauffeur ben ik geboren, ik frap kilo's.

dat zeg ik. Ik kan er wel een boek over schrijven. En, nou goed, we zijn in Emmen. Henk zit in de cabine. Hele consternatie daar. Allemaal mensen. Hij kreeg een boek uitgereikt. Traantjes. En Treintje erbij. En zijn familie. Zijn zoon Evert. En zijn zoon Louis. Alles was erbij. SBS. Het hele circus daar was compleet. En toen moesten we toch echt gaan rijden naar de lichtmis. Nou, Henk achter het stuur in zijn eigen autootje. Was natuurlijk even wennen. Het past ook nog net. Ja, bij mij ook trouwens. Met die buik. Hè, dat je dat stuur nog net rond kon krijgen. Want je moet je voorstellen. Het is een dagcabine. Hè, van een oude Domo-auto. Trouwens. Dat staat allemaal in het boek. Dat boek is verkrijgbaar bij ons in de website. Maar dat even terzijde. Dus Henk zit achter het stuur. En ja, dus ik leg hem een beetje aan met het schakelen. Maar je hebt te maken met een, wat ik net al zei, met een oude bak. En die oude bak, daar zat vroeger een veer op, dat als je hem in de terug moest zetten, zeg maar, dan moest je echt naar links duwen en dan naar voren. Dus de een zit de achteruit. En dat is levensgevaarlijk, wist je dat? Als de achteruit op de plek van de een zit. Maar goed, dan kom ik later even op terug. We gingen rijden, het ging best goed. En Henk trots, met die pijp, die raam open en die grote pijp achter hem. Ja, die brulde natuurlijk, zo'n Scania brult dan. En Henk genoot gelijk. En, dus die geeft gas op die baan. Ik zei, Henk, rustig aan. Ik zei, er komt een vluchtheuvel. Nou, en toen vlogen we, ik denk het, ja, ik wil niet overdrijven, maar wel romantiseren. Ik denk dat we een halve meter omhoog sprongen. En ik krijg hier net een bericht ook van Margriet, die reed erachter. Die zei, vertel eens even over die heuvel in de weg. Nou, dat hadden we gehad. Alles stond er nog op. En ja, ik zat natuurlijk in de middenconsole met mijn kop tegen het dak. En ik zei, Henk, rustig aan. We moeten ervan genieten. Ja. Nou, toen kwamen we op die rotonde af. Allemaal mensen, net als bij de TT en bij Truckstar. Allemaal mensen fotograferen. En Henkie. En Henk, ja, die groeide natuurlijk alleen maar. En die toeteren en sturen en schakelen. En daar reden we. Nou, en toen op die snelweg. We reden gewoon 80, maar op die oude klok, ik heb het nagevraagd, die was niet geëikt of zo, want we reden officieel 90. Maar Henk die ging steeds harder. En we hadden een voorauto rijden. Een autootje van Radio NL die zeg maar de weg wees. Want die jongens hebben dat allemaal voorbereid. De route bepaald. Van tevoren al gereden ook. Want ja, dan moesten er ergens af. Want dan moest de cameraman eruit. En we hebben niet zoveel budget als die grote zenders. Dus onze cameraman moest vooruit om de opvang te filmen bij de lichtmis. Dus zo gezegd, zo gedaan. En we rijden op die snelweg. Ja, er worden wel ingehaald door allemaal autootjes die toeteren en zwaaien. En mensen langs de baan en op viaducten. Het was heel bijzonder. En toen zat er een hele visclub aan de kant van de vaart. Die zaten daar met hengeltjes. Ik zei, kijk Henk, daar zit ook een heleboel. Haag, zei die haag. Hey, joh, zo. En er stond er eentje op een viaduct. Hij zei, daar staat maar één, dat is zielig. Nou, en spandoek en alles hebben we gezien. En toen gingen we eraf en toen komt het. Want, dat zeg ik, de jongens hadden die rit helemaal voorbereid. Maar op een gegeven moment rijden wij achter Rauwveen vol gas. Oh ja, en toen zegt Henk van, komt dit goed? Ik zeg, wat dan? Ja, dit is een zandpad, zei hij. Ik zei, nee, verdomd, we zaten op een soort Parijs-Dakar in een bos op een zandpad. Echt, met dat hele circus achter ons aan. Henk zei, dit komt er niet goed? Ik zei, ik denk het wel. Ze hebben dat voorgereden en het autootje reed ervoor. Dus ja, dat is niet onze schuld. Hij zei, nou zei Henk, maar dan moeten ze straks die auto weer poetsen. Ja, dus ik zei, doe maar even kalm aan. Nou, kalm aan. En zo ging de rit verder. En ja, allemaal mensen. Het hoogtepunt was misschien wel die melkfabriek, hè, waar ze allemaal in een rijtje stonden in een witte pakje. En wat mij nog bijstaat is dat de kolonne kon Henk niet bijhouden. Want zoveel gas gaf die. En toen werd er gebeld van achteren naar voren van, jongens, even kalm aan, want die anderen kunnen niet bijbenen. Hè, de bezemwagen en zo. Voor als het ding stuk zou vallen, dan konden ze gewoon met een trekstang Henk verder, ons verder trekken. Maar dat is allemaal niet gebeurd, gelukkig. Maar dus die auto die voorrijdt, die kolonneleider, ja, die deed wat rustiger aan. En Henk zei, wat wil die vent? Ik ga er maar heen. Ik zei, ja, doe maar. Dus dan ging die voorauto voorbij, die gek. Nou, zo ging het de hele rit. Lachen, gieren, brullen en anekdotes op de radio natuurlijk. Mooie verhalen. En ja, zo heb ik dat een beetje beleefd. Ja, en toen kwamen we aan bij de lichtmis. Nou, dat is echt een gevoel. Ja, dat zie je van tevoren al. Dat er gewoon heel zwart is van de mensen. En dat het een heel spektakel is. Ja, echt bizar. En wat me ook nog bijstaat is dat oude mannetje. Hè, er staat een mannetje van 90 op een gegeven moment achter het stuur in die wagen daar op de plek bij de lichtmis. En ik vraag zo, wie bent u dan? Nou, dat was dus, dat is ook weer onvoorstelbaar. 1979 was die wagen van de Domo, van de melkfabriek. En toen reed dat mannetje van 90, reed als chauffeur op die wagen. Dat is toch, dus Henk en hij in gesprek, toch geweldig, vergeet je nooit meer.
Nou, dat soort zaken. En s'avonds bij dat concert, vergeet ik ook nooit meer, kreeg hij jouw woord overreikt van Jan Smit. En toen zegt Jan Smit iets in de trend van 60 jaar getrouwd met dezelfde vrouw. Ja, ik wel, zegt Henk. Ja, veeg mij maar op dan. Geweldig. Het kan allemaal op Radio NL, dames en heren. We hebben het meegemaakt. En daar is een liedje over gemaakt, hè? De illusie. Het prachtige verhaal van Stef Bos.

Radio. Ja, zo is het. De illusie. Ja, nog één stukje, dan hou ik ermee op. Dat is mooi geweest. De verhalen. Hier staat wel een leuke kreet trouwens. Frans Martens bedenkt hem net even. Hij zegt, iedereen roept altijd, Hazes is de basis. Maar Henk is een geschenk. Ja, mooie kreet. Henk is een geschenk. Zo is het. Even kijken, oh ja, Henk gevraagd van, nou jongen, hoe is het Henk? Beetje bijgekomen, want wat een getrek en gedoe allemaal, wekenlang. Hij zegt, weet je wat hij zegt? Hij zegt, we blijven zweven. Gisteravond, dus ik heb het berichtje vanmorgen met hem gedeeld, of vanmorgen even dan gestuurd. Gisteravond in het Goffertpark, Nijmegen opgetreden. En na het verlaten van het podium ging het publiek zeker nog 10 minuten lang schreeuwen. Henkie, Henkie, Henkie. En ik ben nog 3 keer teruggegaan om ze te bedanken. Dus je zou zeggen van hij gaat even rustig aandoen en zo naar bij komen. Nee hoor, hij stond gewoon in het Goffertpark gisteren weer een optreden te geven. Bizar hè? Goed, we gaan weer verzoekplaten draaien. Even kijken wat hier binnenkomt. Ik ben het aan het verzamelen. Mocht je nog een leuke vraag hebben of iets willen weten, ik ben er nu. Hè? Dus ik kan het zo even meenemen tussendoor. Ik zie hier de nieuwe single van Manuel staan van Richard uit Blijham. Die wil graag Ik spreid mijn vleugels horen. René Brandhorst die heeft het over de nieuwe van Lorenzo. En even kijken, René, topdag, Uithuizen Mede. Nou, ik moet even zoeken en grabbelen hier in de box. En dan gaan we natuurlijk zometeen nog veel meer verzoekplaten draaien. Ik wil even naar Atje voor de sfeer van René Karst.

0: Dan ga je op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
6: Gritter Chalet en Staakcaravans.
5: Kijk op grittercaravans.nl.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
12: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
11: Die andere stuiterbal daar.
12: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
13: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
14: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streeft.
15: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelslaan. Vanmiddag vertrekt de tweede repatriëringsvlucht vanaf Tenerife naar Eindhoven. Er vliegen zo'n 20 bemanningsleden mee van verschillende nationaliteiten. 2 gaan er in Nederland in thuisquarantaine. Het lege schip, de Hondius, vertrekt vanavond om 6 uur naar Rotterdam. Daar wordt het helemaal schoongemaakt. De GGD vindt het niet nodig om de 8 Nederlanders van de Hondius die nu in thuisquarantaine zitten te checken. Ze moeten 6 weken binnen blijven en mogen alleen naar buiten om een luchtje te scheppen. De GGD belt wel 2 keer per dag om te vragen hoe het met ze gaat, maar langsgaan om te controleren doen ze dus niet. Als het kabinet doorgaat met de bezuiniging op uitkeringen, dan dreigen de grote bonden met landelijke acties. Ook het verhogen van de pensioenleeftijd moet van tafel. Het kabinet krijgt daar 2 weken de tijd voor. De bonden komen met het ultimatum, omdat er al maanden niks gebeurt en de bonden nu schot in de zaak willen hebben. En het boekje dat iedereen vorig jaar kreeg als voorbereiding op een noodsituatie is er nu ook in andere vormen. In braille, met een grote letter en ook voorgelezen. Dat is gelukt door onder meer de Oogvereniging. Het is belangrijk dat mensen met een visuele beperking zich ook zelfstandig kunnen voorbereiden, zegt de directeur. Dan het weer van weer online. We trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs bouwcenter hier om de hoek?
21: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
0: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
21: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
22: Bij bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
23: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages...

0: naar debestetuinhuizen.nl.
1: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers. 4 of 500 gram. 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Alles

0: bolhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Daar gaat hij weer op de A7 tussen Hoorn en Zaanstad. Weidewormen naar Zaandam. 11 minuten vertraging. En op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. Van Grijshoorn naar Waterberg. Daar ook een half uur. Nog meer zelfs. 7 kilometer. Een hele lange rij van 14 kilometer op de A12. Dat is van Velperbroek naar Oosterbeek. Hemelsbreed van Oberhausen naar Utrecht. 47 minuten. Geen idee wat daar aan de hand is. En dan nog op de A50 tussen Grijshoort en Arnhem Centrum. Gesloten wegens reddingswerkzaamheden. Klopt dat allemaal wel? Ja, wat een files. Niet normaal. Ik zal nog even verzen. Ja, dat klopt echt. 46 minuten tussen Ossen en Apeldoorn. Daar staat 8 kilometer file. En dat is in verband met die bergingswerkzaamheden. Dan de 58 Breda-Eindhoven tussen de Baas en de brug over het Wilhelminakanaal. 27 minuten, dus ook bijna een half uur. En 9 kilometer op onthoud. Nou, dan komen we bij de flitsers uiteindelijk. En daar zijn er ook een paar van. Op de A1 tussen Barneveld en Apeldoorn 75,6. Op de A1 tussen Hengelo en Deventer bij Badmen 113,1. Bij Bokstol op de A2 tussen Eindhoven en De Bosch bij 127,6. En ook de A4 nog steeds actief bij 8,0 ter hoogte van Schiphol tussen Amsterdam en Leiden. Dan de A12 Arnhem naar Ede bij hectometerpaal 134,0. En de laatste die vinden we op de weg naar de Maasvlakte vanaf Rotterdam op de A15 ter hoogte van hectometerpaal 46,1. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Een heel mooi oud liedje van Jannes in een nieuw jasje gestoken door Gerrit van Veen. Prinses van de Nacht.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

gewoon even een stukje nostalgie op de zender. En naar Veenhuizen van Moed en Fun met liedzanger Oeroeboeroe Benny. Die zijn hele leven lang al blind is. En dat maakt het extra bijzonder, want ja, daar zie je niks. Hè? Maar hij kan wel alles doen, hoor. Dus niemand heeft ook medelijden met hem. Want hij kan nog meer dan een ander, zeg maar. Op gehoor vooral ook. Dus, en hij heeft in de loop der jaren zo'n 3 drummers versleten. Want die moesten natuurlijk hard werken. Die moesten alles opbouwen en afbreken. En al die feesten en partijen die zij afgingen, dat is nogal wat geweest. En iedereen kent de muziek ook natuurlijk. Hè. Dit was Naar Veenhuizen uit het leven gegrepen. Want als je vroeger gepakt werd met drank op in Noord-Nederland, dan moest je gewoon in de bak. Of als je piraat was, dan moest je gewoon 14 dagen zitten daar. En dan werd je te werk gesteld. Zakjes plakken, knijpers, wasknijpers maken, weet ik het allemaal. Wat voor verhalen er allemaal rondgaan. En daar ging dat liedje over. Goed, even een verhaal, of tenminste een felicitatie moeten we even doen aan Marianne uit Lelystad. Want haar ouders, Bert en Ria, die zijn 50 jaar getrouwd. En ze wil heel graag voor hun even een liedje aanvragen. En als het kan, Be My Day van de Cats. Gisteren was het overigens, die 50 jaar. En dat maakt niet zoveel uit. Ja, gisteren zat er geen presentatie hier. Maar nu wel, en daarom kunnen we dat nog mooi even draaien voor Bert en Ria naar in Lelystad. Ja, dit komt uit 1974, over nostalgie gesproken. Hier zijn

Nou, voeren ze nog met zeilboten in Volendam allemaal. En, dit was The Cats dus met Be My Day. Ik denk Moen Hamer hebben, maar hij doet het gelukkig nog. Ik zit even op die tiptoets hier. Er komt nog een nabericht van Marianne binnen. Ze zegt, Bert en Ria, dat 1 april was hun eerste afspraak. En vroeger ontmoetten ze elkaar op de kermis. Zo ging dat vroeger. En dat liedje van de Cats, dat blijft hun liedje. En ze zitten nu op Curaçao en dat doen ze om hun huwelijk te vieren. En de liefde spat er nog steeds na 50 jaar vanaf. Nou, dat zijn toch prachtige berichten, toch? Ja, vind ik wel. Goed, ik weet niet of je al... als je Jannes-fan bent, moet je ook even luisteren. Want Jannes gaat weer naar Ahoy in Rotterdam. Doet hij op 30 en 31 oktober. In het grote Ahoy, 31 oktober is al uitverkocht. En de kaarten voor de vrijdag, de 30ste oktober, gaan ook als een jacko. Dus als je erbij wilt zijn, niet te lang wachten. Die kaarten boeken, want anders pus je naast de pot, zeg maar. Dat is jammer. Want Jannes, dat is natuurlijk een feest aan zich. En daar zijn we ook weer bij met Radio NL. Dus, over volkszangers gesproken, man. Dit is een laatst verschenen single. Dans tot de morgen met mij. Hier is Jannes.

0: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groenten.

0: en de vegan groentemannetjes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop. Aldi.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
18: Dit is Radio NL. Altijd aan.
19: Radio NL.
18: Weerbericht.
20: Ja, en voor dat weerbericht gaan we even de afsluitduik over. Want daar zit onze grote vriend Jan Visser.
18: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
20: Jan, goedemiddag.
21: Rachel, goedemiddag.
20: Ja, regen, regen, dat is mooi, hè?
21: Ja. Ja, zeker. Het is de afgelopen nacht vooral regenachtig geweest in het zuidoosten van het land. Met de nadruk op het zuidelijk en oostelijk deel van de provincie Limburg. Kerkrade had maar liefst 25 mm. Een week geleden was het ook al zo nat. Dus daar zijn ze toch echt wel redelijk... krijgen ze redelijk wat water, zeg maar. Ja. Nou, de rest van het land bleef buiten schot. Maar vanochtend bereikte een regengebied samenhangend met een front van een depressie op het midden van de Noordzee. Het noorden en noordwesten van het land en dat regengebied... bescheiden ook, niet veel meer dan 1 mm tot nu toe... Ligt inmiddels boven het midden van het land. Maar aan de achterzijde is de lucht wat onstabiel. De bovenlucht wordt steeds kouder... en we zien al de vorming van de eerste buien... in het noorden en noordwesten van het land. En dat niet alleen. Temperaturen zijn ook behoorlijk laag, Hessel. Dus op dit moment is het bijvoorbeeld in...

0: Hogeveen maar 7 graden.
1: Ja.
0: De Bils zit onder de 8 graden. Alleen in het zuidoosten van het land is het nog voor die regenzone uit zo'n 12 tot 13 graden. Maar lage temperaturen dus, want de maximumtemperaturen komen op de meeste plaatsen niet hoger uit vanmiddag dan 11 tot 12 graden. En er vallen dus verspreid over het land enkele buien. En het accent ligt dan vooral op het westen en noorden van het land. En vanavond met name in het noorden en noordoosten kans op flinke buien, mogelijk met onweer en hagel in het noordelijk kustgebied.
1: Oh.
0: En ondertussen trekt de wind verder aan. Hij waait inmiddels al op veel plaatsen uit het noordwesten. En die is aan de kust krachtig. Vlieland meldde al windkracht 7. En vanavond in het noordwestelijke noordelijk kustgebied een harde tot stormachtige wind, ook op het IJsselmeer. Uit het noordwesten tot noorden met windstoten tot om en nabij 80 km per uur. En in de nacht neemt de wind weer af. Uiteraard in het binnenland een stuk minder wind. En dan morgen aanzienlijk rustiger. De wind draait dan naar het westen en is matig aan de kust vrij krachtig. Verder overdag meest droog weer, af en toe zon in de ochtend. Maar in de middag worden de wolken dikker en 's avonds valt er wat regen. Nou, woensdag, donderdag, hemelvaartsdag en vrijdag hebben we te maken met koelte. Het is overdag niet warmer dan 12 tot 13 graden op de meeste plaatsen. En alleen op woensdag kan de temperatuur in het zuiden nog iets boven de 15 graden uitkomen. Verder af en toe zon, maar ook van tijd tot tijd kans op buien, hoor. We hebben toch echt wel even een wat andere weersituatie. En pas in de loop van het weekend zien we dat het weer langzamerhand weer opknapt. In die zin dat er weer meer zon is en hogere temperaturen.
1: Ja, nou, het is niet anders. Het is gewoon zo. En wat is de spreuk, beste Jan?
0: Ja, we zitten in de IJsheilige. Dus de volksweerkunde zegt: het kan vriezen in de mei tot de IJsheiligen zijn voorbij.
1: Ja, en wanneer is dat?
0: Vandaag, morgen, overmorgen en even kijken. Ja, donderdag.
1: Oké. Nou, dankjewel. We zijn weer op de hoogte, Jan.
0: Ja hoor.
1: En een fijne dag, hè?
0: Ja.
1: Tot morgen.
0: Dag, Hessel.
1: Dag.

Justin de Wild. Nou, dat kan nog wat worden dan. Cheerio. Hij is langzaam heel Nederland aan het volzingen met zijn cheerio. En dat gaat best goed. Leuk. We hebben een verzoekplaat uit Veldhoven van Johan Koning. Gaan we zo draaien. Van Johnny Valentino. Als ik dat zo goed zeg. Met de nieuwste. Jij bent anders dan de rest. Komt er zo aan. En ik heb even wat leuks. Want we hebben deze week, volgens mij. Klopt dat wat ik zeg? Win een werkkledingset. Ter waarde van €250. Ben je toe aan nieuwe werkkleding? Dan kun je bij ons hier bij Radio NL een kledingset winnen voor dames of heren. Ter waarde van €250. Ik moet je vragen of ik kan je vragen om kleding in te sturen in de Radio NL app. Kun je gratis even iets downloaden. En dan is het wel zaak om even de info en voorwaarden te checken op onze website radionl.fm. En dan, dan kan het zo zijn dat ik je zo meteen terug ga bellen en blij gaan maken met zo'n werkkledingset. Het ziet er gelikt uit. Hè, dat je kunt kiezen uit een, even kijken, uit wat zaken. Een hoodie, een bodywarmer en een broek. En mooie actie. Namens een van onze sponsoren hier bij Radio NL. Gaan we zometeen, ga ik iemand bellen. Dus als je geroepen voelt, doe even kleding insturen. Kleding, dat is voldoende. Dan maak jouw kans op die nieuwe werkkledingset ter waarde van €250.

Rob van Dal. Hartstikke idee. En een nieuwe single van hem. Waarom doe je dit nou? Ja. Dat, dus kunnen we dat wel eens aan hem vragen. Want ik zal hem binnenkort eens even bellen. Ook in de uitzending, Rob, over zijn nieuwe single. Dat spreken we bij deze af. Nou, over nieuwe liedjes gesproken. Ook een nieuw nummer binnengekomen van Jeroen van Selst. Griekse Nacht. Dat is ook een heel gezellig liedje. En een oudje van Mark en Dave. En als je dit hoort, dan krijg je gelijk zin in de vakantie. En dan speciaal om er een te boeken in Griekenland. Het maakt niet uit welk land, of eiland. Maar die Grieken zijn altijd gezellig. Ja, en dit is de nieuwe knaller van Jeroen van Selst. Griekse Nacht.

0: snel sanitaire voorzieningen nodig voor op de bouw of je evenement? Sani Easy verhuurt toiletten, plaskruizen, mobiele woonunits en meer. Kijk op sani-easy.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Sani Easy. Gewoon lekker makkelijk.
1: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: In de Bruine Kroeg is het altijd goed. Ons oude kroegje is de nieuwe single van Jacques van Gestel.
4: Dit

0: streamen, te beluisteren en te downloaden. Kijk op jacquevangestel.nl.
1: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeven yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeven volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
7: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelslaan. De bonden dreigen met acties en als antwoord daarop komt minister Veilbrief met een voorstel om ze weer aan tafel te krijgen. Hij wil met ze praten over de bezuiniging op uitkeringen. Van de bonden moeten die binnen 2 weken verdwijnen. Veilbrief zegt dat hij graag wil praten, maar dat er wel ingegrepen moet worden in de uitkeringen. DigiD heeft last van een storing en daarom kan niet iedereen inloggen. Gebruikers van de app krijgen een melding dat die tijdelijk niet te gebruiken is. Op de website krijg je een foutmelding. Volgens DigiD wordt er hard gewerkt om de boel weer aan de gang te krijgen en is het geen DDoS-aanval. Vorig jaar zomer werd in een supermarkt in Vlissingen iemand doodgeschoten en het OM wil nu dat de schutter 14 jaar de cel ingaat. Het begon allemaal met een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en een andere vrouw. Toen anderen zich daarmee gingen bemoeien, trok de verdachte een pistool en schoot 2 keer. Een tientallen actievoerders lopen vanmiddag in een rouwstoet in Haarlem omdat de provincie Noord-Holland 100.000 ganzen wil doden. Dat moet om de natuur te beschermen, maar ook voor de veiligheid bij Schiphol, zeggen ze. Een actiegroep is het daar niet mee eens. Ze vinden het ecocide, omdat de biodiversiteit verdwijnt. Dan het weer van weer online. Er trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Te groot bestaat niet.
16: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
15: Grootpakket.nl. Groot gemak.
17: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
18: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
19: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Daar staan wat files te melden. Op de A1 tussen Amsterdam en Apeldoorn, eigenlijk Amersfoort-Noord naar Barneveld. Dat is wat aan de hand. 24 minuten oponthoud, 3 kilometer file. En dan even opletten op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Daar liggen voorwerpen op de weg tussen Roelof Arensveen en Hoogmade. 8 minuten, 4 kilometer. En ook een melding vanaf de weg A12, Utrecht-Oberhausen. Daar tussen Arnhem-Noord en Velperbroek. 8 minuten vertraging, 3 kilometer file. En dat geldt ook voor de A28 ongeveer. Leusden-Hoevelaken, daar 6 minuten, 2 kilometer. En op de A59 Zonzeel-Oost tussen Hooipolder en Dussen. 15 minuten oponthoud, 5 kilometer file. Nou, en dan komen we bij de flitsers. Die hebben we ook voor je in de aanbieding. Op de A1 staan ze bij Badmen nog steeds bij 113.1. En op de A1 ook ter hoogte van Hengelo is het oppassen bij 163.0. Ook de A2 is vertegenwoordigd bij Bokstel. Daar staan ze nog steeds in de berm bij 127.6. En op de A4, niet omhoog kijken naar de vliegtuigen, maar voor je kijken bij hectometerpaal 8.3. Daar staat zo'n apparaat. En ook op de A4 Leiden-Den Haag bij 45.5. Om nog eentje te melden in Friesland tussen Heerenveen en Drachten langs de A7, 161.5. En de laatste wordt gemeld op de A20 Gouda-Rotterdam, ter hoogte van hectometerpaaltje 31.4. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
21: Ja, we gaan zo meteen een werkkledingset weggeven. En ik ga natuurlijk mooie muziek draaien, zoals die van Frank Verkooijen.
12: Dit is de muziek van Radio NL.

0: De trouw niet voor je 40 bent en dat stoppen, sokken stoppen bedoel ik. Dat is echt heel ouderwets. Ik weet niet, wie kan dat nog? Ik heb het ook nooit gekund, maar ze doen suggereren alsof dat heel simpel is. Maar het is niet. Nee hoor. Ik heb aan de telefoon een van de vijf, zeg maar. We hebben vijf hebben geselecteerd voor het kledingpakket. En als je kleding te vaak achter elkaar ziet staan, dan lijkt het net of er kading staat. Maar dat is natuurlijk niet zo, kleding. Dus bedankt voor jullie opgaves. En goed, ik kan er maar één inhalen eigenlijk in mijn programma. En straks bij Stefan dan gaat er weer een ronde uit. Dus. Maar ik spreek als het goed is nu met Klaas, klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, Klaas. Welke Klaas is dit?
1: Klaas de Vries uit Klazienaveen.
0: Klaas de Vries uit Klazienaveen, kijk eens aan. En wat voor werk doe jij, Klaas?
1: Ik ben stratenmaker.
0: Stratenmaker?
1: Ja.
0: Dus kromme vingers?
1: Ja, inderdaad, kromme vingers. Ja,
0: ja. Toch? Ja, de stratenmakers krijgen uiteindelijk kromme vingers, hè? Of kun je dat voorkomen?
1: Ah, dat valt nog wel mee, hoor.
0: Ja? Maar je ligt de hele dag op de knieën, of valt dat ook mee?
1: Ja, de hele dag.
0: Ja, wat is het project wat je nu bij de hand hebt dan?
1: Ik zit nu bij een huis en er ligt ongeveer 190 meter.
0: Ja, en dikke klinkers of wat heb je?
1: Ja, klinkers.
0: Ja. Nou, handig ben je dus. Hey, je hebt door het reageren heb jij zeg maar een werkkledingset gewonnen bij mij.
1: Ja, mooi.
0: Ja, ben je er blij mee?
1: Ja, ik ben hartstikke blij mee.
0: Hoe blij ben je ermee?
1: Heel blij, ik kan het gebruiken.
0: Hey, goed zo. Jij krijgt van ons, even kijken, wat krijg je precies? Je krijgt een herenset natuurlijk, hè? Of je wil een dameset, dat kan ook. Ik denk
1: nee,
0: niet, hè?
1: Nee.
0: Een hoodie, bodywarmer en een broek krijg je cadeau.
1: Dat is mooi.
0: Dus ik moet straks even je maten noteren. En dan krijg je te waarde van €250 zo'n werkkledingsetje.
1: Hartstikke mooi, ben ik heel blij mee.
0: Nou, dat snap ik. Nou, het is je gegund.
1: Hé, hey, dankjewel.
0: En een fijne dag vandaag, hè?
1: Ja, fijne uitzending.
0: En blijf even aan de lijn als je wilt, Klaas. Dan gaan we het even officieel noteren ook.
1: Komt goed.
0: Oké, man. Succes.
1: Mooi.

Uiteraard, hè. Een soort kruising tussen de Barbies en... de Barbies en wat nog weer? Chris. Ja, zoiets. Nou, Klaas de Vries is blij met zijn werkkledingset die hij net in de wacht heeft gesleept. Echt blij mee, want ja, kost allemaal zoveel geld tegenwoordig. Dus dat zei hij net achter de schermen. Dus gaan we regelen voor hem. Super. Hij kan dus vanaf nu de hele wereld aan. Schakel.

men dan? Gisby, alleen heeft geen scheermesjes in de rand van zoet. Want zijn die echte Peaky Blinders hebben dat wel, hè? Dat is hun wapen. Maar hij ziet er gewoon een beetje Oostenrijks uit ook. En een stem, ja, een dijk van een stem, zeg maar. En dat liedje, dat is gewoon een hit, een Radio NL hit geworden. De wereld aan. Wat ook bezig is een hit te geworden, is de man die we woensdag mogen verwelkomen hier in de studio. Lang niets van hem vernomen. Hij heeft een nieuwe single uit en die heet Een leven als een prins. En hij heet Nigel Fisher. Dus aanstaande woensdag komt hij hier langs om verhaal te komen geven over het liedje wat je nu gaat horen. En hoe het met hem gaat tegenwoordig. Want een paar jaar geleden had ik hem ook op visite. Dus wel leuk, even weer zien.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
3: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
2: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
3: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
4: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.

0: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bomfix.
1: Bomfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
0: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
2: Vakmensen werken met Bomfix. Bomfix.nl. Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
3: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Heb je

0: kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.

Het is de nieuwe van Ray Benjamin. En blijf nog even. Ja, doen we ook. Nog 18 minuten zie ik. En dan is de beurt alweer aan Steven Leur. Leuke uitzending meegemaakt zaterdag. Was echt top met Henk Wijngaard. Hij bouwde de spanning er aardig op bij de lichtmis. Ja, dat was super allemaal. Veel complimenten op gehad van iedereen om ons heen. Miranda uit Herugewaard, die vraagt normaal altijd om Gerard Joling. Maar vandaag kan ze wel iets vrolijks gebruiken. Iets anders dan Gerard Joling. Maar Gerard heeft toch ook vrolijke muziek, Miranda? Nee, ze gaat voor, even kijken voor 1, 2, Trio vandaag. Of we die even willen draaien. Juffrouw Toos komt eraan. Speciaal voor haar kat Novita. Want die is afgelopen donderdag met spoed aan haar neusje geopereerd. Ach, en ze kan wel iets vrolijks gebruiken. Nou, ik hoop dat de kat meespringt in het ritme.

0: Hebben we doorzetten, jongens, kom.
1: Ja, hoppakee.
0: Ze begon als straatmuzikanten en groeide uit tot een populaire live act op feesten, festivals, carnaval en zo. En dan heb ik het over 1-2 Trio, bezetting door Freek van Daal, René Cijfers en broer Joris Cijfers. En dit liedje kennen we natuurlijk allemaal. Vooral dat bootje naar Zuid-Laren en zo. Dat, ja. Ik had hier nog een mooi liedje klaarstaan. Zometeen Guido van der Graaf, Alleen voor mij. Dat is dan de titel van de platen. En ik zit even kijken of er nog meer berichten binnenkomen. Even kijken. Lekker ding van Dennis van Dam. Voor Gerda. Gerda Verlaan uit Weesup. Ik ga kijken of dat past. En wat heb ik hier meer? Albert die zegt... ik luister door mijn vriendin naar Radio NL. Jullie station staat hier bijna de hele dag aan. We genieten met volle teugen. Maar we hebben een vraagje. Wordt het concert van Henk Wijngaard ook nog eens uitgezonden op tv? Albert uit Bergentijm, dat is een hele goede vraag. Die moet ik ook even doorschuiven, want ja, dat is natuurlijk de afdeling Tucker FM hier. Dat weet ik niet, maar het was wel de moeite waard. Misschien ook wel om uit te zenden, weet ik niet. Geen idee. Nou, en wat heb ik hier nog meer binnengekregen? Ja, heel veel kleding, kleding, kleding. Nou, dat wordt zometeen vervolgd, want die werkzetkleding, of werkkledingset, laat ik de woorden even omdraaien, te waarde van €250, gaat er in elk programma uit hier. De hele week lang, volgens mij. Dus ja, nog kans genoeg, zeg maar. Maar straks bij Stefan, dan gaat het volgende setje eruit. En hoef je alleen maar even aan te geven of het een heren- of een damesmodel moet zijn. En dan komt het helemaal goed. En even opletten wanneer hij de oproep doet. En dan is het gewoon kleding insturen. Het woord kleding. Ja, ook de mannen van uit Bovenleeuwen hebben genoten. Die waren er ook bij, zag ik op een lichtmis in een glimp. Ja, er waren zoveel mensen daar. En dus we konden ze ook niet allemaal... Ik heb jullie wel gezien, Arno. En Rob, jullie stonden er ook, hè? Ik zag ook een mooie foto dat jullie in de cabine zaten. Toet, vroem, vroem in de Scania. Prachtig. Mooi, hoor. Ja, wat een dag, joh. Ja, we blijven er maar over praten, want het is natuurlijk weer een actie geweest waarbij we gelijk weer op de kaart staan in heel Nederland. Dat is toch fantastisch. En dit is Guido van der Graaf.

0: Dat is als Dennis Verdam. Nou, net had ik het even over de lichtmis. En dan, dan kriebelt het bij sommige mensen ook weer. Maar er stonden heel veel lieve mensen ook bij. En Lambertus die heeft het even ingesproken. Die beschrijft het gevoel even. Lambertus laat even weten uit Vollenhoven. Moet je horen hoe dat gaat. Dan weet je gelijk, dat is een lieve man. Dat weet je gelijk.
1: Aan de lichtmis, wat gezellig, of niet dan? Groetjes uit Vollenhoven.
0: Oh ja.
1: Dag, Hessel, de groetjes. Samen met Christa, hoe was aan de lichtmis? Hessel, groetjes. Doe maar een mooi praatje voor mij. Hoi, dag, Hessel.
0: Ja, dag, Lambertus, dag man. En bedankt voor het bericht. Christa zei je, nou. Dat is toevallig, want de dochter van Koos Albert zei ook Christa. Die zingt mooi mee op dit liedje. Luister maar eens. Ja.

prachtig. Echt in de piraten zien ook een grote hit. En ik wil nog even een country liedje draaien van Harte 10. En zometeen dan gaan we het stokje overdragen aan collega Stefan Leur. Met zijn gezeur, Zweedse programma. Hoi!

0: Attenburg Installatietechniek. Werken we aan de energie van morgen. Slimme gebouwen, duurzame installaties en techniek die echt verschil maakt. Gewoon bij jou in de regio. Wil jij meewerken aan een betere toekomst? Ontdek de mogelijkheden op werkenbijbatenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
5: Pro-Stop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
6: Stoppen met roken, doe je met Pro-Stop.
5: Kijk op prostop.nl.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3.
12: Aldi, minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Dag liefie, mama houdt van jou.
14: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor, echt.
15: Zin in een koffietje?
14: Ja, lekker.
16: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streeft.
18: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
22: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is Daan PNieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een man die vorig jaar in de supermarkt in Vlissingen iemand doodschoot bij een ruzie, zou zijn daad niet hebben gepland. Daarom gaat het volgens justitie niet om moord, maar om doodslag en is 14 jaar cel geëist. De schutter zelf zegt dat hij uit paniek zijn pistool trok en schoot, maar dat gelooft justitie niet. Een vliegtuig van de KLM heeft op Malaga uren moeten wachten voordat het naar Schiphol kon door een dreigende situatie. Iemand aan boord had een wifi-hotspot op zijn telefoon of computer met de naam Allahu Akbar. Er is een bom aan boord. Het vliegtuig werd vervolgens binnenste buiten gekeerd, maar er is niks gevonden. DigiD doet het weer. Het was een tijdje lastig om in te loggen op de app en website, maar die problemen zijn nu allemaal verholpen. DigiD wil niet zeggen wat er aan de hand was, behalve dat het geen DDoS-aanval was. DigiD is nodig om zaken te kunnen doen met de overheid, zoals je belastingen. En het al gedegradeerde NAC Breda heeft 200 kilometer gereisd voor 8 minuten wedstrijd tegen Heerenveen. Die werd gisteren gestaakt omdat NAC-fans vuurwerk hadden gegooid. 11 mensen zijn opgepakt. De restant van de wedstrijd is nu uitgespeeld, maar vanwege de veiligheid niet in Breda. Aan de stand veranderde niks. NAC won met 2-0. Het weer van Weer Online. Soms een bui en het is 10 tot 13 graden. Ook waait er een frisse noordwestenwind. Vanavond gaat het nog harder waaien met in een noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar wel droog en een graad of 12. En tot zover het ANP nieuws.
0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
24: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
25: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Hiscard Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Hiscard, mooi vooruit.
26: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
27: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
28: Een paar minuten over drie is het geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Eerst even een file. De A12 tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek. Zijn ze nog steeds bezig met de weg. En daar staat 10 minuten vertraging. Is wel een 5 kilometer. Best heftig ook. Klinkt niks. Zo op de radio, maar 5 kilometer. Jeetje. De snelheidscontroles. A2 Eindhoven richting 127,6. De A6 Emmeloord naar Joure. Daar staan ze bij 287,2. En de A31 Leeuwarden richting Harlingen. Even opletten bij 30,5.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
30: Stefan Meer!
28: Ja, goedemiddag. Het is de maandag. We gaan zometeen een slinger aan het rad geven. Ik wil creatieve muziek op de radio vandaag.
29: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Marco.
1: Hey.
2: Dit is de Middagshow met Stefan Leij.
0: Nou, goedemiddag. Leuk dat je ons de hele dag al weer hebt aanstaan. We komen zeker nog even terug op afgelopen zaterdag. Veel dingen beleefd, veel dingen kippenvel van gehad. Ik zocht creatieve muziek, blijkbaar.
1: Yo, Stefan de Leur. Ja. Creatieve muziek. Het woord Jenny van haar man. Creatief genoeg.
0: Ja, precies. Maar ik bedoel eigenlijk zometeen. Ga ik een slinger geven aan het rad. En daar zoek ik wat voor.
2: Hey, dit is de Middagshow met Stefan Leij.

Jan en Annie. En Take Me to Ibiza. Nou, er zijn al veel dingen over gezegd vandaag. En natuurlijk hoor je dat vandaag nog wel even, want we zitten er vol van. We hebben nog zoveel beeldmateriaal wat nog online moet. Maar wat een dag hebben we weer beleefd. Afgelopen zaterdag, wat hebben we gelachen? Wat hebben we eigenlijk ook wel een beetje kippenvel gehad? We hebben een beetje gehuild. Van plezier. Wat een mooie dag Henk Wijngaard. En de afsluiting in een hele grote feesttent in Nieuw-Leuzen. Wat een concert heeft Henk Wijngaard daar gegeven. De eerste twee liedjes hoorde je wel dat hij ook. Echt een rot in de vak. Hij was een beetje zenuwachtig, maar ja, na twee liedjes dan ging het weer als een speer. Allemachtig, joh. Hij hoefde bijna niet te zingen. Iedereen zong het mee. Wat fantastisch. Wat gaaf, wat gaaf, wat gaaf. Zet alvast even in je agenda. Zaterdag 27 juni. Zet hem alvast maar even in je agenda. Zaterdag 27 juni. Dan hebben we namelijk weer, we hebben weer wat gevonden. We hebben namelijk dan de ontknoping van een iconisch apparaat. Een ander iconisch apparaat. Luister maar even. Dat is deze.

0: We hebben hem gevonden. De mooie rode motor van Benny Jolink. En 27 juni dan staan we bij de Nee, dat is een geintje.
1: Hallo, Harry Slinger hier. Geef er eens een slinger aan dat ding.
0: Oh. Stefan?
2: Ja, ik zit hier.
3: Stefan?
2: Jo.
3: Geef een slinger aan het rad.
0: Geef een slinger aan het rad. Nou, en ook op deze maandag natuurlijk geef ik een slinger aan het rad. En daarbij zoek ik zometeen een creatief liedje. Er kwam net al een audio-appje binnen van Hippie. Ja, creatieve platen. Ja, ik weet ze wel. Maar wacht even. Je krijgt even een opdracht mee. Ik heb een rad in de studio staan. Ga ik een slinger aan geven. En daar staat een opdracht op. En dat moet je gewoon even op een geinige manier zien te beoordelen. Dat je denkt van, oh, daar weet ik wel een liedje bij. Stel je voor dat het gaat over containers. Nou, doe je een containerzong van Henkie Wijngaard. He, gaat het over de bank zitten en chips eten, doe je een liedje van de bankzitters. Of nog gekker en idioter. Je moet het zelf maar even zien. Ik ga meteen maar even erin maken. Dat ik slinger geven. Dat zou wat zijn trouwens, hè? Die mooie, iconische, rode motor van Benny Jolink. Maar die gast heeft al een standbeeld. Het enige wat ik... Ik werd zondag wakker. Hè, na de Nationale Henk Wijngaarddag dacht ik bij mezelf... Waarom is het niet gelukt? En waarom heeft die gast nog steeds geen standbeeld? Het mooiste is iemand een standbeeld gunnen en geven. En laten zien aan heel Nederland. Terwijl iemand nog leeft. Dat is het mooiste wat er is. Jolink heeft er een met zijn bandje. Hazes. Wijngaard zou ook een standbeeld moeten krijgen. Misschien een soort van crowdfunding. Gewoon heel Nederland meedoen. Geef die man een standbeeld in zijn woonplaats. Dat is toch mooi? Prima. Oké, slinger aan de rand geven. Dan gaat het. Ik zal zo even googlen. Wat kost een standbeeldje? Zo'n grote dan. Even kijken. Wij staan op vakje nummer 11. Dat is deze.
4: Bedenk een leuk liedje over schaapjes stellen, snurken, dromen, maffen, pitten, uiltje knappen, dommelen. Maar geen troep via Google zoeken om maar iets te hebben. Het moet ook wel een draaibaar liedje zijn. Dus een beetje heuken, beuken of gewoon een leuke.
0: Nou, heuken en beuken, dat hoeft eigenlijk niet. Want ik schrijf dingen op het rad en ik weet ook niet wanneer het uitgekozen wordt. Dus voor de maandag is dat misschien niet heel erg handig. Heuken en beuken. Maar een liedje over dromen. Over slapen. Over snurken. Misschien over wakker liggen. Dat soort dingen. Jeetje, zijn er wel liedjes mee te verzinnen? Laat het even weten in onze Radio NL app. Toets het in of spreek het in. En verzin iets leuks. En inderdaad niet gaan googlen. Er zijn zoveel liedjes over dromen en slapen. Maar het moet ook nog een beetje draaibaar zijn, hè? We hebben 500.000-600.000 luisteraars op dit ogenblik. Dus wel even meedenken met ons.
4: Bedenk een leuk liedje over schaapjes stellen, snurken, dromen, maffen, pitten, uiltje knappen, dommelen. Maar geen troep via Google zoeken om maar iets te hebben. Het moet ook wel een draaibaar liedje zijn. Dus een beetje heuken, beuken of gewoon een leuke.

0: Van de Morst even bellen. Die heeft toch geld staan. Nou, ik denk dat het anders zit. Maar goed, voor de standbeeld van Henk Weg. Daar gaan we ons niet druk over maken. Dat komt vanzelf wel een keer, toch? Zeg, ik startte de dag met een heel gek voicemailbericht. En ik laat hem toch even horen op de radio. Dit is, daar heb je verder niks aan. Maar het is, ja, kijk, veel mensen hebben natuurlijk de nationale Henk Wijngaard dag gehoord. En dat was allemaal fantastisch. Maar het is niet echt allemaal bij iedereen goed gevallen. Dit stond dan op mijn voicemail vanochtend. Het was 7:10 was het al.
1: Hey Stefan, Edwin Evers hier. Allemachtig zeg. Ik dacht dat ik alles al gehoord had. Maar afgelopen zaterdag, jullie nationale Henk Wijngaarddag.
0: Ja.
1: 6 uur lang heb ik naar jouw gelul geluisterd. Je zou je radioshow Gezeur met Leur moeten noemen, joh.
0: Poh. Nou, het zit zo.
1: Maar hoe dan ook.
0: Ja.
1: We moeten eens praten. Ik zoek nog een roadie voor onze band. Boksen stapelen, bier slepen. Mij terugrijden naar Hardenberg. Dat lukt jou?
0: Ja, dat lukt me zeker, ja.
2: Bedenk een leuk liedje over schaapjes tellen, snurken, dromen, maffen, pitten, uiltje knappen, dommelen. Maar geen troep via Google zoeken om maar iets te hebben. Het moet ook wel een draaibaar liedje zijn. Dus een beetje heuken, beuken of gewoon een leuke.
0: Nou, dat was de opdracht van vandaag. Slinger dan op dat gegeven net. Ik negeer het maar gewoon. Ik denk die gasten... Ik eindelijk eens een keer een voicemail van de legendary Edwin Evers. Ja, we moeten even contacten, we moeten even bellen. Ik denk dat is mooi. Nou, moet ik roadie worden? Dat is ook, nou, dat doe ik gewoon, joh. Een beetje kistjes stapelen, prima. Een beetje bier zuipen als het maar betaalt, hè. Zo is het ook. Nou, slinger aan het rad gegeven. En de opdracht was dromen, maffen, slapen, snurken. Eens even zien wat er allemaal is binnengekomen. Ik kan natuurlijk niet alles meer voorlezen, maar oké. Stijn het Os, mooi liedje voor het ratje draaien. Zo heet dat ook gewoon in de landen. Ratje draaien. Digidex en Eva de Reuven. Slaap lekker. Fantastisch, toch? Ja, dat is leuk. Oh ja, dat is van de titel. Alex uit de wijk, Weltrusten kleine jongen, is een paar keer ook binnengekomen. Miranda uit Heeren Hugewaard. Ik leef mijn droom van Gerrit Joling. Die is wel geniaal verzonnen. Dat verdient eigenlijk ook een medaille. Die heb ik... Dat moeten we nog een keer regelen. Dan gaan we medailles uit... Nee, dat is een slecht idee. Erwin Vaartjes uit Vollenhoven. Slaap maar lekker. Slaap maar, dreun maar. Van Bukkers. Oh, Woestgrond, kerel. Ja. Manon uit Bergijk. Eleur, twijfelaar van Monique Smit. Dan is het Wilco de Bruin. Ook Gerrit Joling. Ik leef mijn droom. Nou, als hij niet wordt uitgekozen zometeen door de dienstdoende dishockey, dan gaan we die nog wel even draaien vandaag. Sowieso. Pierre uit Klundert. Marco Buzato. Dromen zijn bedrog. Erwin uit Heeren Hugewaard. Wakker worden van Suzanne en Jeffrey. Suzanne en Jeffrey. Oh, is dat niet Freek? Suzanne en Jeffrey? Dat ga ik even googlen zo. Raymond Sauer uit Hengelo. Goedemiddag, Manuel, maar ik ben een dromer. Ook heel mooi. Cheryl uit Leiden. Michael Nobbe met mijn stoutste dromer. Oh, dat past er inderdaad ook wel heel erg mooi bij. Dan is het... Anthony de Rijk uit Horen. Vincent met Dromedans. Romy van Essen uit Lichtenvoorde. Leuk liedje. Marco Buzato. De dromen zijn bedrog inderdaad. Erik Kroon, de opposits. Slaap lekker. Ook wel, ja, die is ook wel vaak binnengekomen. Dan is het Alex uit Hippolytushoef. Dromedans. Maar ik kies vandaag even niet voor wat het vaakst is binnengekomen. Maar ik kies even voor het appje van Roelof Mensen. Menschen staat hier. Uit Oude Waardje. Oude Water. Hij zegt... Dat kan maar één zijn, Leur. Happy en happy. Ik lig op mijn kussen. Ja, die is goed, Roelof. Roelof Menschen. Ik hoop dat ik goed uitspreek. Het Oude Water, we gaan jouw liedje draaien, man. Dat is een tijd geleden. Happy en happy op de zender. Lig op mijn kussen. Fantastisch,
3: Stefan.
0: Ja.
4: Slinger het liedje maar de eter in.
5: Thank you.

0: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
1: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
0: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
1: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
2: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
3: Zenuwpijn door een rug op.

0: alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
1: Radio NL ken je natuurlijk.

0: altijd aan. Radio NL. Gasflessen, vul of ruil je bij D24 Gas. Ideaal voor horeca, de bouw, heftrucks, thuis of op de camping. D24 Gas, Klaverweide in Oud-Gastel. Kijk op d24gas.nl. Gas met een Z.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Dit is Radio NL.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Eindelijk, daar is hij weer. De altijd vrolijke en goedlachse Nigel Fischer. Met zijn nieuwe single Een Leven als een Prins.
6: Ik heb een leven als een prins. Dus hoor je mij ook helemaal niet klagen.
5: De nieuwe single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.
4: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
13: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
5: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.

0: wel bijzonder eigenlijk. Het liedje kwam 6-7 keer voorbij voor een slinger aan het rad. Gerard Joning, Ik leef mijn droom. Dus toch maar even opgezocht en even gedraaid. Want als er zoveel mensen aan zo'n liedje denken, ja, dan vind ik, dan hoort hij thuis op onze antennes vandaag. We draaiden net Happy en Happy, de uitslag van het rad. Ik lig op mijn kussen stil te dromen. Alex die zegt, oh jee, deze die zongen wij vroeger altijd heel anders. Daar ben ik wel even benieuwd naar. Zing het eens even, Alex. Stuur even een audio-appje. Ik zend het wel even uit. En dan wel even zo zingen. Als er echt grove woorden in zitten, dan luisteren ook kindertjes mee. Dan piep je dat, bliep je dat zelf even weg. Of je houdt je stem even stil. Ben wel benieuwd welke vieze versie jullie zongen dan van Ik lig op mijn kussen stil te dromen. Nou, Happy en Happy waren dat natuurlijk. En een van die Happy's, van die dames, waren twee zussen. En een van die dames die zat in de Wikko's. Niet van de Wukko's. De Wukko's was van
1: Want de ijsbeer.
0: Nou, dit waren dan de Wikko's. Ja, het liedje van de zwabber op het perron. Vlucht 1203. Moet ik even mijn geheugen achter mijn bakkie. Hadden ze ook achter mijn bakkie. De B-kant was. Laatste dans. Ik denk dat het klopt. Nou, dat maakt in principe niet uit. Maar gewoon een hele, hele, hele toffe plaat. Ja, vandaag kun je ook iets winnen. Je moet even goed opletten. Op een gegeven moment hoor je wel een idioot muziekje. En dan verhef ik mijn stem. Begin ik wat te schreeuwen. Dat is het moment dat jij je kan opgeven voor een werkkledingset. Ter waarde van €250. Dus pas als je mij dat hoort zeggen. Dan even kleding appen in onze Radio NL app. Want deze week in alle programma's geven we gewoon een kledingbon weg. Maar dan voor werkkleding. Ah, heel erg gaaf. Nou, gewoon even goed opletten. Hoor je dat zometeen? Het valt vanzelf op in het programma. Dan even appen.
2: Hello.

0: Ja, mooi. Laura Lin, en ik wil een beetje trouwen. Deze komende dagen komen heel veel mooie dingen nog online op de socials van Radio NL. Wat betreft de gele truc natuurlijk van Henk Wijngaard. We hebben intern ook filmpjes gemaakt. En nou ja, heel veel dingen in de cabine wat niet uitgezonden is. Dus sowieso gaaf. Hè? Wij de gele truc van Henk Wijngaard afgelopen zaterdag de ontknoping gehad. Je kon hem bewonderen, kijken, aanraken, met Henk Wijngaard praten. Jubileumfeest, gaaf. Ik zat me even af te vragen, want hoeveel van die iconische dingen hebben we eigenlijk in Nederland? Kijk, in Amerika heb je het A-team-busje, je hebt de Ghostbusters, je hebt de Dukes of Hazzard en daar echt Back to the Future, die auto. En dat is echt... Maar in Nederland, ik kom niet verder tot Bassie en Adriaan auto. Iconisch natuurlijk, iedereen kent hem. Dat is ook een apparaat dat moet gewoon bewaard worden. Vlodder auto natuurlijk, de originele. En de gele Henk Wijngaard-truc. Dan vraag ik me serieus af, is er nog iets iconisch in Nederland? Gemotoriseerd, vrachtwagen, auto, grasmaaiers. Is er nog iets wat gelinkt wordt aan zangers, BN'ers, een tv-serie of een film uit Nederland? Mis ik nog iets? Is het de boot van Amsterdam? Nee, die is niet zo iconisch, hè? Is er nog iets? Is er nog een motor of zo? Laat het maar even weten. Ik vind het heel interessant. Want dan zit ik ook meteen te denken. Stel je voor dat er nog iets is. Wat als er nog iets is? Wat als er nog zo'n apparaat ergens in een schuur staat? Zullen wij dat kopen? Of moeten andere stations het doen? Wat ik me ook wel eens afvraag. Ik draaide net Laura Lin. Ik wil met je trouwen. Wat als Django? Hey, wat als Django die zou zingen? Hoe zou dat klinken?
1: Hey Stefan.
0: Hey.
1: Wat als?
0: Wat als?
1: Wat als?
0: Ja.
1: Ik.
0: Ja.
1: En zelfs zie je.
0: Nou, wat spontaan. Wat leuk. Inderdaad, ik zit me dat af te vragen. Mooi pingeltje net op de radio. Ik wil met je trouwen. Laura Lin, Belgisch. Hoe zou dat klinken als Django dat liedje eens even onder de handen zou nemen? Gewoon puur voor de flauwekul. Hoe zou dat klinken? Nou, Django, ik zit er klaar voor. Oké?
1: Oké. Oké. Daar gaan we. Test, test, test. Test, test, test. 1, 2.
0: Ja.

spullen. Ik hoef geen klokkie om mijn pols.

0: lekker. Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
1: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
0: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
2: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
3: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Heb je trek? Hey!

0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
8: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is Daan PNieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag was vorige week een explosie bij het partijkantoor van D66... en het OM is nu met een verdenking gekomen. De verdachte zou de aanslag hebben gepleegd met een terroristisch oogmerk. Hij wil D66 dus bang maken. Er waren op dat moment tientallen mensen binnen, maar niemand raakte gewond. In Apeldoorn is gisteravond opnieuw gedemonstreerd tegen een gepland asielzoekerscentrum en de politie zegt nu dat daarbij 12 mensen zijn opgepakt. Ze hadden bij een rotonde dingen gesloopt en vuurwerk afgestoken. Een van hen moest een nachtje op het bureau blijven. Hij had een agent beledigd. Een verkeersregelaar die gisteren ruzie kreeg met een stel op de A2 bij knooppunt Everdingen gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij een afzetting wilde hij ze er niet doorlaten. Hij kreeg een klap en werd 10 meter meegesleurd op de motorkap. Stel zei dat ze haast hadden omdat er iets heftigs was gebeurd in de familie. En in de rechtbank stond vandaag een man die meegeholpen heeft bij de kunstroof in het Drents Museum. Hij was er zelf niet bij in Assen, maar hij had wel een ander kenteken geregeld voor de vluchtauto. Hij heeft er nu een taakstraf voor gekregen. Bij de roof werd geleende Roemeense kunst gestolen die intussen weer terug is. Het weer van Weer Online. Soms een bui en het is 10 tot 13 graden. Ook waait er een frisse noordwestenwind. Vanavond gaat het nog harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar wel droog en een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Te groot bestaat niet.
11: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
10: Grootpakket.nl. Groot gemak.
12: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2+3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Met Libelle mag je gezien worden.
3: Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libellen nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
16: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: 4 minuten over 4 geworden. Dit zijn de problemen op de weg. Eerst even de files. De A2 tussen knooppunt het Vonderen en Born. Daar staat 10 minuten vertraging. De A4, dat is knooppunt Hoogvliet. Jeetje. En Den Haag-Zuid, daar staat 12 minuten. De langste van Nederland kom je tegen op de A15 Europoort richting Gorkum. 38 minuten en dat is 9 kilometer. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Dat moet bij Wezep, tussen Wezep en Zwolle Centrum zijn. 11 minuten en dat gaat nog oplopen. Want het wegdek is daar in hele slechte toestand. En ze gaan het maken. De linkerrijstrook is afgesloten en dat is 8 kilometer al daar. Snelheidscontroles A2 Eindhoven richting 127,5. De A6 Emmeloord richting Joure bij 287 en dat is punt 2. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij 31,4.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
19: Stefan Leer!
18: Ja, ik heb zo'n vermoeden dat ik zometeen ga gas geven met werkkleding ter waarde van 250 euro. Let maar op.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

Dames en heren, deze week zal die gast weer door het dolle heen zijn. Het was al een tijdje geleden, René Schuurmans. En wat als ik 10 miljoen zou hebben winnen, krijgen? Nou, ik weet sowieso, als ik heel veel geld zou krijgen of winnen, ik zou het laatste waar ik dan op dat moment aan denk, is kleding. Dat is echt het laatste moment. Echt dat ik denk, oh ja, ik moet nog even kleding kopen. Natuurlijk eerst huis afbetalen, autootjes. Nou ja, je kent het allemaal wel. Trouwens, over kleding gesproken. Je voelt hem aankomen natuurlijk. Hè? Weet je wat echt een doodeng, maar dan ook echt een doodeng kledingstuk is voor mannen? Ik weet het gewoon, want ik heb ook heel veel buiten gewerkt. Ik weet wat een doodeng kledingstuk is voor mannen. Dames, let even op. Dit is het meest gevreesde kledingstuk voor luie mannen zoals ik. Als je deze van je baas krijgt en je werkt van buiten, je werkt heel vaak buiten, je krijgt dit van je baas, niet aannemen. Het is de gevreesde doorwerkjas. Niet aannemen, want dan sta je heel vaak buiten te werken. Levensgevaarlijk. Heb je hem thuis, gooi hem in de container. Weg met dat ding. Prima. Zeg, we geven deze week werkkleding weg ter waarde van €250. Dat gebeurt in alle programma's. Dus eigenlijk moet jij je afvragen, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of voor mannen ter waarde van €250. En als je dat wil, denk je van nou, ik kan wel werkkleding gebruiken. Zonder een doorwerkjas, want die zijn levensgevaarlijk. Dan heb je nu even kleding en dat kun je doen in een rustig tempo. Want 4:15 gaan we eens even rondbellen. Dus wil jij nieuwe werkkleding voor de dames of voor de heren? Dan app je nu even kleding in onze Radio NL app. En voordat je dat doet, of terwijl je het hebt gedaan, check ook even de voorwaarden van dit spektakel op radionl.fm. Daar staan de voorwaarden, gewoon even goed lezen. Weet je precies waar je aan toe bent. Want

Het liedje. Het liedje dat uitkwam, toen was het niet echt een hit. En toen is er een soort van illegale mash-up gemaakt door iemand. Jaap van Zijl heeft dat in de tijd gedaan, online gezet. En de mannen van deze plaat, Donnie en Robert van Hemen, die vonden hem wel geinig. En hebben ze maar zo gelaten. Geen rechtszaak, geen gedoe. Gewoon laat het maar gebeuren. En wat zie je dan? Als er dan een remix van komt, of een illegale mash-up. In dit geval met Kabouter Plop. Ja, we draaien nu even het origineel, gelukkig. Maar dan, ja, dan versterkt dat liedje. En dan opeens komt het liedje, die komt dan weer op. Die komt dan weer bovenduiken. En dat gaat dan als een malle met de streams, met het liedje opeens. Niet normaal. We kunnen hem zo volgende week Hollandse Nieuwe maken. Geen probleem. Nou krijgen we best wel veel berichten binnen vanmiddag of wij de nieuwe van K3 en Donnie even kunnen draaien. Daar zijn we achteraan. Dat hoort eigenlijk bij een ander radiostation. Iets met Q en dan met muziek erachter. En natuurlijk, dat hoort ook bij ons op de zender. Waarom niet? Hun draaien ook onze muziek, dus wij draaien ook hun muziek. Zo simpel is het. Dus daar zijn we mee bezig om dat even op de radio te krijgen. Dat komt goed, maar die lijntjes gaan traag. Want het gaat naar Hilversum. Hilversum, die... zijn we mee bezig. En dan krijgen we ook een soort van klacht uit Den Haag. Roy, die woont in Den Haag. Hij zegt, doe even wat Haagse muziek, man. Ja, het enige wat ik kan bedenken is dan zeg maar de drukwerkse versie uit Den Haag. Die gasten van Harry Klorkenstein. Waar gewoon een hele band achter zat. Nou, meezingbaar gehalte 10+. Oh, oh.

0: Of je woont in Tilburg. Ik kan me niet voorstellen dat je je radio gaat uitzetten. Ik weet zeker dat je hebt meegezongen. Hallo?
1: Hey Stefan, Wolter Kroes hier.
0: Wolter!
1: Namens de Vriendenloterij wil ik je heel graag wat geven.
0: Ja, ja, ja!
1: Een onwijze lange vakantie.
0: Yes!
1: Daar zullen de luisteraars heel blij mee zijn. Wat een gezeur op die radio.
0: Is je benieuwd?

0: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Wij zijn Radio NL. Bij ons hoor je...
5: Ik heb een toeter op mijn waterscooter. Waarmee toeter ik naar jou?
0: Radio NL.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Snel sanitaire voorzieningen nodig voor op de bouw of je evenement? Sani Easy verhuurt toiletten, plaskruizen, mobiele woonunits en meer. Kijk op sani-easy.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Sani Easy. Gewoon lekker makkelijk.
7: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen.

0: toelevering online. Tijd om te bouwen.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
11: Dit is Radio NL.
12: Altijd aan. Radio NL.
11: Altijd aan.
13: Radio NL.
11: Weerbericht.
14: Vanavond zijn er kansen op zware windstoten en vallen buien. De meeste in het noorden en het oosten van het land. Bij die buien is er kans op onweer en hagel. De komende dagen, het ziet er niet best uit. Wisselvallig, regelmatig buien en sowieso kouder dan vorige week. En morgen wordt het max...
15: Max
14: 13 graden. Dan meteen maar even de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen- en buitenland. Man, ik zit met samengeknepen billen weer te luisteren. Wat is er allemaal gebeurd? Dat doen we in samenwerking met het ANP. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag was terreur, zegt het OM. Het pand raakte vorige week beschadigd, maar binnen raakte niemand gewond. De verdachte zit nog altijd vast. In Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen opgepakt bij een uit de hand gelopen protest tegen de komst van een asielopvang. De meeste voor vuurwerk en dingen die ze gesloopt hadden. Vanavond staat weer een demonstratie gepland. En een Amerikaan die vorige maand schietend een dinerzaal wilde binnendringen waar Donald Trump was, heeft alle aanklachten ontkend. Hij wordt verdacht van poging tot moord op de Amerikaanse president.
14: Dankjewel, Michiel Frazenstorm. We gaan even kijken naar de files. Er zijn er 4 te melden die een beetje buitensporig zijn. De A2, Eindhoven richting Maastricht, tussen Sint-Janst en Born. Daar staat een kwartiertje vertraging, 10 kilometer is dat. De A12 tussen Meer en Bunnik, daar staat 48 minuten. De A15, Europoort richting Gorkum, dat moeten we bij knooppunt Vaanplein zijn. Dat is een uur vertraging, 7 kilometer, en dat klopt ook, richting Alblasserdam. En de A28, Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Centrum, 22 minuten. En dat is een whopping 12 kilometer zelfs. De A1, daar staat een snelheidscontrole. Hengelo richting Duitse grens, 163.0. De A7, Duitse grens richting Groningen, 208.4. De A12, Utrecht richting Arnhem bij Driebergen, 75.6. En de A20, Gouda richting Hoek van Holland, 31.4. Deze week, een waanzinnige actie op Radio NL. Wil jij werkkleding ter waarde van €250? Gewoon werkkleding, nieuwe werkkleding.

vast gaan we bellen. Dus haast is geboden. Wil je daar kansen maken? Dat wil je, dan app je nu nog even. Mocht je het allemaal gemist hebben net. Kleding in de Radio NL app. En wie weet word je zometeen 4:15 door mij gebeld.

dat ik iemand missen zou. Want die ik missen wil, die kent mij niet. Ik geloof niet. Ik geloof niet dat ik iets missen zou. Want wat ik weet, dat raakt mij niet.

iets verwachten zou. Waarop ik wachtte was tederheid van jou. Ik geloof niet, nee, ik geloof niet dat ik nog langer leven wil. Zou ik nu sterven, droomde ik een wereld

Ook ik geloof niet dat jij iemand missen zou. Want wie je missen wou, die paste niet bij jou. Ook ik geloof dat jij niets missen zou. Want wat jij wist, ja, daar begon het mee. Ik geloof zeker dat jij iets verwachten zou, waarop jij wachtte.

Het zal misschien. Misschien wel stiekem het allermooiste liedje zijn van Henk Wijngaard. Qua gevoel. En daar gaat het ook over. Het liedje heet Gevoelens. En dit is een liedje, het refreintje. He, we hadden geen gevoel. Hoe hij dat zingt, dat haalt hij gewoon helemaal uit de tenen. Geweldig, fantastisch. En dan helemaal bijna instrumentaal op het einde. Fantastisch, fantastisch. Hey, je hebt nog... Nou, ik denk een minuutje of twee, dan moet die wel binnen zijn. Deze week geven we namelijk werkkleding weg. Ter waarde van €250 voor de dames of voor de heren. Wil jij kans maken op gratis werkkleding van een moddervet merk? Dan app je nu even kleding in de Radio NL app. En wie weet word je zometeen door mij teruggebeld naar Manuel met Ik ben een dromer. En dan heb je het gewoon te pakken. En vanavond nog kans natuurlijk bij Ivo. En morgen de hele dag. En dat doen we tot een vrijdag. Dus kansen genoeg. Check even de voorwaarden op radionl.fm. En mocht jij kleding hebben gewonnen deze week, dan is het logisch. Mag je natuurlijk niet meer meedoen.

0: Deze man die gaat nog een hele carrière beleven aan dit liedje. Dat had hij uitgebracht een tijdje geleden. Een paar singles ervoor. Maar deze die is echt gaan vliegen. Machtig. Manuel. Hey, we gaan eens even bellen. Deze hele week geven we werkkleding setjes weg. Ter waarde van €250. Dus ben je toe aan nieuwe werkkleding op Radio NL, kun je deze week winnen. Hè? Waar anders? Als wij het niet doen, wie doet het dan? Hè? Zo is het ook. Hey, we gaan nu even rondbellen. Je kan je simpel opgeven door gewoon even een appje te sturen met kleding. Dat hoeft nu natuurlijk niet meer. Want er zijn echt bizar veel binnengekomen. Mocht je nu een beetje naast de pot pissen vanavond bij Ivo Pasveer, heb je nog weer een kans. En meestal doet hij het altijd even aan het eind van de show. Dus tussen 8:30 en 9:15. Dat is denk ik zijn dingetje wel vanavond. Dus dan maar even luisteren en meedoen. Sowieso moet je gewoon altijd blijven luisteren. Dat is, ja. We gaan nu bellen. Wie in de landen heeft geluk? We gaan nu bellen. Heb je opgeven? Gegeven met het woordje kleding? Oh mijn god, wat spannend. Ik was vroeger ook gewoon luisteraar. Ik weet hoe dat voelt. Ik deed ook vaak mee met roepie vogel. Eén keer teruggebeld ook. Hoe is het mogelijk? Hè? En nu zit ik zelf bij de radio. Heel gek.
1: Met Romy.
0: Oh, een dame. Wat is Romy met Stefan.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, ik ben van de radio. Goedemiddag. Hallo.
1: Goedendag, hallo.
0: Hallo, hallo. Jij, ja, Romy, waar kom je vandaan? Ik dacht gewoon, ja, hallo, met Henk. Dacht ik, maar we hebben een dame.
1: Ja, ik kom uit Renkum.
0: Ah, kijk eens aan. Ik ga eens dom zeggen. Is dat Gelderland of Overijssel?
1: Gelderland.
0: Dacht ik al natuurlijk. Ja. Hey, jij hebt een wens. Jij hebt behoefte aan een nieuwe werkkleding.
1: Nou, ik niet, maar mijn man kan het altijd goed gebruiken.
0: Oh, kijk, waar werkt je man? Is hij zelfstandiger of werkt hij bij de baas? Of hoe zit dat?
1: Zelfstandiger, autodemontagebedrijf.
0: Ja, precies. Dan dat kost klauwen mijn handen natuurlijk nieuwe werkkleding. Dus dit is wel even lekker zo. Want hey, je voelt hem aan, Romy, want je wordt gebeld. Ja. Hè? Dus!
1: Hartstikke leuk, ja.
0: Super. Jullie hebben het gewonnen! Gefeliciteerd. En we verwachten natuurlijk wel even een fotootje. Als hij vol ornaat natuurlijk de kleding aan heeft. Gooi maar even. Als je het kan. Als je aan het werk is, even. Dat is ook wel mooi natuurlijk. Om je eigen man een keer te zien als hij aan het werk is. Ook wel mooi natuurlijk. Om daar even een fotootje van te maken. En dan even opsturen in onze Radio NL app. Vinden we mooi.
1: Zeker doen.
0: Dat soort dingen, dat vragen we vaak op de radio. En denken van, nou, waarom doen die gasten dat? Nou, we printen dat uit. En dat hangt dan een tijdje in onze kantine. Dus dat vinden we gewoon gaaf.
1: Kijk. Ja. Dat is, nou, kijk, dat is de, zeker een foto sturen.
0: Dat is de man van Romy. Romy de... Ja. Ja. Zeg, gefeliciteerd. blijf in vangen, oké? Okay? Doeg.
1: Ja, super. Bedankt. Doeg.
0: Nou, zal ik wel denken, wat heb ik nou voor een idioot aan de lijn? Maar goed,
2: als het echt te veel wordt, als je groen en geel wordt en je hebt een
3: hoofdverlies. Hey, Radio NL. Joost Klein hier. Waarom ben ik niet te horen in jouw radioshow? What the fuck, man? Zet de radio aan en laat je lekker gaan. Yeah.

0: Nou, Romy die zit nog te gillen hier buiten de uitzending om. Allemachtig. We hebben wel wat van je nodig. Kledingmaat hebben we nodig. Houd het even bij de hand, mocht je deze week gaan winnen. We hebben kledingmaten nodig voor je hoodie die je gaat winnen. De bodywarme broek. Nou ja, we hebben maten nodig. Dus ik weet mijn eigen maat niet eens van mijn spijkerbroek. Ik hoop op 36, maar dat zal wel weer niet natuurlijk. Het is bijna 5 uur, dus hoogste tijd. Voor een uurtje lekker los. En in dat maffe uurtje zometeen tussen 5 en 6 hebben we nog liedjes nodig om te draaien. Houden we wel even rekening mee natuurlijk dat het maandag is of juist niet. Dus eigenlijk gewoon even een leuke of heuken en beuken. Het mag allemaal. Gooi het even in de app. Toetsen of inspreken of bellen natuurlijk. Kan ook.
1: 088 0200 100.
2: Ja, kan ik niet gewoon even appen dan?
1: Jazeker, dat is Peter. Ga naar de app van Radio NL, klik rechts onderin op berichten. Hè? En de DJ leest het meteen.

0: Dan ga je op zoek naar pellets.
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
3: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar

0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar 2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
4: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
3: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De man die vorige week iets liet ontploffen bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terreur, zegt het OM. Het pand raakte beschadigd, maar de mensen die binnen waren kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Het waren tientallen jongeren die vergaderd hadden en stonden op het punt om weg te gaan. Bij een uit de hand gelopen protest tegen een asielopvang in Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen opgepakt. De meeste omdat ze vuurwerk afstaken en dingen hadden gesloopt. Sommigen wonen ergens anders. Het was het zoveelste protest tegen de komst van asielzoekers en vanavond staat er weer één gepland. Een Amerikaan die onder meer verdacht wordt van een moordpoging op president Trump spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij probeerde vorige maand schietend een zaal binnen te dringen waar Trump en zijn regering waren voor het jaarlijkse diner met journalisten. Beveiligers wisten hem te overmeesteren. Hij kan levenslang krijgen. En er is een documentaire gemaakt over de gijzeling vorig jaar in Ede. Daar hield een gewapende man in een café 4 medewerkers vast. 7 uur later was iedereen bevrijd en werd de man opgepakt. In de docu van Jessica Valerius vertellen medewerkers hoe bang ze waren. Het wordt later deze maand uitgezonden door de NPO. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het harder waaien, met in het noordwesten zelfs kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog, dan een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Te groot bestaat niet.
7: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
6: Grootpakket.nl. Groot gemak.
8: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
11: Kozijnen bestellen. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
13: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
15: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
16: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
18: Voor de makers. Praxis.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
21: Het is
0: is exact 5:05 geworden. Uurtje lekker los, gaat zometeen beginnen. Eerst even de serieuze zaken. De A1, er staat een behoorlijke file tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Een uur vertraging, 9 kilometer. De A12, Den Haag richting Arnhem, 33 minuten, 10 kilometer. De A15 tussen Rotterdam en Charleroi. En is dat, hoe spreek ik het eruit? Tussen Rotterdam en Amsterdam, daar staat 64 minuten vertraging. Dat is 12 kilometer. Twee rijstroken zijn afgesloten. En dat is tussen Europoort en Gorkum. En allemachtig. De A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 33 minuten en veruit de langste van Nederland kom je tegen. Op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Waar ze met de weg bezig zijn. Hoop alleen tussen Gelderdoom en Velperbroek zelf. En dan snelheidscontroles. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij 48,3. De A12 Utrecht richting Den Haag bij 58,1. En de A32 Heerenveen richting Meppel 25,2. De eerste twee liedjes die we gaan draaien. Even kijken, er komen een paar appjes binnen. Petra Jonker uit Zutphen. We willen graag muziek horen van André Hazes. Het rode licht. Nou, gaan we als tweede draaien. En Henry uit Lieren, die wil graag de cover horen van Claude. La la la la la la la. Nou, mooi zo.
21: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niet, lekker vrij, even feest.

0: Het was 1991 dat het liedje uitkwam. Maar er zit toch een woordje in dat toen in de tijd wel veel stof deed opwaaien. En Hazels bezong het gewoon. Ja, geniaal. Geniaal. Geniaal. Ik zei niet geniaal. Dan, als de discjockey wat moeite heeft met wat dingen voorlezen. Hè, de dienstdoende discjockey Rotterdam Scheller. Nou, dan hebben we gelukkig hulp van luisteraars. Hendrik uit de Lier. Even luisteren.
1: Zeg maar gewoon Rotterdam Charloes.
0: Charloes. Oké, die onthoud ik. Hendrik, ik vergeet je nog weer, man. Rotterdam Charloes. Mooi zo. Zeg, we zijn bezig met een uurtje lekker los. Come on, Frank.

0: 0800-1200 of stuur even een appje, toets het in of spreek het in. Dan een appje van Patrick Veenduik uit Lommel. Nog bedankt voor de handtekening, Lurg, afgelopen zaterdag. Ja, opmerkelijk. Meesten maken altijd even een fotootje van mij, maar jij wou een handtekening. Jongen, dat is helemaal geen probleem. Hij vraagt iets leuks aan. Shirt uit en zwaaien, maar we doen wel even... Sorry daarvoor. We doen wel even de uurtje lekker los, edit.
1: Je lacht valt me zwaar.

0: Deze man had zo'n waanzinnige stem, dat is niet normaal. Ook de vervanger van Benny Joling toen hij weer een keer weer in de kreukels lag. Willem Duin werd aangevraagd door Denise. Helemaal te gek, Denise uit Emmen. Oh, dat is ook vlakbij waar hij geboren en getogen was vroeger. Ik moet even kort bellen. Even, wacht even. Ja. Sommige dingen geloof je gewoon niet. Ik dacht, we hebben dat best wel vaak gedraaid. Op een gegeven moment is dat wel klaar. Maar blijkbaar niet. We gaan even bellen met... Hoe heet die gast ook alweer? Die zit in de vrachtwagen, zo te horen. Tenminste, op de app hoor ik dat. Hè?
1: Willy?
0: Ja! Hey, met Stefan van Radio NL.
1: Ja.
0: Zeg, ik lees in de app dat jullie in de vrachtwagen zitten.
1: Ja.
0: En ja, Willy ben jij, hè?
1: Ja.
0: En je zit nog met iemand in de auto?
1: Ja, samen met mijn vrouwtje.
0: Samen met je vrouwtje, kijk eens aan. Wat willen jullie horen op Radio NL of specifiek in het uurtje Lekker Los?
1: Trommeltje.
0: Ja, niet normaal, joh. Die is wel goed, hè? Die is wel lekker, hè?
1: Ja, die is super. We hebben hem thuis in de kroeg ook iedere week aan, hoor.
0: Ja, dankzij Radio NL waarschijnlijk.
1: Natuurlijk. Of ken je hem al een tijdje? Nee, die ken ik niet.
0: Oké, nou, ik draai hem op één voorwaarde. Dat voel je aankomen natuurlijk. Als jij hem even doet, doe ik even wat galm onder jou. Trommels, trommel. En dan moet je even boos doen.
1: Dat willen we. Ja, dat doe ik wel.
0: Oké, 3, 2, 1...
1: Trommels, trommels, trommels!
2: Trommels, trommels, trommels!

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
6: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
5: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
7: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
8: Eindelijk, daar is hij weer. De altijd vrolijke en goedlachse Nigel Fischer. Met zijn nieuwe single Een Leven als een Prins.
9: Ik heb een leven als een prins. Dus hoor je mij.
8: Single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.
10: Heb je

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle caféshausen, tot 320 milliliter, voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jonggebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de 15.000 euro. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
5: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam.

0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
5: Dit is Radio NL.
6: Altijd aan.
5: Altijd aan.
7: Radio NL.
5: Weerbericht.
8: 1 minuut over 5:30 geworden. Vanavond kans op zware windstoten. Er vallen ook buien. De meeste gaan vallen in het noordoosten van het land. Bij die buien is er ook kans op onweer en zelfs hagel. De komende dagen wisselvallig, regelmatig buien en kouder dan vorige week. En morgen wordt het max. 13 graden. Meteen maar even luisteren naar de berichten. Wat is er gebeurd in binnen- en buitenland? En dat doen wij zoals altijd in dit programma gewoon even in vogelvlucht. Goedemiddag.
9: Goedemiddag, dit is Daan PNieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Universiteiten in ons land hebben nog altijd last van de grote hack vorige week van Amerikaanse onderwijssoftware. Studenten en docenten kunnen niet in het lessysteem, zeggen ze tegen BNR. En de problemen kunnen nog wel even duren. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de man die een aanslag zou hebben gepleegd op het partijkantoor van D66 in Den Haag. Hij zit nog zeker 2 weken vast. Hij wordt verdacht van terreur. En op Tenerife vertrekken vandaag niet 1, maar 2 vliegtuigen naar Eindhoven met mensen van virusschip Hondius. Het gaat om vluchten die georganiseerd zijn door Nederland en Australië.
8: Dankjewel, Michiel Frazenstorm van het ANP. Dan meteen even naar de files. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Bijna een uur vertraging. De A12 Den Haag richting Arnhem tussen Harmelen en Bunnik. Daar staat 33 minuten vertraging. Op de A15 Europort richting Gorkum tussen
10: Rotterdam en Charloes.
8: En Alblasserdam, daar staat 64 minuten. Dat is 12 kilometer. En de A28...
10: Wat? Rotterdam en Charloes.
8: Ja, mooi man. Deze ga ik bewaren. Elke keer als de tussen
10: Rotterdam en Charloes.
8: De file staat, dan gebruik ik deze.
10: Rotterdam en Charloes.
8: Sorry, Hendrik. De A28 staat ook een file Amersfoort richting Zwolle. En dat is niet bij
10: Rotterdam en Charloes.
8: Nee, daar staat het niet vast. Ja, daar staat het wel vast, maar deze niet. De A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Daar zijn ze nog steeds met de weg bezig tussen Gelredom en knooppunt Velperbroek. Dus 62 minuten en het gaat er wel oplopen, is de verwachting 7 kilometer. Snelheidscontroles A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij 48,3. De A20 Gouda richting Hoek van Holland en Volbetten bij 31,5. Uurtje lekker los. We gaan weer stampen. Lorenzo Meijer uit Katwijk. Hey, draai mij even iets van Jannes. Check.
11: Het is 5:30 geweest. We hebben nog een half uurtje.
12: Los te gaan, jongen.
11: Lekker los te gaan.
12: Luister aan.

0: Café da Clube.
1: Calidad y garantía.

0: Jannes, ik dans met jou de hele nacht, mensen.
1: Het is een uurtje lekker los.
0: Ja, precies.
1: Waar zijn jullie handen?
0: Ja, waar zijn jullie handen, man? Laat ze zien. Pak je mobieltje erbij en toets even wat in. Hè. We zijn bezig een uurtje lekker los. De handen elke even losmaken. Even intoetsen wat je wil horen. We gaan naar Roos uit Nieuwegein. Roos uit Nieuwegein. Mag ik misschien every time we touch op de radio? Nou, dat is... Dat is eigenlijk niet wat we doen, maar ik kom je tegemoet, want er is een Nederlandse versie van.
2: Eindelijk is er een station dat doet wat niemand doet. Of durft.
0: Uurtje lekker los! Complete chaos!
3: Wat helemaal niet!
4: Wordt dit uitgezonden?
0: Tuurlijk niet!

0: Ik weet het nooit, hè. Is het Criss-Cross of Criss-Cross Amsterdam? Ik weet het niet. Een heel droog appje nog van Roos en Nieuwegein. Ook goed, zegt ze. Zij vroeg namelijk aan draai even Every Time We Touch. Dat is van Cascada. Ja, dat soort dingen draaien we niet. We draaien wel Engelse muziek, maar dan zit er of een Nederlander achter de microfoon, hè, die hem gezongen heeft. Of er zit een drummer in die uit Nederland komt. Dus we hebben wel een beetje speling. Maar Cascada, dat is gewoon een fucking dance nummer. En dat, ja, daar zit geen Nederlander achter. Kijk, wij zijn Radio NL. Natuurlijk maken we wel eens een geintje. We maken wel eens met een knipoog even een Engels liedje. Maar je weet gewoon dat daarvoor een goede Nederlands is. En daarachteraan draaien we ook een goede Nederlandse. Daar hebben we best wel regeltjes voor. Maar ja, dit kon ik even niet flikken. Cascada en Every Time We Touch. Nee, dat durf ik zelfs niet. Kun je nagaan. Doorgewend in de dish. Oké, dat durf ik ook niet. Want Engels is eigenlijk niet wat te doen. Bad Moon Rising wordt ook wel eens aangevraagd. Dat kunnen we ook niet draaien. In principe.
1: I see a bad DJ rising. Don't go through our speakers. Just leave. We don't speak Dutch.
0: Ja, dat weet ik.
1: We do not understand you. Please stop talking.

0: Ursula Legolas!
1: Você é rindo?
2: Ursula Legolas!

0: Het schijnt de zomerhit van dit jaar te zijn. Van
1: oh, is de Polonaise
0: Kermis! Nou, ik heb denk ik 6-7 foto's ontvangen van een paar vrolijke snuiters. Stefan Molles en Rick zonder een zee rijden op de A1 Amsterdam, waarschijnlijk onderweg naar huis. En ik weet niet of jullie dan uit het westen van het land komen. Of dat jullie, ik gok dat jullie in het oosten van het land wonen. Want gezien wat jullie aanvragen, allemachtig zeg. Het moest er een keer weer voorkomen dat dit op de zender is. Alleen het liefst even op vrijdag. Maar ja, je appje is er redelijk uitgekozen. Dus Stefan Molles en Rick rijdend Amsterdam A1. Ik ga jullie een heel groot plezier doen, denk ik. Echt een heel groot plezier. Maar goed, er kan nog wel een liedje achteraan. Dus wil je nog een liedje horen? Woon jij bijvoorbeeld in Tilburg of zit je te luisteren op Ameland? Laat ook even iets van je horen. Want dit komt rechtstreeks vanaf de Ring Amsterdam. Luister mee, dit ga je niet geloven.
2: Hemelbed Poeka.

0: ik ben bloedzenuwachtig, want wat gaat het nu worden?
1: Hurken, beuken of gewoon een leuke?
0: We hopen op een leuke natuurlijk. Zijn toegekomen aan het laatste liedje van het Nu Uurtje Lekker Los. De finale klapper. Je kan live bellen. 088-0200-100. De lijnen gaan nu open.
2: Ja.
3: Het is tijd om op te zouten.
4: Dit is de finale.
5: Finale klapper. Finale.
0: Een uurtje lekker los, de finale klapper. Dat gaat iemand in het land bepalen. Je kan bellen met het gratis telefoonnummer. Welk commercieel radiostation heeft dat nog een gratis telefoonnummer? 088-0200-100. 088-0200-100. Gewoon even live inbellen. En alles kan en mag in principe. Behalve Meatloaf, Paradise by Dashboard Light, Hardstyle, Meuk. Nou ja, dat is, je zal het begrijpen. Als je vaker naar ons luistert, dan weet je wel een beetje de randjes waar het naartoe kan en wat het mag. Kijk, een Fangerboysje. Prima joh. Too Unlimited. Hartstikke goed. Zijn allemaal Nederlanders, dus dat kunnen we prima doen. Nou, we gooien de lijn open. 088-0200-100. Zolang de voorraad strekt. Want als het allemaal te gek gaat en het te idioot gaat, dan weet ik zeker dat onze muziekredactie ooit een keer de stekker eruit trekt. Maar dan zijn er nog wel even pittige gesprekken achter de schermen natuurlijk. Voorlopig blijft het. Nou, we gaan even een wild prik doen. Hallo met wie?
6: Ricardo.
0: Ricardo. Oh, je bent ook hier geweest vorige week, Ricardo.
6: Ja, klopt.
0: Oké. Okay. Nou, wat wil je horen als finale klapper?
6: Danny Autopaleis.
0: Danny's Auto. Oh, ik denk dat vele mensen dat wel kunnen appreciëren. Denk het wel. Ik denk dat het wel leuk is. Hey, Danny, niet zo vaak bellen, hè? Ook andere mensen even de kans gunnen natuurlijk, hè?
6: Jazeker.
0: Oké, man. Hoi, hoi. 088-0200-100. Ik ben wel even nieuwsgierig wat iemand anders... We bedoel, die autopleis gaan we draaien, hoor. Dat is geen probleem. Maar ik ben toch even nieuwsgierig wat we ook hadden gehad. Hallo, met wie?
7: Ja, goedemiddag, met Henk Sanders.
0: Henk Sanders! Kijk eens aan, waar bel jij vandaan?
7: Ja, nu op mijn vakantieadres is Schin op Gul, maar normaal bel ik uit Arnhem.
0: Schin op Gul. Kijk, wat had jij willen horen dan als finale klapper? Gewoon even...
7: Harte 10 met de rode schoentjes.
0: Harte 10, nou, dan ben ik blij dat deze het is.
4: Dit is de finale.
0: Geintje natuurlijk, dat ik gewoon het tempo is altijd leuk. Ja, sorry.
7: Finale klapper. Ja, doe maar, knal hem erin.

0: bandjes.
1: Bij Batenburg Installatietechniek werken we aan de energie van morgen. Slimme gebouwen, duurzame installaties en techniek die echt verschil maakt. Gewoon bij jou in de regio. Wil jij meewerken aan een betere toekomst? Ontdek de mogelijkheden op werkenbijbatenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
2: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
3: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
5: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
4: Kijk op proostop.nl.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Vooruit, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jonggebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de 15.000 euro. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
8: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
9: Eerste schooldag?
8: Ja, zo lastig.
9: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
8: Ja, lekker.
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, maar je douwe echt per streek.
12: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
14: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Universiteiten in ons land kampen nog altijd met problemen door de hack van Amerikaanse onderwijssoftware, meldt BNR. Studenten en docenten kunnen niet in het lessysteem en volgens de Universiteit Twente gaat de overlast nog de hele week duren. De meeste colleges zouden wel gewoon doorgaan. Op Tenerife vertrekken vandaag 2 vliegtuigen met passagiers en bemanningsleden van 4 schip Hondius. De vluchten zijn georganiseerd door Nederland en Australië en gaan naar Eindhoven. Er is zeker 1 Nederlander aan boord. Het ophalen begon gisteren, toen kwamen 8 Nederlanders terug. De Duitse politie heeft met de arrestatie van een jongen van 17 misschien een bloedige aanslag verijdeld. Het OM denkt dat hij wilde toeslaan bij een winkelcentrum, politiebureau of bar. De verdachte is een bewonderaar van terreurgroep IS en had spullen waarmee je een bom kan maken. Hij wordt nu psychisch onderzocht. En de Keukenhof blijft een hit. Het bloemenpark in Lisse is elke lente maar 2 maanden geopend, maar ook dit keer liepen er weer bijna 1,5 miljoen bezoekers rond. Onder de Keukenhof-toeristen waren veel Duitsers, Amerikanen, Fransen en Britten. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog. Dan een graad of 12. En tot zover het ANP Nieuws.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Heb je

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Schuren, afplakken, lakken.
7: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Ik heb goed nieuws. Hier staat geen file meer.
10: Rotterdam is Charloes.
9: Maar hier wel. De A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Daar staat een kwartiertje vertraging. De A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Daar staat 36 minuten en best wel een lange op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Daar is dagelijks ellende, want ze zijn bezig met de weg. 47 minuten ellende en dat is 8 kilometer. Nog één snelheidscontrole. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken 48.3.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Stefan Leer!
9: We beginnen dit uur even met Frank van Etten. En die gast is nergens bang voor. Zelfs niet voor de duivel.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Leeuw Kleine en Das. Das Boots. Oh nee, dat is weer wat anders natuurlijk. Zeg, ik moest net even glimlachen, want vanmiddag werd al een paar keer aangevraagd. Drijven de nieuwe van K3, dat hadden we natuurlijk al gelezen 3 dagen geleden, dat er een nieuwe K3 aan zou komen met Donny. En nou blijkt het van een ander radiostation te zijn van Q Music, dus wij hebben even contact gezocht achter de schermen. En die waren zeer verbaasd. Ik zeg, ja, mogen we het liedje al hebben? Kijk, hij staat op YouTube natuurlijk, dat weten wij ook wel. Maar als wij eens draaien, willen we graag goede kwaliteit hebben. En daar bij Q Music gingen zich verbazen. Gaan jullie dat draaien? Ja, ik zeg, natuurlijk gaan we dat draaien. Het is Nederlandse muziek, toch? Kijk, jullie draaien ook onze muziek en in het foute uur. Dus dan doen wij het ook. Nou, daar waren ze wel even verbaasd over. En dat vonden wij grappig ook weer om te zeggen en om te horen. Dus de nieuwe van K3, Schaduw, met de Donny Meister, gaan we zeker draaien zometeen. Dat doen we nog even voor 6:30. En dan even wat gas terug. Lastig voor mij. Dat ene moment.
1: De dag

0: Het iconisch liedje van de man with the head on. Ja, blik afblozen. Aanstaande donderdag, dat hoef ik jou niet te vertellen, maar dan is het hemelvaartsdag. Dan zit ik ook even op de radio. Want ik ben al zo vaak... Koninginnedag was ik vrij. Koningsdag was ik vrij. En dat was laatst ook weer zondag, was ik ook vrij. Dus ik denk, ja, dat is ook een beetje schaamteloos tegenover de collega's. Dus aan hemelvaartsdag zit ik gewoon hier, donderdag. En ik zit al even te denken, misschien moeten we even iets geinigs doen. Ik heb ooit een keer een experimentje gedaan. Weet je dat nog van vorig jaar? Toen heb ik geïntroduceerd de live-lijst. Dus gewoon, we hebben natuurlijk onze top 30 waar we super trots op zijn. En we doen ook wel eens lijstjes. Hè. We hebben in dit programma een keer de vieze liedjes top 10 gehad. Maar ik heb een keer geprobeerd vorig jaar. En ik vond dat zo geinig om te doen. De live-lijst. En het lukte ook in de tijd. Want wat is de bedoeling? Ik start eigenlijk met een liedje na 3 uur. En dan gaan gewoon elke keer na het liedje gaan de lijnen open. En dan moeten we gewoon live de lijst samenstellen. Dus we maken een top 30 of een top 20. En dan zegt hij, ja, nee, doe maar even Danny's Autopaleis. Nou, dan start ik de jingle in. Pieuw, nummer 19. En dan staat hij vast in de lijst. En die publiceren we later nog even. Ik weet niet of dat geinig is om te doen. Of vind ik dat alleen maar leuk, omdat ik radiomaker ben. Nou, moet je wel over nadenken. Ik denk dat we het wel even gaan doen. Hemelvaartsdag. De live lijst. En dan eens even zien wat uit het brein van Nederland komt. Wat komt er dan op nummer 1? Weet je wel, als je dan denkt van, ja, meestal staat Engelbewaarder op nummer 1. Dus dan doe ik, nou, we zijn toegekomen, nummer 18, bellen. En dan bel je gewoon en dan zet je de Engelbewaarder op nummer 18. Dan kan hij niet meer op nummer 1. En zo houden we elkaar scherp. Zo kunnen we elkaar een beetje tegemoetkomen. Zo kun je elkaar misschien een beetje positief naaien. Dat is ook wel leuk. Gewoon een interactieve lijst. Nou, komen we even op terug. Zometeen heel veel plezier met Ivo Pasveer. Hey.
1: Stefan Leur is op de zender. Zo gek als een
0: deur. Nou, ik ga er vandoor. Ik
1: de koning van de middagshow. En geeft ons weer die radioshow. Stefan Leur is op de zender. Zo gek als een deur. Stefan Leur, tot morgen weer. Tot de volgende keer.
0: Ja, tot morgen. En zoals beloofd, de nieuwe K3 Schaduw met de Donnie Meister.

0: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
5: Radio NL vind je ook op Instagram.
6: /RadioNLFM.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie. Dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
10: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages.

0: naar debestetuinhuizen.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door...

0: Mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
1: Dit is Radio NL.
2: Altijd aan.
1: Altijd aan.
2: Radio NL.
1: Weerbericht.
3: Vanavond en vannacht is het onstuimig met veel wind en meerdere buien. Daarnaast staat er een vrij koude meiweek op het programma. Ook tijdens het lange hemelvaartweekend. Dagelijks komt de temperatuur niet veel hoger uit dan 10 tot 14 graden. Alleen woensdag wordt het regionaal enkele graden warmer. En verder ziet het weerbeeld en wisselvalligheid met van tijd tot tijd buien of wat regen. Dat belooft niet veel goeds voor het hemelvaartsweekend. Dan de actuele situatie op de Nederlandse wegen. De files worden korter volgens de ANWB. De meeste vertraging nog op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Velperbroek, een kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, ruim een uur door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er momenteel dicht. En de A59 Os-Den Bosch tussen Os en Rosmalen-Oost. Een kwartier komt er door een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A1 Apeldoorn-Amsterdam bij 48.3. Ring A10 bij 21.2. De A12 Utrecht-Den Haag bij 9.9. En de laatste A20 Gouda-Hoek van Holland bij 31.4. Goeie reis!

Nog komen, hè? Sommige dingen die vragen gewoon geduld. En geduld, dat wordt beloond voor John de Wever. Onlangs kreeg hij namelijk op televisie uitgereikt zijn allereerste diamanten plaat. Ja, dan kun je gokken voor welk liedje dat was, maar dat lijkt me overduidelijk. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. En met recht een diamanten plaat voor deze volksheld, John de Wever. En als jij nu nog niet weet. Hey, goedenavond. Welkom bij de avondshow van Radio NL met Wesley Kleijn en Monique Smit zo direct. En eerst de held van afgelopen weekend. Alle foto's die check je op de Instagram van Radio NL. En Henk, die hoor je nu. Over.

Sowieso, deze gast die heeft stalen ballen. Dat hij zich gewoon überhaupt op die dansvloer durft te begeven. Zelf ben ik meer van het kaliber in de hoek staan met het drankje en afwachten. Dat was altijd hoe ik me op de dansvloer begaf. Maar goed, ja, als je dan een dansvloer dilemma hebt, dan kun je er maar beter een liedje over schrijven. Roeland Beelen hoor je zojuist bij Radio NL. En dit is de nieuwe Stef Hekkel.

Versteeg, Likkebeb en Blikkendag bij Radio NL. Hey, dit is iets wat we denk ik allemaal liever geheim willen houden. Het ook echt aan niemand vertellen, zelfs niet als het aan ons wordt gevraagd. Maar wat we stiekem allemaal doen. Sterker nog, er is nu onderzoek gedaan naar hetgeen wat ik je zo direct ga vertellen. En maar liefst 44% van de Nederlandse vrouwen die doet het. Dan vraag je af wat het is, dat deel ik zo direct met je in de avondshow van Radio NL. Eerst wil ik je voorstellen aan nieuwe muziek. De nieuwe Jeroen van Zelst heet Griekse Nacht.

0: Dag in dag uit werd mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
1: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
2: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
1: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
3: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
6: Dit is Radio NL.
7: Radio NL.
6: En hier moet je zijn voor...
8: Kijk je in je mooie blauwe ogen.
6: Altijd aan. Radio NL.
9: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
10: Te groot bestaat niet.
11: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
10: Grootpakket.nl. Groot gemak.

0: Kijk op proostop.nl.
1: Eindelijk, daar is hij weer. De altijd vrolijke en goedlachse Nigel Fischer. Met zijn nieuwe single Een Leven als een Prins.
2: Ik heb een leven als een prins. Dus hoor je mij ook helemaal niet klagen.
1: De nieuwe single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
9: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jonggebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de 15.000 euro. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Dick Advocaat gaat toch met Curaçao naar het WK, meldt het AD. Bondscoach Fred Rutte heeft zich teruggetrokken onder druk van spelers en sponsors. Advocaat wist Curaçao naar het WK te loodsen, maar daarna stopte hij ermee vanwege zijn zieke dochter. Het gaat nu beter en daarom stond Advocaat open voor een terugkeer. Op een school in Leiden is een gedenkplek gemaakt voor het 15-jarige meisje dat gisteren meedeed aan de halve marathon en overleed. Haar schoolgenoten hebben bloemen neergelegd en berichtjes achtergelaten. De ouders van het meisje zeggen in een verklaring: ze had goed getraind en wist wat ze deed. In Spanje is een Duits stel veroordeeld dat hun 3 kinderen jarenlang gevangen hield in een ernstig vervuild huis. Ze werd begin vorig jaar bevrijd door een agent en die omschreef het als een horrorhuis. Het stel moet bijna 3 jaar de cel in en zei dat ze hun kinderen wilden beschermen tegen enge ziektes. En een Amerikaanse krant schrijft dat de uitslag van het Songfestival makkelijk te beïnvloeden is als een paar honderd man samenspannen bij televoten. De krant deed onderzoek omdat Israël vorig jaar ook zoiets uitspookte en de publiekstemming won. De organisatie van het Songfestival wilde niet reageren. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio 0 verkeer van de ANWB met nog twee korte files. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Velperbroek, 5 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door een ongeluk 2 kilometer file. Weg is daar wel weer vrij. Dus je kunt binnen de kortste keren weer doorrijden daar. Dan de files. De flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A1 Apeldoorn-Amsterdam bij 48,3. A20 Gouda-Hoek van Holland, 31,5. En de A28 Assen naar Zwolle bij 148. 40.1, goeie reis.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: Dag in dag uit wordt mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
25: Ivo Pasveer!
22: En 44% van de vrouwen die doet wat ik je zo direct ga vertellen. Naar Kido van der Graaf.
23: Dit is de muziek van Radio NL.

René Schuurmans. Nooit naar huis. En oh, oh, oh, dat is lekker man in de avondshow van Radio NL. Goedenavond. Ik las dit bericht vanochtend en ik dacht van, joh, is dit echt waar? 44% van de Nederlandse vrouwen, die doet dit namelijk. Ja, zal ik het maar gewoon uit de doeken doen? Ja, het is misschien een beetje taboe om hierover te praten, zeker op de nationale radio, maar ik ga het gewoon doen. Het gaat om plassen onder de douche. Het is namelijk ja, echt een ochtendritueel waar we misschien niet heel vaak over praten. Maar volgens onderzoek blijkt dus dat 44% van de Nederlandse vrouwen dat wel eens doet. En 6% zelfs altijd. Nou heeft Libelle onderzoek ernaar gedaan of het wel een verstandig idee is om dat te doen. Ja, het maakt op zich niet zo heel veel uit, want het is helemaal niet zo smerig als je denkt. Maar het kan ook ervoor zorgen dat je op andere momenten minder goed kan plassen. Dus let wel op de gezondheid, zegt de expert erover in de Libelle. Ja, ik vind het toch een beetje een gek onderwerp. Maar heel eerlijk. Ja, ik doe het ook. Ik doe het ook wel eens. Plassen onder de douche. Maar goed, aan de ene kant kun je denken van het is vies. Want je zit eigenlijk over jezelf heen te zeiken. Of ja, als je goed mikt in het putje. Maar goed, daar loop je dan ook alweer overheen. Aan de andere kant, heel milieubewust. Hè? Want je bespaart natuurlijk gewoon weer water dat je niet doortrekt. Ja, ik wil het taboe gewoon even doorbreken vanavond. En daarom wil ik de vraag gewoon aan jou stellen. Recht toe, recht aan. Man op man of man op vrouw. Ja, kom maar door. Plas jij wel eens onder de douche? Ben ik heel benieuwd of jij dat doet of dat ik gewoon gekke Henkie ben. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Stuur het eventjes door. In de Radio Rap laten we dit taboe even met z'n allen gaan doorbreken. Geef antwoord op de vraag in het Radio Rap onderzoek van vanavond. Ik ben er echt ontzettend benieuwd naar. Plas jij...

0: West, Lange Frans en alles wat ik wil in de avondshow van Radio NL van het onderzoek vandaag in de Libellen. Daar is namelijk uit de doeken gedaan dat 44% van de Nederlandse vrouwen het regelmatig doet. Plassen onder de douche. Ik merk dat dit toch wel een beetje een taboe onderwerp is. De meeste mensen die vinden het volgens mij heel vies. Maar goed, heel eerlijk, ik doe het ook wel eens. Daarom wil ik wel eens weten wat hier nou van waar is. Doe jij dit ook? Of zijn er een paar gekke hekkies, gekke henkies onder ons die dit doen, maar is het vooral bovenal heel erg smerig. Plas jij wel eens onder de douche? Laten we dit taboe maar eens bespreken in de Radio NL app. Michel uit Haarlem, ja, dat doe ik wel eens. Alles gaat toch het riool in. Ook Lia uit Oudorp, die zegt dat ze het wel eens doet. Jolanda uit Haarlem, die laat weten dat je heel veel zeikers nu krijgt in de Radio NL app. Ja, dat vermoed ik ook inderdaad. Britt uit Spakenburg, ja, natuurlijk. Waarom niet? Annemieke uit Moordrecht, ook ik doe het wel eens. En Roy uit Uden, goedenavond.
1: Goedenavond, goedenavond. Ja,
0: is dit nou zo'n taboe? Moet ik me hiervoor schamen dat we dit bespreken of valt het mee?
1: Nou, ik denk dat wel meevalt. Hoef je niet echt voor te schamen.
0: Ja, toch benieuwd, Roy. Doe jij dat ook wel eens plassen onder de douche?
1: Ja, regelmatig.
0: Ja, eigenlijk, hè, als ik nou even advocaat van de duivel ben, is toch wel een beetje smerig.
1: Ja, je spoelt het toch wel af.
0: Ja, goed mikken, hè? Dan is het wel goed.
1: Ja.
0: Okay. Met andere woorden, niks mis mee.
1: Nee, helemaal niet.
0: Helemaal goed. Dank voor het delen, Roy. Fijne avond.
1: Ja, hoi.
0: Nou, het is volgens mij wel duidelijk. Geen taboe onderwerp meer. Het is gewoon volkomen geaccepteerd. En die 44%, ja, die is zo gek nog niet.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
14: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus.

0: Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
1: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
2: Dit is Radio NL.
3: Altijd aan Radio NL.
2: Altijd aan.

0: heeft 5 nummer 1 hits op zijn naam. 18 jaar topperservaring en 15 jaar Holland Zingt Hazes. Ja, en toch wilde hij er over een jaar of 5 mee stoppen. Ja, dat is echt waar. Heeft hij onlangs gezegd in een interview. Afgelopen weekend vierden we nog het 50-jarige bestaan van Met de Vlam in de Pijp. Oftewel de man die 50 jaar in het vak zit, Henk Wijngaard. Maar Jeroen van der Boom die heeft al aangekondigd dat hij de 50 niet gaat aantikken. Hij zegt, ja, op een gegeven moment dan begint je lijf het ook te begeven. En dan ben je niet meer die shiny man die altijd op het podium staat. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment ook gewoon gaan stoppen. De komende 5 jaar nog genieten van Jeroen van der Boom, los van de grond zojuist bij Radio NL. En dit is André Hazes.
1: Op een vrijdag in de kroeg.

is. Je wil niet weten wat voor kattenkwaad ik vroeger heb uitgehaald. En ik weet bijna zeker dat jij dat ook hebt gedaan. We zijn allemaal jong en dom geweest. Maar uiteindelijk word je dan oud en wijs. Althans, dat is wat ik toch begrijp uit het liedje. Het is een beetje half afgemaakt. Jong en dom, de nieuwe Tino Martin zojuist bij Radio NL. Hé, wat doe jij op dit moment? Ben je lekker aan het beunen? Ben je aan het werk? Heb je misschien een hobby waar je deze maandagavond aan besteedt? Of doe je iets heel anders op deze maandagavond? Zo direct hier op Radio NL het Rondje Nederland. En ik zou het leuk vinden om even te zien wat jij op dit moment aan het doen bent. Dus open de app eventjes, ga onderin naar berichten en stuur eventjes een berichtje of een foto van wat jij op dit moment aan het doen bent. Gaan we zo meteen even peilen wat Nederland aan het doen is op maandagavond in het Rondje Nederland. Eerst Frans Duits en Django Wachter. Dit is In Ons Café bij Radio NL.

0: dag in dag uit werd mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
1: Snel sanitaire voorzieningen nodig voor op de bouw of je evenement? Sani Easy verhuurt toiletten, plaskruizen, mobiele woonunits en meer. Kijk op sani-easy.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Sani Easy. Gewoon lekker makkelijk.
2: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
3: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
4: Radio NL.
5: Stop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Eindelijk, daar is hij weer. De altijd vrolijke en goedlachse Nigel Fischer. Met zijn nieuwe single Een leven als een prins.
9: Ik heb een leven als een prins. Dus hoor je mij ook helemaal.
8: De nieuwe single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jonggebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de €15.000. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Moet je kijken daar, leuke gast.
19: I know.
18: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
19: Is ook echt jouw type.
18: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
19: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
20: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
21: Je voelt je thuis, waar je douwe Egbert streekt.
22: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
23: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
24: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: drank die het een tikkie anders doet.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
2: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Helmond zijn huizen doorzocht in een onderzoek naar drillrappers. Op internet gaan rapfilmpjes rond van de jongeren en daarin zijn ze te zien met bivakmutsen op en wapens in hun handen, zoals pistolen en boksbeugels. De politie heeft wapens in beslag genomen en er is één iemand opgepakt. Het OM heeft 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een man uit Leiden die zijn vriendin zou hebben vermoord met een hondenriem. Hij zou er hebben gewurgd, al beweert hij zelf dat ze zelfmoord had gepleegd. Maar het lijkt alleen maar zo, zegt het OM. De vrouw was moeder van twee kinderen. Goed nieuws voor mensen met een kaartje voor het housefeest dat het weekend op het laatste moment werd afgeblazen in Amsterdam. De 20.000 gedupeerden krijgen compensatie, zegt de organisatie bij AT5. Het festival werd zaterdag onverwacht gecanceld omdat een grote tent op het terrein niet veilig zou zijn. En de Bond van Curaçao maakt morgen bekend of Dick Advocaat terugkeert als bondscoach, zoals het AD meldt. Er is dan een persconferentie. Na het bereiken van het WK stopt de advocaat ermee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Zijn vervanger Fred Rutte is al opgestapt. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Er zijn alleen controles gemeld in de Flitsmeister-app. Die vind je langs de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij 48.7. A16 Rotterdam-Breda 45.9. A20 Gouda-Hoek van Holland 31.5. En de laatste A67 Venlo-Eindhoven bij 67.2. Goeie reis.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Dag in dag uit wordt mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
11: Hey, wat doe jij op dit moment? Stuur het even in via de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

Kamer in de avondshow van Radio NL. Het was Gappie Sappie. Exact 8:10. Maandagavond. Dit is de avondshow van Radio NL. Ivo hier. Tijd voor het rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Daar ben ik benieuwd naar. Stuur het even in via een appje in de gratis Radio NL app. Zo zit Daan uit Klaasina Veen natuurlijk weer lekker op de bank vanavond naar Radio NL te luisteren. Siep van der Helm uit Beemster. Nou, ik ben net klaar met sleepslangen. Zit op de trekker, stuurt hier een fotootje van. Jolanda uit Haarlem. Nou, ik ben aan het darten met mijn man. Supergezellig met jullie aan. Patrick de Boer uit Tuitjenhoorn. Goedenavond, Radio NL. Ben ook aan het grashakselen. Groetjes van Patrick en de mannen van Loonbedrijf Poland. W. de Vries uit Nieuw-Beerta. Lekker aan het werk bij de treintjes. Ja, is dat dan echt werken, W? Of zit je dan gewoon aan de modeltreintjes? Want dat is echt een soort van fascinatie voor mij. Ik was vroeger al helemaal gek van modeltreintjes. Ik weet niet wat dat is, maar het heeft toch een bepaalde aantrekkingskracht altijd, die modeltreintjes. Wio uit Wolvenga. Hi Ivo, na een week vakantie ga ik nu weer naar Oudega om de containers met pakketten op te halen. Wil je de groeten doen aan onze vrienden van de pakketshop? Groetjes van Wio. Nou, toevallig, die mensen van de pakketshop zitten ook in de app. Lena en Annemiek zitten druk bezig met de pakketten op de radio van de leukste zender. En wat was het leuk zaterdag bij de lichtmis. Gelukkig maar. Jim uit Waaland, vanavond de eerste snee gras aan het hakselen met Patrick. W. de Vries, oh, die stuurt ook direct eventjes een extra berichtje. Nee, het zijn de echte treinen. Nog mooier misschien wel, hè, die grote joekels. Hetty uit Koevoorde, nou, ik ben Murdoku aan het doen. Is dat een nieuwe variant op Sudoku, Hetty? En Geralda uit Breskens, nou, net klaar met mosselen eten en schelpen schoon te maken, zodat ik ze kan verwerken in mijn windgongen. En zo meteen New Kids Turbo kijken. Hey, lekker weer een nostalgie, jongen. Ja, toevallig heb ik die film laatst ook weer eens een keertje gezien. Ik heb hem geïntroduceerd aan mijn vriendin. Hè. Ik heb je wel eens vaker verteld, mijn vriendin die komt niet uit Nederland. Dus het was echt haar introductie bij New Kids Turbo. En eigenlijk de hele film keek ze mij aan zo van, wat is dit? Ja, en heel eerlijk, ik geef haar geen ongelijk, hoor. Ik bedoel, als je niet uit Nederland komt en je dan New Kids Turbo voorgeschoteld krijgt, dan denk je misschien ook wel van, ja, wat is dit? Wat krijg ik nu weer te zien? Radio NL, maandagavond. Druk werk nu. Dit is Lijn 10.

Jorel, maandagavond. En Amar, al heb je niets. Hey, deze week hebben we wat tofs voor je geregeld bij Radio Jorel. Want heb jij ook nog van die oude werkkleding? Eigenlijk van die werkkleding die tot een draad versleten is en die net niet meer de volgende ronde mee kan. Deze week de oplossing als je luistert naar Radio NL. Want in ieder programma maak je namelijk kansen op een set werkkleding ter waarde van €250. Het is niet niks. Ben je eraan toe? Stuur dan nu eventjes een appje met het woord kleding. En dan maakt het niet uit of je een dame of een heer bent. Want we hebben ze in allebei de soorten. Doe je dat, dan kan het zomaar zijn dat je zometeen teruggebeld wordt. En dat je verblijd wordt met een gloednieuwe set werkkleding. Kun jij er deze zomer weer tegenaan. Dus app het woord kleding in de Radio NL app. Doe je dat? Wie weet spreek ik je zometeen.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
15: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
18: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm.

0: Zeker waard om even de videoclip bij dit liedje te checken, als je dat nog niet hebt gedaan. Al win ik 10 miljoen, de Hollandse nieuwe deze week is van René Schuurmans. Daarin staat hij namelijk met zo'n levensgrote cheque die je wel eens krijgt bij de loterij, of die je wel eens ziet op de televisie. Waarop staat 0000000. Oftewel helemaal niks, hè. Al win ik 10 miljoen, het is me allemaal niks waard. Juist. René Schuurmans en de Hollandse nieuwe deze week bij Radio NL. De week waarin je overigens ook hele vette prijzen wint. Je wint namelijk een werkkledingset te waarde van €250. Met daarin alles om weer de komende zomer er tegenaan te kunnen. Ja, is je werkkleding tot op de draad versleten? Zorg ervoor dat je eventjes het woordje kleding hebt in de Radio NL app. Doe je dat, maak je kansen op die werkkledingset te waarde van €250. Gaat iemand blij maken? Denk ik, hoop ik.
1: Met Albert Dorenstein.
0: Hey Albert, met Ivo van Radio NL. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Hey Albert, laten we maar direct tot het punt komen. Hoe is het gesteld met jouw werkkleding?
1: We laten wensen over. Het is onderaan te op.
0: Ja, het is op, hè. Op een gegeven moment dan gaat het gewoon niet meer.
1: De scheuren zitten erin, ja.
0: Oh, de scheuren zitten erin. Maar wacht even, als je het dan aantrekt, doe je dat dan nog met enige trots? Of zeg je dan iedere keer weer van, nou, ik moet toch maar naar de winkel om even een nieuw setje te kopen?
1: Ja, toch het laatste, hè?
0: Ja, wel, hè. Ja, maar dat is vaker zo. Dat is vaker zo, hè. En dan denk je toch van, nou, het komt later wel en dan komt het er alsnog niet van.
1: Ja, maar uiteindelijk moet het toch gebeuren.
0: Zo is het. Nou, je hoeft niet meer naar de winkel, Albert. Dat is het goede nieuws, want wij gaan voor een gloednieuwe werkkledingset voor je zorgen. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel, wat leuk.
0: Ik hoop wel dat je dan de komende zomer heel veel gaat klussen.
1: Ik ga dat zeker doen.
0: Goed zo. Veel plezier en weer een mooie avond.
1: Hetzelfde, dankjewel. Elke

0: Pols bij Radio NL en Diamantenring.
1: Het laatste rondje.
0: Het is bijna 9 uur op Mezing Maandag. We zijn op zoek naar een echte Mezinger in het laatste rondje vanavond. Heb je een suggestie voor zo'n ultieme Mezinger? Stuur hem nu in via de Radio NL app. En bepaal zo direct het laatste liedje voor 9.

0: favoriete guilty pleasure van dit moment is. De Hermes Houseband en Taj Mahal. Je weet wel, de grootste studentenband van Nederland, afkomstig uit Rotterdam. En dat gaan ze vieren, hè, aankomende vrijdag in Amabel, Rotterdam. Gaan ze hun eerste eigen clubshow doen. Ja, om te vieren dat dit een nieuwe single is. En dat willen ze dus vieren met hun stadsgenoten in Rotterdam. Je kunt er nog naartoe aankomende vrijdag in Poppodium Amabel. Next Destination, Taj Mahal. Goed, het is er tijd voor.
1: Het laatste rondje.
0: Het laatste rondje op Meezing Maandag. Jij bepaalt het laatste liedje iedere dag. En op maandag moet dat eventjes een ultieme meezinger zijn. Maar goed, er is een breed scala waar je uit kan kiezen. Want er zijn heel veel meezingers. Zo vraagt Jordi uit Doetinchem om Danny Christian met Ik ben niet meer van jou. Dat is die cover uit Op volle toeren uit elkaar. Leuk, dank voor het aanvragen, Jordi. Ik zie Martijn uit Kampen, het IJsselduo met Drommelse Jongen. Johan uit Veldhoven, een grote hit van 27 zomers geleden. Gordon en Replay met Never Nooit Meer. Pieter uit Slootdorp, Boswachters met Wind in mijn haren. Maris uit Loenen, graag Blikkendag, want het is bijna kermis in het dorp. Maar we gaan vanavond voor de suggestie van Corina uit Roosendaal. Die heeft een leuke, liever te dik in de kist dan een feestje gemist. Stef Enkel, René.

0: dag in dag uit werd mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Dit is Radio NL.
7: Radio NL.
6: Hier.

0: Radio NL.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient

0: Radio NL.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
5: Je hebt deals. En je hebt Doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Doei.
6: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
0: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het vierenschip Hondius is vertrokken uit de haven van Tenerife. Vanavond werden de laatste passagiers van boord gehaald. De 30 bemanningsleden varen met het schip door naar de haven van Rotterdam, waar het over zo'n 5 dagen aankomt. Daarna worden het schip en de achtergebleven koffers ontsmet. Verdrietig nieuws over witsnuitdolfijn Albi, die ruim een week geleden aanspoelde in Egmond aan Zee. Hij is overleden, zegt SOS Dolfijn. De vrijwilligers zijn er kapot van, omdat het juist de goede kant leek op te gaan. De dolfijn gaat nu naar de Universiteit van Leiden. Daar gaan ze uitzoeken wat er met hem aan de hand was. Tata Steel in IJmuiden heeft weer een boete gekregen voor het uitstoten van schadelijke stoffen. Daar zijn grenzen voor en Tata ging daar ver overheen. De boete bedraagt zeker €3 miljoen. Tata was vorige week ook al in het nieuws toen bekend werd dat de directeur van Milieudefensie daar gaat werken. En het Jeugdjournaal heeft een belangrijke tv-prijs gewonnen, de Ere Zilveren Nipkoff-schijf. Dat werd onthuld in het talkshow Eva. Volgens de jury weet het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uit te leggen dan het journaal voor volwassenen. En dat al 45 jaar lang. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een bui, maar ook opklaringen. Verder gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar tot de avond droog. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
13: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Odido. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
19: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
18: Ai, de man met de hamer.
19: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
20: even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
21: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
22: Oh, nu al zin in zaterdag.
21: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ren je in het zweet naar...

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is kans dat 12 medewerkers van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen besmet zijn met het Hantavirus. Ze zijn niet volgens de voorschriften omgegaan met het bloed en de urine van een patiënt die vorige week met het virus werd opgenomen. Daarom moeten de ziekenhuismedewerkers nu 6 weken in quarantaine. Intussen is opnieuw een vlucht met opvarenden van het virusschip Hondius onderweg naar Eindhoven. Het toestel vertrok vanaf Tenerife en er vliegen ruim 20 mensen mee, onder wie een Nederlander. Straks komt er nog een evacuatievlucht onze kant op. Het schip zelf is met alleen nog wat bemanningsleden aan boord onderweg naar Rotterdam. Een mbo-school in Hogeveen heeft ook last van de grote brand vorige week in een datacenter in Almere. Netwerk ligt er midden in de examenperiode uit en daarom moeten de studenten nu uitwijken naar Emmen, meldt RTV Drenthe. Er zijn bussen geregeld, want Emmen ligt niet om de hoek. En de kans dat het Olympische schaatstoernooi over 4 jaar in Nederland wordt gehouden, wordt steeds groter. De Spelen van 2030 zijn in Frankrijk, maar dat is niet van plan om zelf een stadion te bouwen. Daarom wordt er binnenkort op hoog niveau gepraat met Tialf in Heerenveen, dat persbureau AFP. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een bui, maar ook opklaringen. Verder gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar tot de avond droog. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Odido. Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
20: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
19: Ai, de man met de hamer.
20: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
21: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: Is de muziek van Radio 1.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
12: Je hebt deals. En je hebt doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
13: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
16: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwijtaal. Het cruiseschip Hondius moet zondagavond aankomen in Rotterdam. Rond 8 uur zijn ze vertrokken naar Tenerife en het is 6 dagen varen. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt om resten van het hantavirus weg te krijgen. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Andere passagiers gaan thuis in quarantaine. 12 medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen moeten ook 6 weken in quarantaine. Zij kunnen zijn besmet omdat bij 1 patiënt de regels niet goed zijn gevolgd. Andere patiënten in het Radboud hoeven zich geen zorgen te maken. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. De Britse premier Starmer ligt hard onder vuur. Meerdere ministers willen dat hij opstapt. Hij zou morgen in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer heeft al maanden te maken met veel weerstand. En bij verkiezingen afgelopen donderdag in Engeland, Schotland en Wales verloor zijn partij Labour enorm. En de examens voor middelbare scholieren zijn nog maar net begonnen, maar toch is er al bijna 95.000 keer geklaagd. Het LAX, waar de belletjes en berichten binnenkomen, vindt dat best veel na 2 examendagen. Vandaag werd het meest geklaagd over ingewikkelde en onduidelijke vragen in het VWO-examen natuurkunde. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ben je nou een asieldiscussie aan het winnen?
1: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
2: Dat is beter dan zo egoïstisch.
0: Of de band met je dochter aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
3: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop.
10: Aldi. Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
12: Dit is Radio NL.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Een deel van de bemanning van cruiseschip Hondius zit op een vliegtuig naar Eindhoven. Ze worden daar aan het begin van de nacht verwacht. Het andere deel van de bemanning vaart het schip naar Rotterdam, waar het volledig wordt schoongemaakt. Ook alle bagage van passagiers is nog aan boord, net als het lichaam van een overleden passagier. In Apeldoorn is opnieuw gedemonstreerd tegen een geplande asielopvang. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en er werden een paar rookbommen afgestoken. Na een uur moest iedereen vertrekken en de meesten hielden zich daaraan. Een meisje van 17 dat zich misdroeg is opgepakt. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. En het eerste optreden van Israël op het Songfestival is zonder problemen verlopen. Vanavond traden alle landen op voor de jurypunten. Bij de 2 vorige edities ging het daar al mis voor Israël en werden ze flink uitgefloten. De Oostenrijkse omroep beloofde om niet in te grijpen als er weer protesten zouden zijn, maar die kwamen er niet. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. De laatste twee vliegtuigen met mensen van cruiseschip Hondius zijn geland in Eindhoven. In een van de vliegtuigen zat vooral bemanning van het schip. In het andere toestel zaten cruisepassagiers uit Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië. Zij worden vanuit Eindhoven geholpen om thuis te komen. Iedereen wordt wel eerst getest. Netflix heeft misschien een groot probleem in Amerika. In de staat Texas zijn ze aangeklaagd omdat ze zonder toestemming informatie hebben verzameld van gebruikers, ook van kinderen. Netflix zei jarenlang dat ze dat niet deden. Ze hebben ook een probleem omdat ze bewust verslavend zouden zijn door automatisch nieuwe afleveringen te starten. Een recordaantal mensen is vorig jaar weggevlucht uit hun land door conflicten en geweld. Dat waren er ruim 32 miljoen van over de hele wereld. De meeste mensen zijn gevlucht uit Iran, gevolgd door Congo in Afrika. In eerdere jaren moesten de meeste mensen vooral hun land ontvluchten door natuurrampen. En de Liberis Literatuurprijs is weer uitgereikt en hij is dit keer voor het boek Aan het einde van de oorlog van Bert Natter. Het speelt zich af in een concentratiekamp en volgt tientallen mensen. De jury vindt het boek origineel en een huzarenstukje. Natter krijgt een bronzen penning en 50.000 euro. Het weer van Weer Online. Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Is de muziek van Radio NL.

0: TikTok, TikTok.
1: Grap, waar blijf je nou?
2: Al 20 jaar. De juiste keuze voor Nederlandstalige muziek.
3: Radio NL. Altijd aan.

de praat. Ze geven je een shotje, maar voor je het weet is het te laat. Je zegt op alles ja, je voelt je veilig en vertrouwd.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat, is weg uit Tenerife. De twee laatste vliegtuigen zijn rond 12:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten passagiers uit Australië en Nieuw-Zeeland en een deel van de bemanning van het schip. Het schip zelf is ook vertrokken uit Tenerife en onderweg naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Bij demonstraties tegen een AZC in Apeldoorn is een meisje van 17 opgepakt. Nadat de demonstranten een uur lang hun gang mochten gaan, wilden ze niet luisteren toen iedereen werd weggestuurd. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en werden er rookbommen afgestoken. President Zelensky zegt dat er gisteren gewoon werd gevochten aan het front tijdens het staakt het vuren. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan dat ze zich niet aan het bestand hebben gehouden. Zelensky zegt dat ze de Russische acties allemaal hebben vastgelegd. Hij zei ook dat Rusland niets doet om de oorlog te beëindigen. En in Groot-Brittannië is steeds minder steun voor premier Starmer. Meerdere ministers hebben opnieuw gezegd dat hij moet vertrekken. Hij zou vanmiddag in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer probeerde gisterochtend nog om de boel te redden met een toespraak. Daarna wilden nog meer mensen hem weg hebben. Het weer van Weer Online. In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.